Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e. Ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners van de staten, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog AI-modellen ontwikkelt die in lijn zijn met menselijke waarden. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK is opnieuw in opspraak geraakt. In fragmenten van een nieuwe documentaire is te zien hoe onder andere gekozen lokale politici zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. Eén lid noemt huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten en een ander stelt voor om varkenskoteletten te begraven op een plek waar een moskee zou komen. De partij van Nigel Farage zegt dat er een onderzoek loopt en dat in sommige gevallen al een schorsing is opgelegd. De documentaire, Undercover een jaar bij Reform, is vanaf 18 oktober te zien. Er loopt overigens ook nog een onderzoek naar Reform UK vanwege mogelijk illegale partijdonaties. De partij zelf ontkent dat daarmee is gesjoemeld. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e en ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

pistache. Ik heb nooit gewacht op je kozijntje.

Etje Verschuren met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog modellen ontwikkelt die in lijn zijn met de menselijke waarden. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney tegen The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney pak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot dramaserie. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met Oud en Nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. Een schilderij van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky heeft bij een veiling in Londen zo'n 32 miljoen euro opgebracht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, hing tientallen jaren in een museum in München. In 2023 werd het als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Lebenstein. De in Rusland geboren Kandinsky nam tijdens zijn jaren in Frankrijk de Franse nationaliteit aan en leefde ook lange tijd in Duitsland. Zijn stijl wordt geschaard onder het expressionisme en het symbolisme. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. Het techbedrijf zou mensen met de chatbot hebben aangezet tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanmoedigen anderen pijn te doen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI zijn modellen aanpast. Meerdere leden en politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover-documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan de pro-Palestijnse Britse actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet en daarmee verboden. Rooney is bekend van de boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. En bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Vasily Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

0: tijd, als je iets wil, kan dat. En als jij echt graag een relatie wil en je bent gek op iemand, dan maak je het. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Funnix Talks.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funnix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

0: begin je met het maken van je planning voor de feestdagen? Weet je, hoe ver van tevoren plan je voor de feestdagen? Ben je nu al in oktober bezig met, oké, ik ga kerstboom halen of een echte, een neppe, ik ga dit doen, ik ga het allemaal zo aankleden. We gaan het bij jouw ouders vieren, mijn ouders vieren. Dat soort dingen. Hoe ver van tevoren ben je al bezig met de planning voor de feestdagen?
1: Ik ga verschuren met het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI zijn modellen aanpast. Meerdere politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover-documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet en daarmee verboden. Rooney is bekend van de boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. Bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen. Het weer, de dag begint met veel zon. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Fernando en Donna. Good morning, pretty girl summer. Jade Lauren. Let's

0: KM.
1: Funix. Your city, your sound.
2: Een hele goede morgen.
3: Goedemorgen, Fernando.
4: Goedemorgen, man, Fernando.
5: Morning, Fernando.
6: Goedemorgen, Fernando.
7: Goedemorgen. Good vibes only, bro.
0: Good vibes in the morning show, rise and shine. Je ochtendkameraad staat weer paraat. Tot 10 uur worden we samen wakker. Met natuurlijk weer leuke prijzen die we gaan weggeven. We gaan bewegen, hoofd, schouders, knieën en tenen. We gaan shaken en doen. Maar, denk even over het volgende na. Misschien is het al het gesprek van de dag in je huis. Misschien helemaal niet. Wanneer begin jij met het maken voor de planning voor de feestdagen? Ben jij al daarmee bezig? Ben je al aan het plannen? Ik zeg je, ik plan helemaal niks. Ik laat helemaal mijn vriendin over. Zij bepaalt hoe het hele huis dan eruit ziet. I don't really care, als ik heel eerlijk ben. Zeg maar, bij mij is het gewoon meer van, zolang er eten is, zolang ik naar mijn kerstfilms kan kijken, Home Alone 1 en 2, dat ik Eddie Murphy, Coming to America, wat ik ook zie als een kerstfilm, in ieder geval een film wat ik tijdens de feestdagen zie en graag kijk. Zolang ik die films kan kijken en dat er gewoon wat lekkerheid, lekkere voer op tafel is. Ik snap dat ik op dieet ben, maar op die twee dagen ga ik wel even zeg maar weer op die ultimate cheat. Sorry Dennis, maar ik moet het even doen. Maar dat is bij de feestdagen, dat zijn die twee dagen. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet met die planning bezig. Mijn vriendin wel. Maar we gaan verhuizen en zij is bezig met, ja, dan hebben we meer ruimte voor een kerstboom. En dan zetten we midden in de tuin. Doe je ding. Ja, wat vind jij? Ik vind helemaal niks, schat. Leef je uit. Ik ga geen discussie voeren daarover. Because I don't care. Maar ja, dat ben ik dus. Nou, Donna, mijn sister, good morning.
8: Good morning, Nando, good morning.
0: Hoe ben jij met de feestdagenplanning?
8: Ja, ik ben dus wel degene die het allemaal strak wil plannen eigenlijk.
0: Oh, oké. Okay.
8: Ja, ik vind het wel belangrijk. Oh, okay. We zijn vorig jaar ook verhuisd, dus er was ook meer ruimte. Want eerst hadden we gewoon één slaapkamer en één ruimte om in te leven, zeg maar. Dus ja. We hadden echt gewoon een klein kerstboompje op de vensterbank.
0: Ja.
8: Dus dat was niet zoveel. Dus ik zei vorig jaar ook van, oké, we gaan een planning maken wat de decoratie wordt in de kerstboom. We gaan het ver van tevoren al halen, want dan weten we zeker dat we de juiste kunnen kopen. Wel een kunstkerstboom. Sorry als mensen daar tegen zijn. Ik weet dat je echt van die diehard kerstfans hebt die zegt dat mag niet. Maar die ligt nu op zolder. En ik denk zo over een maandje.
0: Oh, dan gaat hij wel in november.
8: Dan gaat hij wel naar beneden, denk ik. Ik denk dat het dan wel tijd wordt. Ja, ik denk het wel. Want ik merk ook aan mezelf dat ik nog niet echt in een soort Christmas spirit zit.
0: Ja.
8: Dus die moet je misschien ook een beetje zelf creëren.
0: Ja, ik vind dat we kerst moeten rekken. Maar dan moeten we misschien een andere keer op de radio over hebben. Ik vind dat we eigenlijk niet twee kerstdagen moeten hebben, maar dat we moeten rekken naar drie.
8: Twee is te weinig.
0: Ja.
8: Twee is te weinig. Alleen ik, in mijn gezin, zijn er al drie vaders. Dan heeft mijn zus ook nog kids van drie vaders. Dan zijn er ook nog mensen die natuurlijk relaties hebben. Die hebben ook weer kinderen. Ja, wat ga ik doen in twee dagen?
0: Ja, laten we gewoon kerst gewoon oprekken. Gewoon een dagje erbij.
8: Hey, hebben we deze gewoon verzonnen? Motie aangenomen.
0: Wij gooien gewoon een extra dag.
8: Ja, man.
0: Pakken we de 25, 26, 27 of 24, 25, 26?
8: Zo, dan moet ik even in mijn agenda kijken.
0: Laten we de 27 pakken, want de tussen haakjes die dag daarvoor is toch kerstnacht, toch?
8: Of kerstavond,
0: toch?
8: Kerstavond,
0: dus dan pakken we hem door.
8: Ja, maar
0: dan doen we de 27ste erbij.
8: Maar ik moet zeggen, ik doe dit eigenlijk altijd al. Doe jij dit niet?
0: Ja, maar ik ga hem officieel maken. Gewoon dat,
8: je gaat naar
0: iedereen
8: de
0: gewoon mee gaat doen.
8: Okay.
0: Vanaf nu bestaat kerst uit drie dagen.
8: Was het maar zo makkelijk in de politiek, hè?
0: Ja, gaan we gewoon doen.
8: Heerlijk.
0: 25, het was een radiodictatuur. 25, 26, 27 december.
8: Je hebt Nederland gered, man.
0: We claimen hem.
8: Jij hebt het geregeld.
0: We claimen hem.
8: Ja, we doen het gewoon.
0: Laten we doorkomen. Heb je al nu al planningen voor de kerst? Maak je nu al. Weet je wat? Hey, 5 seconden, praat met ze.

0: Vandaag hebben we het over of je nu al bezig bent met de feestdagen. Donna zegt van, volgens haar in november gaat de kerstboom al staan.
1: Dan wordt het tijd, ja. Dan wordt het tijd om wel een beetje in die vibes te komen. Ja. Dan ga ik lekker veel oliebollen eten.
0: Oh.
1: Heerlijk, zin in, man.
0: Oh, die oliebollen. Ik denk dat ik al mijn gewicht weer bij ga eten, man.
1: Ik ben er ook bang voor.
0: Ja. Patrick, good morning.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Hoe zit het met de planning voor de feestdagen? Hoe ver van tevoren ben je al bezig ermee?
2: Ik zelf niet, maar mijn vrouw heeft de kerstboom al staan.
0: Wat?
1: Nu al?
2: Ja, die is niet goed.
0: maar sinds wanneer? Ging je in de zomer, stond die al of pas?
2: Nee, net. Deze week.
0: Jeebach.
1: Maar wat zei je toen je merkte dat zij er weer mee bezig ging?
0: Ik heb niks te zeggen, man.
1: Heeft ze niks gezegd?
2: De buurvrouw had hem al staan en zij liep daar binnen. Die zei, ik wil het ook. Doe lekker je ding.
1: Ja, precies. Ja. Die hoor ik ook van Nando altijd. Dat als zijn vrouw iets wil, dat hij gewoon zegt, ja, doe maar.
0: Doe maar.
2: Ja, ik ben vrachtwagens veel. Ik ben toch niet veel thuis. Dus ze roept hem maar uit.
1: Ja, zet me lekker neer.
0: Ik voel er weg met die. Ja, doe maar, joh.
1: Doe maar gewoon.
0: Als jij er gelukkig van wordt. Want weet je, wat is de nut van ruzie maken om zoiets? Stel nou dat je het niet mee eens bent. Wat win je ermee? Helemaal niks. Je maakt iemand anders niet blij?
2: Nice.
0: Het zit
2: je niks mee op.
1: Maar maakt het jou niet ook een beetje blij? Heb je niet zoiets van als je binnenkomt lopen dat je denkt, ah, oh, toch wel leuk voor mevrouw dat die kerstboom er al staat?
2: Jawel, ik vind het altijd wel gezellig.
1: Kijk, dan zijn het ook een beetje voor zichzelf, dat bedoel ik. Want als jij het ook echt niet zou willen, dan zou je ook
0: niet. Ja, maar het hoeft niet van hem. Maar als zij er. Kijk, zo zie ik het. Hè. Als jij er blij mee bent en het stoort mij niet. Ja, wat maakt het uit? Soms maken we ruzie om hele. Sommige mensen willen hun zin gewoon doordraaien.
1: Ja, willen gewoon gelijk halen, ja.
0: Als jij blij wordt van de kerstboom, maar jij gaat hem ook opruimen. Ik niet.
2: Nee.
0: Nee, het is gewoon eerlijk. Ja, nee, maar dan ga je niet zeggen, kill. Ja, maar kan je.
2: Ja, dat ook mee wel, ja.
0: Ja, toch? Ja, bro, zo ga je heel lang en gelukkig blijven.
1: Happy wife, happy life.
0: Sowieso.
2: Ja.
3: Yo, Smoola Moes, shout out naar Fun X. We willen iets meer Moola mee.

0: Roe, ja, kom maar lekker door met de feestdagen. Bij sommigen hangt en staat de kerstboom al lang al. Bij ons nog niet, we wachten nog. We hebben wel wat reacties binnengekregen via de NPO-luisterapp. Ricardo, wat kan je?
1: Yo, bro. Ik doe al heel lang, man. Dat doe ik eerste kerstdag, tweede kerstdag, derde kerstdag, vierde, vijfde, soms zelfs een zesde kerstdag. Afhankelijk met van ja, hoeveel kerst we gaan vieren en met hoeveel mensen.
0: Nou, dan moet je wel ver van tevoren ook gaan plannen, die derde kerstdag met al die mensen. Maar ik vind het wel een goeie. We hebben, voor de mensen die het gemist hebben, Don en ik zijn op de radio. We gaan de 25e, 26e en 27e is voor ons kerst. We hebben
2: nou,
0: nu een extra
2: jij
0: dag.
2: Vooral, jij bent helemaal in je Tweede Kamer moment. Jij gaat het gewoon veranderen voor Nederland.
0: We gooien, voor heel Nederland gaan we vanaf nu, hebben we een derde kerstdag erbij.
2: Maar lieverd, je snapt dat je die ook gewoon kan vieren, hè? Ik vier die ook gewoon. Daar hoef je niks officieel voor te hebben. Dat mag je gewoon doen.
0: Ja, ja, maar weet je, het is, kijk, wat we zeggen allemaal, wat doe je op eerste en tweede kerstdag?
2: Ja.
0: Wij gaan een gesprek introduceren. Wat doe je op de eerste, tweede en derde kerstdag?
2: Wat een passie, heerlijk.
0: I love it.
2: Ja, heerlijk. Ja,
0: dus
2: go for it.
0: Bij deze drie kerstdagen die we erin gooien. Dus dames en heren.
2: Als je van je baas niet vrij krijgt, ja, wij hebben het nu bedacht, dus jammer, het is officieel.
0: Het is officieel, het is officieel.
2: Hij moet je maar gewoon vrijgeven. Ja, jammer. Ja, maar Fernando en Donna zeiden, nee, werken.
0: Werk, goddammit.
3: Good morning, good morning. Feestdagen, nu denk ik aan de feestdagen. Ik krijg al hoofdpijn van, man. Sinterklaas komt eraan, kerst komt eraan. Eerste kerst bij ons, tweede kerst bij mijn schoonouders. Derde kerst bij mijn moeder. Voor mij hoeft het allemaal niet,
0: hè. Ik hoor ook eens zijn ding. Hij heeft ook een derde kerst.
2: Hij laat zijn vrouw het doen, denk ik.

0: phonics.nl/radioacademy.
1: Maak me niet heet, kom zo meteen uit je speakers. Broederliefde in de building. Ja man, hoe is het met het weer van vandaag? Het wordt vandaag zonnig en droog, dat is leuk. Al neemt vanmiddag op veel plekken de bewolking toe. Ja, daar heb je het weer, hè. De temperatuur ligt tussen de 17 en 21 graden. De wind is matig, suf dus. En aan de kust waait iets harder, dus ik zou zeggen, ontspan. Sander van NOS op 3, good morning.
2: Good morning. Het was gisteravond urenlang onrustig in Amsterdam-Noord. In rond de buurt Floradorp werd brand gesticht op straat. Toen de brandweer erop afkwam, werd die tegengehouden en bekogeld met vuurwerk en stenen. Daarom trokken ze zich terug. Een paar uur later kwam de ME en kon de brand alsnog worden geblust. Maar daarna bleef het grimmig. Uiteindelijk zijn er 3 mensen opgepakt. Volgens het parool hadden de rellen te maken met oud en nieuw. Bewoners hadden toestemming gevraagd om dan een vreugdevuur te mogen aansteken, maar dat was afgewezen. Sinds vorig jaar is het vreugdevuur in Floradorp verboden. Toen waren er ook al rellen. Op undercoverbeelden is te zien dat Britse politici racistische, seksistische en gewelddadige dingen zeggen. Er is een docu gemaakt over de partij Reform UK. Daarin is te zien hoe lokale politici en mensen die gekozen willen worden dingen zeggen als dat minimaal 99% van de Britse bevolking wit zou moeten zijn. En meer van dat soort dingen.
3: Drag them at their home, stick them on planes and fuck them off to Pakistan.
2: Ja, het zijn behoorlijk wat uitspraken. Iemand van de partij die zegt ook bijvoorbeeld dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten zijn. Een ander stelt voor om varkensvlees te begraven op een plek waar een moskee moet komen. De partij heeft gereageerd inmiddels op de beelden, zegt dat er een onderzoek loopt en dat sommige mensen al geschorst zijn. En een lekkere avond voor Feyenoord in de Champions League. Ze wonnen in de Kuip met 3-2 van de Italiaanse club Como. Ik heb de goals van Feyenoord even op een rijtje gezet.
4: Zegiel, dat is goed wegdraaien. Oh, daar is hij al. Prachtige goal van Zegiel. 1-1. Riet als afleiding en dus binnendoor. Hartmoussa. Ja, daar is hij. Dat is zijn moment. Het is 2-1 voor Feyenoord. Hartmoussa aangeraakt. Hij raakt. Hij raakt met heel veel mazzel. Maar wat maakt het uit? Het is 3-1 voor Feyenoord.
2: Ja, uiteindelijk werd het dus nog 3-2. De eerste doelpuntenmaker, Zegiel, had een topavond. Dat is wel duidelijk.
5: Ja, geweldig hè. Supporters erachter, team staat aan. Ja, geweldig.
2: Feyenoord moet volgende week in de Champions League tegen Real Betis.
1: Fernando en Donna. Broederliefde, maak me niet heet. Kippenhaar, kippenpijn.

0: Even voor de duidelijkheid, wat we nu gaan vertellen is een spoiler alert. Dus ben je een fanatieke kijker van Love is Blind Nederland en wil je het zelf kijken, zet dan nu even je radio uit, want we gaan het erover hebben. Ja? Oké? Okay? Duidelijk.
1: Goed dat je er nog bent.
0: Ja, goed dat je er nog bent, de twee luisteraars. Dora, ik zeg je eerlijk.
1: Vertel nou
0: die ook. Afwijzing.
1: Ja?
0: Die Jasmine kreeg van Miguel. Ik zag hem aankomen, maar niet op dat moment. Ik vond hem best wel harteloos op dat moment.
1: Ja,
0: ik vond hem best wel. Weet
1: vertel.
0: Je, dus kijk, je moet zo zien. Je trouwt maar één keer in je leven. Hopelijk. Maar in Hollywood doen ze het vaker. Maar in ieder geval, je hoopt één keer in je leven te trouwen. Nee, je doet mee aan zo'n programma. Je hoopt de liefde te vinden. Dan denk je hem te gevonden te hebben, want je had een connectie met hem. Je had een connectie met Ruel. Maar toen je hem zag, dacht je, die connectie voel ik niet. Dus toen ging je voor plan B. Toen zag je plan B. Toen zag je, hé, dit is leuk. Je hebt een brief voor hem geschreven. Je schrijft goede brieven trouwens. Heel emotionele brieven. Hij raakt in de ban. Ik, leuk dit. Jullie friemelen binnen no time. Ik denk, hé, misschien is hier een connectie. Vervolgens voelt hij de vibe niet. En denk ik, maar waarom ga je dan verder met haar naar het altaar? Ik vond daar wat van. En daar heb ik ook een post over gemaakt op mijn Instagram. En die post maakte ik. En toen reageerde iemand eronder. En die zei, Fernando, mensen krijgen, ik weet niet of het waar is trouwens, hè, maar ze zei van, mensen krijgen geld hoe verder ze komen in het programma. Dus je krijgt dus extra geld als je dus bij het altaar komt. Ik weet niet of het echt zo is. En nogmaals was de reactie onder mijn post. Toen begon ik ook na te denken, zou dat echt het geval zijn? Wat denk jij?
1: Kijk, ik denk sowieso, ik kan eigenlijk niet boos zijn op Miguel. Want ik denk echt dat hij geforceerd is naar dat altaar toe.
0: Oké.
1: Okay. Ik denk echt dat Netflix heeft gezegd, luister, er is nog maar één koppel over. Voor de rest is het bij iedereen geflopt. Ga alsjeblieft daar naartoe, want anders hebben ze niet eens een aflevering.
0: Ja.
1: Dus ik denk echt dat die man daar naartoe geforceerd is. Dat hij eigenlijk zelf al wel wist van, ja, dit gaat hem niet worden.
0: Ja.
1: Waarschijnlijk hebben ze hem ook nog eens gezegd, ja, oké, maar je hebt al een paar keer aangegeven dat je haar niks vindt. Dus de kijker weet dat, dus probeer maar heel positief te blijven in die geloftes. Ik denk echt dat die jongen, dat hij al lang heeft aangegeven, ik wil helemaal niet trouwen met die vrouw. Dat denk ik echt. Ik vond echt iets van hem tijdens alle afleveringen. Maar bij dit denk ik van, ja, die jongen is daar gewoon naartoe geforceerd. Hij is daar echt naartoe geforceerd, Nando. Hij was toch al lang klaar met haar. Hij zei al 2 weken lang, ik voel niks voor haar.
0: Maar ik vind het heel gek dat hij opeens niks voor haar voelde nadat hij met haar ging friemelen. Terwijl hij in het begin wel wat voelde voor haar.
1: Ik denk dat hij meer iets voelde voor het idee om het toch weer te proberen. Want hij was ook al met Elvira geweest. Dus kijk, daarop gebaseerd, denk ik, ik denk dat jouw motieven ergens anders liggen. Als ik ook kijk naar de video's die je post, dan denk ik dat je eerder een influencercarrière wil hebben. Dus dat je dacht, nou, toch weer leuk een paar keer screentime op Netflix.
0: Ja.
1: Maar op die wedding moet ik hem wel verdedigen. Ik denk echt dat hij al lang had gezegd, ik wil daar helemaal niet naartoe. Dat denk ik echt.
0: Ja, maar ik vond het, weet je, het is wat me echt raakte aan die aflevering. Oma Truus.
1: Oh, dat vond ik zielig.
0: De oma van Jasmine, die begon te huilen. Ze was die dag jarig.
1: Ah,
0: ik denk, oh wat fijn, dan kan ze zien hoe haar kleinkind zeg maar trouwt op haar wedding. En dan zie ik vervolgens dat hij zegt nee. Dan denk ik, huh? En ik zie oma Truus huilen. Ik denk, oh wat erg voor die vrouw.
1: Ja,
0: ik vond
1: dat was zielig.
0: Heel zielig.
1: Want sowieso voor die oude generatie, die snapt er toch helemaal niks
0: van.
1: Ja, mama, ik doe mee, oma, ik doe mee aan een televisieprogramma waarin iemand me niet ziet, maar dan wel met me wil trouwen. Maar dan later hebben we een wedding, maar dan gaat hij eigenlijk nog beslissen of hij met me wil trouwen. Ja, ik zou ook huilen.
0: Ja, ik vond het, dus ik hoop dat het goed komt. Ik weet niet wat daarna gebeurd is, of ze misschien daarna weer met hem heeft opgehoekt, of dat ze de liefde echt alles heeft gevonden. Maar sterkte hiermee, man. Want toen oma ging huilen, voelde ik hem ook.
1: Ja, dat was zielig. Die voelde ik ook.
0: Maar de mensen zijn niet zo blij met Miguel na deze actie.
1: Nee, maar ja, ik zeg wel, ik moet toch een beetje voor hem opkomen. Ik denk dat hij een beetje er naartoe geforceerd is. Dat denk ik echt.

0: make it hot. Ja man, 50 Cent, Mr. GGG, you nerd. Wil je nog meer van deze tunes? Heel simpel, dat is zo simpel als het strikken van je veters. Volg dan die playlist Nandolik Sound System op Spotify. Nandolik Sound System op Spotify. Check it out, baby.
1: This is your boy Bilal Wahib. Je weet dat je luistert naar de frisse sound in the morning. Keep it hot, keep it banging. Fernando in this bitch.
2: It's the remix.
3: Hey.

0: Maar ho, ho. Lekker hoor. Ja, wat hebben we zo meteen, Sander, met het nieuws van NOS op 3?
1: President Trump lijkt te knoeien met de internetverbinding van het Oekraïense leger. Zometeen hoor je meer.

0: Hey, gaat het wel?
1: Telefoon is afgesloten, kan de kapper niet betalen, geen geld voor festivaltickets, ik kan niet eens even een drankje doen met mijn vrienden.
0: Ja, dat is zo stressvol, maar luister dan, heb je Geldfit al eens gecheckt?
1: Geldfit?
0: Ja, Geldfit. Je kan ze gewoon gratis appen bij vragen over geld.
2: Geldstress? App dan nu met Geldfit. Zij denken mee bij vragen over geld. Gratis en anoniem. Geen stress. Check geldfit.nl.
3: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor word ik snel geholpen.
4: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
6: De grootste jassencollectie van Nederland vind je bij de Skihut. Met merken als Air Force, Arc'teryx, Parajumpers, Puttery, Woolrich en Goldberg. Kom langs in onze winkel in Scheveningen of kijk op skihut.nl.

0: Jouw winter begint bij de Skihut. Kijk op skihut.nl.
1: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano. Phonics Afro. Luister op phonics.nl of in de gratis NPO Luister-app.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
2: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
4: Ah, hier kan het.
2: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
5: Nu bij Hollands Nieuwe, 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar, zoals snel internet. Normaal €35, nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
6: Je snuift een lijntje, verdient snel geld of haalt een pakketje uit de haven. Of je wilt of niet, je hebt met drugs te maken. Dope laat met hiphop dans en echte verhalen zien hoe de drugswereld door onze samenleving loopt. Voor de een een feestje, voor de ander letterlijk de container. Vanaf 1 oktober in Theater Zuidplein. Haal nu je ticket via doopdevoorstelling.nl.
7: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
8: Let op. Geld lenen kost geld.
9: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
10: Maar dan gewoon in Nederland.
9: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
11: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
12: Gratis boekhouden? Ja, echt gratis.

0: ix.nl. Gratis boekhouden, goed geregeld.
1: Zometeen Games featuring Distinct met Spider. En we spelen zo 5 over Nander, maar je kunt je alvast kwalificeren. Donna, met welke vraag?
2: Je kan je kwalificeren met de vraag: wie hoor je naast Idali en Ronnie Flex nog meer op de track populair?
1: Woe! Laat het doorkomen via de NPO Luisterapp. De man die ook populair is met het droppen van het nieuws. Sander was crack. Wat heb je van ons?
3: Goedemorgen. Nou, veel onrust in de Amsterdamse buurt Floradorp. Brandstichting. Gisteren op straat werd de brandweer ingezet. Maar zij konden niet in actie komen omdat ze werden tegengehouden en bekogeld met vuurwerk. Daarna moest hij meekomen. De Floradorpers zijn boos dat de gemeente hun traditionele vreugdevuur met oud en nieuw niet weer goedkeurt. Een plan voor een kleiner vuur werd afgewezen. Er zijn 3 mensen opgepakt gisteravond, onder wie 2 minderjarigen. Volgens Oekraïne is de verbinding met het satelliet-internetsysteem Starlink weer iets verbeterd. Dat systeem van Elon Musk gebruikt het leger voor het aansturen van drones in de oorlog met Rusland. Maar de verbinding was ineens slecht. Dat gebeurde nadat Trump pas een deal sloot met Rusland over het kopen van diesel. Ook zou Trump hebben gezegd dat Amerika niet meer voor Russische aanvallen zou waarschuwen als Oekraïne Russische olieinstallaties blijft aanvallen. Op dat dreigement lijkt de waarheid te zijn geworden, want de laatste dagen sloegen raketten in Oekraïne voordat het luchtalarm kon afgaan. Nog even terug naar die internetverbinding. Die hapert nu dus niet meer, maar Oekraïnse drones kunnen wel een stuk langzamer vliegen dan normaal. De boeken van de Ierse schrijfster Sally Rooney zijn uit de winkels in het Verenigd Koninkrijk gehaald. Die bestsellerauteur gebruikt de opbrengsten van haar boek om actiegroep Palestine Action te steunen. Maar vorig jaar werd die groep op de terreurlijst gezet en daarmee verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People. Dat is ook in Nederland uitgekomen onder de naam Normale Mensen. En spektakel, genieten en heel veel gejuich. Voetballiefhebbers hoopten al dat Manchester City tegen PSG een lekkere wedstrijd zou worden. En die wens kwam uit. City werd overrompeld door de Fransen. Het werd 2-4. Een fantastische pot dus. Of, zoals de commentator van Ziggo Sport het noemde...
4: Een galavoorstelling. 6 goals gezien. 2 voor City. Maar uiteindelijk de grote winnaar. Paris Saint-Germain. Met 4 goals. Overtuigend in het Etihad. En bovenal een spektakel voor alles en iedereen.
3: Ja, er waren gisteravond natuurlijk meer wedstrijden in de Champions League. Feyenoord speelde bijvoorbeeld. Zij wonnen met 3-2 van Como. Het weer, ook vandaag een droge dag met best wat zon. Vanmiddag wel wat meer wolken. Het wordt 17 tot 21 graden.
1: Fernando en Donna. Nu krijg je wat extra vibes. Boeken achter jezelf.

0: Congo, Frankrijk, Section Azor.
1: Yo, Fernando, voor wakker ver. Man, Mr. Goodfest, Oostly.
2: Yes, yes, Phonix.
1: Goedemorgen.
2: This is

0: populaire sporten was van de jaren 60 en 70.
1: Bro,
2: it's a family decision and we're still thinking it over. I know when I start making that money, I can change your whole life.
3: You're still a boy, G. Don't skip the fun part.
0: The greatest, oftewel de serie over het leven van Muhammad Ali. One of the greatest boxers to ever do it. En niet omdat hij geweldig was in de ring, maar ook wat hij buiten de ring deed. Een man die niet het leger in wilde gaan, die daardoor 3 jaar lang niet professioneel heeft kunnen boksen. Omdat hij zich verzette tegen de staat, tegen het land, tegen het instituut. Hij was gewoon was ook nog eens een burgerrechtenactivist, omdat hij puur opstond tegen alle kwade en niet wilde vechten tegen mensen die niet zijn enemy waren. Ja, voor mij is Muhammad Ali one of the greatest.
4: Ik hou ook echt van hem. Hij zat toch ook bij Nation of Islam? Zat ook? Hij ook, toch?
0: Ja,
4: ja, dus ja. Echt een activist en sowieso zijn legendarische match heeft hij in Congo gehad natuurlijk.
0: Ja.
4: Dus al mijn ooms zijn helemaal fan van hem en hebben allemaal shirts van hem aan. Dus ik ben echt opgegroeid ook met... Je moet fan zijn van Muhammad Ali, snap je?
0: Kan bijna geen fan zijn, niet fan zijn van hem. Je kan niet haat op hem, vind ik.
4: Kijk, als jong meisje is het niet iets waar je op zit te wachten, weet je wel? Dat al je ooms zeggen van... Ja, je moet fan zijn van Muhammad Ali. En ik dacht, wie is deze man, joh? En een bokser, en wat moet ik hier nou mee? Ja. Maar ik begin het steeds meer te begrijpen. Dus ik wil die serie ook wel echt zien.
0: Ja, het is super nice. Het is geproduceerd door Michael B. Jordan. De man die je natuurlijk kent van Creed. Natuurlijk Oscar-winnaar van Sinners. Dus weet je, dus het is
4: gaat hij zelf ook erin spelen of hij produceert het?
0: Nee, hij produceert het. De vader van Muhammad Ali, zeg maar, die was gespeeld door die guy die Ghost speelt in Power.
4: Alright.
0: Dus Omari Hardwick. En die is een hele goede acteur. We kunnen hem niet meer loskoppelen van de rol die hij speelde in Power als Ghost. Maar ik heb stukjes gezien van deze serie. Vanaf 4 november op Amazon, man. 8 afleveringen.
4: Ja, heel dope. En ook een nieuwkomer eigenlijk on the block. Jalen Best. Die gaat Muhammad Ali spelen. Ja. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe hij het gaat doen. Het is natuurlijk een legendarische man. Echt een icoon. Dus dat moet je ook maar neer kunnen zetten. Ja. Maar I'm excited for this.
0: Ik ook.
4: Ja,
0: ik
4: heb er zin in.
0: Belangrijk om dit soort films en dingen ook te benoemen. Ik denk dat ik, wanneer deze film uitkomt, dat ik ook het interview uit zou gooien met de vrouw van Muhammad Ali die ik heb liggen.
4: Goeie timing.
0: Mensen die het gemist hebben, ik heb de vrouw van Muhammad Ali geïnterviewd. Die zijn eerste 4 kinderen gebaard heeft. Die hem heeft geïnspireerd om die grote gevechten te doen. En ze vertelt ook iets over, kan ik het vertellen? Van Martin Luther King, dat hij zich wilde bekeren.

0: samen met Lijpen. Wat een tune, man. I love it, I love it, I love it. Zometeen spelen vijf van Anna Donna. Wat moeten ze weten?
1: Ze moeten weten wat het antwoord is op de vraag: wie hoor je naast Idali en Ronnie Flex nog meer op de track populair? Ik moet wel zeggen dat ik vooral veel foute antwoorden zie. Ik zie Jo Silvio, maar die is niet te horen op die tune. Lil Kleine, ook niet. Ik wou bijna de naam zeggen van degene die erop staat, maar ja, aan wie denk je als ik de kleur roze zeg? Is dat een goede hint?
0: Dat is een goeie.
1: Aan wie denk je bij de... Ik kan niet een tune van die man zeggen, want dan weet je het gelijk. Maar
0: en de zomer is bijna altijd van hem.
1: Precies. En roze.
0: Laat het doorkomen via de NPO Luisterapp. Hij heeft ook een hoop tunes met deze man die ik nu voor je ga draaien. Jonah Fraser samen met Jayon.

0: Duidelijk het taal, Chris Brown. 5 voor Fernando. Kun je me 5 woorden laten raden in 30 seconden? Dat is de challenge, de uitdaging. En ja, Donna, met wie spelen we vandaag?
1: Met Sienna, die maar de hele week blijft winnen. Zo. En met Roy. Good morning.
0: Hey.
2: Goedemorgen.
0: Zo, wie hoor je naast Dali en Ronnie Flex nog meer op trek populair, Roy?
2: Frenna!
0: Zeker. Sienna, we gaan met jou beginnen.
1: Spannend.
3: Goedemorgen, man. Goedemorgen.
0: Zo, ben je net wakker, Kiel?
2: Ja, zeker.
0: Zo.
1: Je moet wel je streak goed, vasthouden.
2: Ja, daarom. Moet scherp blijven.
0: Oké, let's go. 3, 2, 1, go!
2: Een hele grote ruimte waar we met meerdere mensen filmen kijken.
0: Bioscoop.
2: Yes, hier ga je in de zomer naartoe. Zijn vaak glijbanen, je wordt nat daar.
0: Ach, pretpark? Nee,
2: je wordt nat, glijbanen.
0: Zwembad.
2: Ja, oké, hier vochten ze vroeger mee in, met ridders. Waar vochten zij mee?
0: Zwaarden.
2: Ja, oké, dit is een beest wat over de grond glijdt, is vochtig. Dat is een reptiel.
0: Slang?
1: Ah, net te laat, ja, dat is net te laat.
0: Fuck.
1: Ja, dat is net te laat, net te laat.
3: Ah, shit.
1: Net te laat.
0: Ah.
1: 3.
0: Hij glibberde bijna tussen, oké. Okay.
1: Ja, ik zag dat je mond open deed. Ja. Ik denk, ja, is hij nog binnen de tijd, maar hij was net te buiten. Maar 3, goed. Nou, voor iemand die net wakker is, vind ik dat scherp weer, Sienna.
0: Zo. Roy!
2: Yes!
0: You ready?
2: Goed dan! 3, 2, 1,
0: go!
2: Het papier waarmee je je bel veegt zit om iets gewikkeld.
0: Toiletpapier.
2: Nee,
0: wc-papier.
2: De volgende. Dat land waar alle Nederlanders boodschappen gaan doen.
0: De land waar alle...
2: Je gaat je boodschappen... Oké, volgende. Nee, dat land is een land.
0: Het is een land. Weet ik veel. Ze gaan naar Duitsland.
1: Nee.
0: Ja.
1: Ik ga stuk. Welk land? Albert Heijn?
0: Ja, welk land? Dan België. Toen popt opeens Duitsland in mijn hoofd. Ik dacht van, dan maar Duitsland.
1: Yo. Kijk. Die is dan wel goed, maar in welk land?
0: Land
1: gaan boodschappen doen. Ja. En die andere was trouwens wc-rol. Dus ja, toiletpapier was gewoon niet het woord.
0: Ah.
1: Het was wc-rol. Lieve Roy, ik kan je helaas 0 punten geven. De Sienna, je hebt weer gewonnen.

0: Hij ontwaakt, hij staat half nog te slapen, maar zelfs in zijn slaap slaat hij gewoon keihard. Pling, pling, pling, pling. Sienna, morgen ga je een mok winnen. Als je zo doorgaat.
1: Ja, hij moet eerst nog winnen.
0: Ja. Volgens mij ga je weer slapen, toch of niet?
2: Ik ga zeker weer slapen.
0: Ja, ik hoor het al aan die vijf.
2: Nee, bro. Succes nog.
0: Je hebt grof een schut gebracht. Tot morgen. Rijk, even serieus.

0: geschud. Rijk. We zijn ook rijk aan heel veel tunes. Zometeen muziek van Eerzijds, Broederliefdes. Hoe te ga je het van je horen? Het is zonnig droog. Ja, op dit moment wel. 17 tot 21 graden, dat is de situatie. Sander met het nieuws van NOS op 3.
1: Zo'n 200 mensen zijn gisteravond in Arnhem samengekomen om hun steun aan de LHBTI-community uit te spreken. Doen ze omdat er dinsdagnacht regenboogvlaggen zijn vernield in het centrum. Die vlaggen werden met masten al uit de grond getrokken. Deze mensen vertellen bij RTL Nieuws waarom ze erbij waren.
2: Ik vind het echt hartverscheurend, want ja, we hebben zo'n mooie gemeenschap hier in Arnhem. Arnhem is heel saamhorig normaal gesproken, dus om dan dit zo mee te maken, doet me echt pijn.
3: Ik vind dat meisjes met meisjes mogen trouwen en jongens met jongens en meisjes met jongens en jongens met meisjes.
1: Ook burgemeester Marcouch was erbij. Hij noemde de vernieling laf en crimineel.

0: Wetenschappers uit de hele wereld gaan vandaag in Parijs die vraag proberen te beantwoorden. Zegt het jullie wat, de schrikkelseconde?
1: Geen idee.
2: Nee, echt geen flauw idee.
0: Nou, bear with me. We hebben natuurlijk elke 4 jaar een schrikkeldag, hè, 29 februari, omdat de aarde niet precies 1 jaar doet over een rondje om de zon. Moeten we dat corrigeren? Een rondje om de zon, precies. Maar eigenlijk is die ene dag niet genoeg. Er wordt ook af en toe, zonder dat je het doorhebt, 1 seconde toegevoegd aan een jaar. Want de aarde draait niet helemaal regelmatig in precies 24 uur om zijn eigen as. De laatste keer dat het jaar 1 seconde langer duurde dan normaal, dat was in 2016. Maar misschien gaan we daarmee stoppen. Want computersystemen die moeten heel precies weten hoe laat het is en allemaal exact dezelfde tijd aanhouden. En zo'n extra seconde kan de boel in de war schoppen. En dat wil je niet. Dat is natuurlijk ineens de luchtvaartmaatschappij of banken ineens in de war gaan en alles gaat op zwart. Daarom is het idee om al die secondes voortaan op te sparen. Zodat we pas ergens over 300 jaar in één keer een heel uur hebben. En dan doen we in één keer een extra uur aan het jaar. En dan is er minder risico. Dat is het idee.
1: Hebben we dat extra tijd gekocht?
0: Nou ja, in principe wel.
2: Opgespaard. En er gaan dan nu ook nog eens 200 wetenschappers over in gesprek.
1: Oké.
0: Want zij gaan dus bepalen, gaan we dit echt doen, ja of nee?
1: Ik denk dat ze het moeten doen, heb ik eindelijk mijn derde kerstdag.
2: Over 300 jaar.
1: De legacy.

0: De Make It. Gisteren was de première van de volgende film waar we het over gaan hebben. Knokken, chaos, misschien wel een paar childhood memories die naar boven komen. En muziek van 50 Cent, dat willen we toch eigenlijk allemaal. En als je die trailer ziet, dan krijg je gewoon kippenvel.
1: Do something.
2: What are you waiting for?
1: Forgive me.
0: Street Fighter the Movie, Roberto Milaan, onze filmdeskundige. Good morning!
3: Goedemorgen, Fernanda, wat een enthousiasme!
0: Zo, dit is echt mijn jeugd. In de jaren 90 was het een videogame die ik echt speelde. Gewoon op de Nintendo, Super Nintendo. Sega Genesis, when I was dead broke, I couldn't picture this. Maar ja, is gruwelijk. Ik ben blij.
3: Ja, nee, dat snap ik. En het is ook gewoon een hele leuke film geworden. Je weet met gameverfilmingen eigenlijk wat je kan verwachten. Namelijk de verfilming van de game.
0: Ja.
3: Maar dat moet op een goede manier gebeuren. En bij Street Fighter is dat gebeurd. Met zoveel lol en pret. En kijk, het is een totale onzinfilm. Maar dat maakt niet uit als het maar gewoon goed in beeld gebracht is.
0: Ja.
3: En dat gebeurt in deze film. Er wordt met zoveel plezier wordt er gevochten door iedereen. En al die acteurs die je noemde. Olivier Richter zit erin. 50 Cent zit erin. Jason Momoa zit erin. En iedereen neemt het niet serieus. En dat werkt heel goed in deze film. Niemand doet alsof het meer is dan een hele vrolijke gameverfilming met hele stomme actiescènes en heel veel gevechten. En juist het feit dat iedereen zo besnapt hoe het werkt, dat werkt heel goed in deze film. Je kijkt gewoon 2 uur lang naar grote, stoere, gespierde mannen die knokken. Nou, wat wil een mens nog meer?
4: Ik ga stuk naar één van die mannen. Is inderdaad Olivier, je zei het al, dat is de Dutch Giant. Die echt.
3: Ja, onze eigen Olivier Richter die weer een grotere rol heeft. Heel trots kunnen we zijn. Hij speelt de Russische worstelaar Zangief.
0: Ja.
3: Dat is dan zeg maar een van de personages. En hij deelde dus de set met Jason Momoa en 50 Cent. En hij doet het heel goed. Hij heeft laatst ook een serie gedaan, Reacher, waarin hij echt meer tekst had. Hij is natuurlijk weer gecast vanwege zijn uiterlijk. Dat is toch een beetje zijn gimmick. Maar hij doet het heel goed. En hopelijk komen er nog 2 vervolgfilms. Hè. Als we allemaal naar deze film toe gaan, dan heeft hij een contract voor 3 films. Als het een succes wordt. Dus laten we Olivier helpen en deze film massaal gaan kijken.
0: Ja, ik ben super trots op Olivier. Die man doet het. Hoe die gecast wordt, maakt niet uit. Om zijn lichaam. Hij zit in die film en andere mensen niet. Dus proud of him, Olivier. Blijf je ding doen. Wie ook in die film
3: tof,
0: is 50 Cent. Die is ingehuurd als promo-campagne guy. Die promoot het overal. Is bij Jimmy Kimmel geweest om hierover te praten. Maar vertel eens over de rol van 50 Cent.
3: Nou, hij speelt bokser Balrog. Dat is ook een van de iconische personages uit Street Fighter Games. Dat weet jij natuurlijk, want jij speelde dat vroeger. En hij moest een nieuwe haarlijn en een nieuw kapsel om erg op het personage te lijken. Maar wat je ook al zei, hij heeft ook aan de soundtrack meegewerkt. Hij heeft onder meer muziek gebruikt van Tupac. Een unreleased track van Tupac heeft hij verwerkt in de soundtrack. En ook Eminem heeft meegewerkt aan de muziek. En dat maakt de muziek toch net iets bijzonderder dan bij de gemiddelde film, zeg maar.
0: Ja.
3: Ze hebben echt heel veel tijd en zorg eraan besteed. En ook om het originele thema van Street Fighter uit de game ook te verwerken. Dus als je weet waar je op moet letten, dan zit er echt ontzettend veel in deze film.
4: Maar ook voor iemand die niet het spel gespeeld heeft en dus niet die nostalgie heeft. Want ik zit hier dus helemaal niet in. I didn't grow up with this, zeg maar.
3: Nou ja, ik denk dat het voor jou heel leuk is om met Fernando erheen te gaan. Fernando gaat dan op en neer springen en schreeuwen en zo. En als je de film saai vindt, dan kan je naar Fernando gaan kijken.
4: Op en neer springen en gillen. Dat vind ik wel leuk.
0: Ja, laten we samen gaan.
4: Ja, vind ik goed. Nee. Vind ik leuk. Ja.
3: Moet het ook nog over het verhaal hebben of zeg je van dat geloof ik wel?
4: Nee, ik geloof het wel dat als er nostalgie in zit voor een ander, ook al voel je het zelf niet, ga je het misschien wel via een ander iemand waarderen.
0: Dan. Ja.
3: Maar die game is toch nog steeds populair of niet? Of vergissen we daar
0: het is nog steeds populair. Het heeft een cultstatus. Dus heel veel mensen refereren terug aan de original Street Fighter van zeg maar de Super Nintendo tijd. Ik heb juist ook daarom ook een kleine Super Nintendo gehaald, omdat ik ben fanatiek. En er is ook een filmpje online, die zal ik straks posten, waarin die vrouw uitlegt wat de fuck ze aan het zeggen zijn. Oh, you kid! What's on the... What the... Ja, wij brulden alles mee, maar gaan echt checken. Muziek van Tupac zit erin. Misschien een grappig feitje, dat liedje wat je hoort, Ambitious as a Fighter, dat is het nummer wat Tupac ook heeft opgetreden in de MGM Grand. De avond dat Mike Tyson ging vechten tegen Bob Seldom. Dat was een song die nooit officieel is uitgebracht, die bij de estate was en die nu gebruikt wordt in die film.
3: Wat tof, wat vet.
4: Ik heb zoveel dingen gehoord over een spel wat ik nooit gespeeld heb in mijn leven.
0: Ik ga dit spel voor je kopen.
4: Dat hoeft al helemaal niet. We gaan gewoon naar die film en dan ga ik gewoon leuk mee voor jou dan doen.
0: Is goed, gaan we doen.
4: Niks voor.
3: Lijkt me een uitstekend idee.
0: En wat voor cijfer geef je hem?
3: Okay. Ik geef hem een 7,5, dat netjes toch?
0: Top. Lekker bezig.
3: Daar kan je het wel mee, toch? Is goed, vriend.

0: Jong ondernemer, het is weer tijd voor je btw-aangifte.
1: Niet nodig, ik heb geen klussen gehad.
0: Maar ook zonder omzet moet je btw-aangifte doen.
1: Serieus? Thanks.
0: Ja, ook als je bijvoorbeeld net bent gestart.
1: Oké, ik check het meteen.
0: Kijk hoe je btw-aangifte doet zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Je doet van alles voor iedereen, behalve wat je moet doen voor jezelf. Het is tijd om jezelf op de eerste plek te zetten. Het is

0: Check funxads.nl. Your city, your sound.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Vage buikklachten, veel bloedverlies, rugpijn, weer veel bloedverlies. Dit is niet normaal. Toch lopen we er elke dag mee door. Een mogelijke oorzaak? Myomen. Ook wel vleesbomen genoemd. Bijna 1 op de 2 vrouwen ontwikkelt ze ooit in hun leven. Zwarte vrouwen krijgen vaak eerder en ook grotere myomen dan witte vrouwen. Sta stil bij cyclus- en hormoongerelateerde klachten. Doorbreek de cyclus. Lees alles over myomen op doorbreekdecyclus.nl.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor word ik snel geholpen.
3: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
2: Doorbreekdecyclus.nl is een campagne van Women Inc.

0: Phoenix.nl.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phoenix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phoenix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
3: Kom je aan het eind van de maand geld tekort? Geldfit is dé plek voor al je vragen over geld. Zij denken altijd met je mee en kunnen je in contact brengen met iemand die verder helpt. App daarom nu met Geldfit. Gratis en anoniem.

0: 30 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Zorg over geld? Geen stress. Check geldfit.nl. Sugar, de film waar iedereen het over heeft.
2: Wat is er gebeurd?
3: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
1: Met Lani Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut.
3: Dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zussen.
1: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
2: China, dit was niet jouw schuld.
1: Sugar. Nu nog steeds in de bioscoop te zien.
4: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
5: Maar dan gewoon in Nederland.
4: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
6: Gratis boekhouden? Ja, echt gratis!

0: FTX.nl. Gratis boekhouden, goed geregeld.
1: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen. Nu bij Dirk, Jan pannenkoeken, poffertjes of pizzadeeg, 1,39.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Bad Bunny baby, zometeen pomp het er wel uit je speakers. Sander met het nieuws van NOS op 3, wat heb je voor ons?
6: Er is een angstcultuur bij wielerploeg Picnic PostNL. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier. Ze hebben met meer dan 70 renners, oudrenners en stafleden van de ploeg gesproken. Die zeggen dat de leiding met strenge regels kwam. Zo mochten renners geen water drinken tijdens wedstrijden, maar alleen sportdrank. En ook was er nauwelijks menselijk contact tussen sporters en hun trainers, vertelt mijn collega Nando.
7: Die trainers mochten niet meer informeren naar het persoonlijk welzijn van die renners. Die moesten alleen maar zeggen, heb je dit en dat getraind? Dan werd het in het logboek gezet, training uitgevoerd als afgesproken. Volgende race is dan en dan. Er zijn renners die hebben mij verteld dat ze soms maar één keer in de maand contact hadden met hun trainer.
6: Als de renners met kritiek kwamen, mochten ze geen grote wedstrijden meer rijden. Dat gebeurde ook bij wielrenner Martijn Tusveld. Hij heeft veel last gehad van de cultuur binnen de ploeg.
8: Ik had het gevoel dat ik belangrijk was voor de ploeg, maar dat ik niet gewaardeerd werd. En ik had ook geen idee hoe ik dat om kon keren. Wat ik wel concreet kon doen om mezelf te bewijzen. Die periode heb ik veel depressieve gedachten gehad en ook gedacht om mezelf wat aan te doen.
6: Martijn is niet de enige. Verschillende oudrenners en stafleden zeggen dat ze weg zijn gegaan omdat ze zich niet veilig voelden of getraumatiseerd waren. Picnic PostNL, de ploeg, wil niet reageren. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van een inbraak in hun computersystemen. De politie en het Openbaar Ministerie hebben het moederbedrijf nu gevraagd om dat wel te doen, zodat er een strafrechtelijk onderzoek kan komen. Het is bijzonder dat de politie en het OM zo'n openbare oproep doen. We weten ook niet waarom Albert Heijn nog wacht met aangifte doen. Inmiddels worden de winkels van Albert Heijn wel weer bevoorraad. De website en de app zijn nog steeds offline. En op een veiling in Londen zijn miljoenen neergelegd voor een schilderij dat door de nazi's is gestolen. Het gaat om een werk van de Russisch-Franse schilder Kandinsky. Het heet Das bunte Leben, oftewel het kleurrijke leven, en heeft jarenlang in een museum in München gehangen. Maar het schilderij bleek in de oorlog dus te zijn gestolen door de nazi's. En het werd later teruggegeven aan de erfgenamen. En nu is het dus geveild.
9: 17 miljoen, 19 miljoen, 20 miljoen, 21 miljoen, back with Catherine. 26 miljoen en selling the Kandinsky masterpiece at Christie's for 27 miljoen pounds. Congratulations.
6: Je hoort het, het ging hard. 27 miljoen pond dus uiteindelijk, dat is zo'n 32 miljoen euro. En dan krijg je het weer nog. Het is een zonnige en droge dag. Vooral in de ochtend de meeste zon, in de middag wel wat meer wolken. Het wordt 17 tot 21 graden.

0: Zijn.
1: Lekker wakker worden.
0: Hey.
1: Keep it high, keep it banging, baby. Dat Christine Rock de verloofde van rapper Blueface is, gaan we niet snel vergeten. Nou, zij ook niet. Wij allemaal niet. Want ze heeft namelijk een tatoeage van haar aanstaande op haar gezicht gezet. Ja, je denkt, love is blind. Love is very visible hierop.

0: gezicht van Blueface op haar face. Ik heb zelfs een poster over gemaakt en mensen gingen op Instagram zeggen... ja, dat kan niet, het is gewoon gek, dit is crazy. Kijk, voor liefde doen we allemaal veel. Maar de vraag is, zou jij dit voor de liefde doen? Ik zit naar Donna te kijken, we hebben zitten kijken naar die post.
1: Ik vind het erg dat je me überhaupt de vraag stelt of ik het zou doen.
0: Ja, maar we moeten het erover hebben, want is het een teken van liefde of is het een teken van... ik moet iets checken van hoe de bedrading in mijn hoofd zit?
1: Kijk, dus wat wil je weten?
0: Wat denk je dat ze dacht toen ze dit deed?
1: Wow, ik kan sowieso niet in haar hoofd kijken. En ik ben blij dat dat niet lukt. Want ja, ik zou dit nooit doen. Ik vind het heel zonde van zo'n mooie vrouw. Dus ik vind het gewoon heel jammer. Maar ja, weet je, Nando, het is haar lichaam, het is haar leven. Als zij zo gek is op die man, ja, dat ze hem op haar gezicht wil zetten. Ja, weet je, wie ben ik eigenlijk om daar iets van te vinden? Ja, weet je, niet voor mij, maar... Ja. Zij is happy met die man, dus ja, ik hoop dat ze heel lang samen blijven.
0: Ik snap hem als ze hem op haar rug had gedaan of zo. Of arm, had ik helemaal begrepen. Niks mis mee. Maar ik vind, zeg maar, iemands gezicht op jouw gezicht...
1: Ja, ik vind hem ook heftig.
0: Ik moet daaraan wennen. Kijk, nogmaals, wat je doet, het is your life, your body. Maar ik schrok daarvan, want ik dacht van... Op je arm, op je rug, snap ik hem. Of op je voorkant, ergens.
1: Nou, toen ik het ook voor het eerst zag, dat was volgens mij een aantal jaar geleden... Toen ik het toen voor de eerste keer zag, toen dacht ik ook van... Ah, dit is nep. Dit is niet echt.
0: Ja.
1: Gewoon een hele wang gewoon met iemands gezicht erop. Maar ja, ze laat hem nu bijwerken. Het is, ja, en al die jaren zit hij er nog steeds op. Dus het zal toch wel echt zijn. Maar ja, ik zeg gewoon, Nando, kijk, als zij daar heel happy van wordt... Ja. Dan, who am I the judge? Who am I the judge? Ja. Maar je hebt natuurlijk wel sowieso bepaalde tatoeages... waarbij mensen denken, nou, dit kan eigenlijk echt niet. Heb je dat met iets anders ook?
0: Nou, ik vind het heel mooi als iemand... je naam zet of zo. Vind ik wel sexy, maar wat niet kan. Ja, ik vind. Kijk, het is wat. Het is wat je wil plaatsen. Ik heb een keer een tattoo gezien op een plek. Waar ik niet de naam van die andere persoon had willen zien. Snap je wat je bedoelt? Het was heel visueel.
1: Ik snap je.
0: Ja, niet daar. Snap je? Dus en jij, heb jij een bepaalde plek?
1: Nou, ik heb wel eens iemand gezien en die had op zijn kale hoofd, dat hij zeg maar aan de achterkant, had hij ook een gezicht getatoeëerd. Dus dat het een soort van, als je achter hem liep, dan leek het alsof iemand je aankeek.
0: Okay.
1: Ja, was niet helemaal, vond ik een beetje freaky. Dat zou ik ook niet per se doen.
0: Oké. Somebody's watching me.
1: Precies.
0: Oké. Nou, welke tattoo kan volgens jou echt niet? En ik kan me voorstellen dat je denkt, wat de hel hebben ze het over? We hebben het net over tatoeages van Christine Rock. Ik heb het net gepost ook op mijn Insta. Check it out, Fernanda Halman op Instagram. Dan kan je het gezicht zien. Op haar gezicht. Tattoo is intens. Maar we hebben het vandaag over welk tattoo kan echt niet. Dus stel dat je hem gezien hebt en je denkt, nou, dit kan echt niet. Of je hebt een andere idee dat je denkt, welk tattoo kan echt niet? Het is persoonlijk, hè? Maar we willen het wel weten.
2: Yo, this is Moolah Moose, shout out to Fun X, Village, Moolah Bay.

0: Toxic. Ja man, Josef, je Young Felix. Vandaag hebben we het over tatoeages die echt niet kunnen. Dat naar aanleiding van een tatoeage van Christine Rock. Die had op een gegeven moment het gezicht van Blueface op haar gezicht gezet. Ja, serieus. Heel veel reacties, man. Ik had het gisteren gepost op mijn Instagram en mensen zeiden, dit kan je toch niet maken? Geen één liefde is dat waard. Maar ja, weet je, het is je eigen lichaam en wat je wilt doen, doe je zelf uiteindelijk toch. Maar welke tattoos kunnen volgens jou echt niet? Nou, Donna, wat zei Ties?
1: Ties zei in de NPO Luister-app, ik kwam gisteren iemand op Insta tegen, die had gewoon een Louis Vuitton bril getatoeëerd op zijn hoofd. Kijk, het is wel de goedkopere optie.
0: Zeker.
1: En ik raak mijn zonnebril ook altijd kwijt, dus misschien is het eigenlijk wel een heel goeie.
0: Oh ja, gewoon tatoeëren op je hoofd en je gezicht.
1: Ja, vind ik wel goed idee eigenlijk.
0: Ach, god.
1: Riekus die zegt, goedemorgen Nando en Donna. Ik ken een meid die heeft haar ex een naam op haar onderrug net boven haar kont laten tatoeëren. Nadat ze 4 maanden samen waren en het is nu weer over.
0: Ja, dat is fijn. Dus dan moet je of iemand zoeken met een soortgelijke naam of coveren. Ja, dat kan alle kanten opgaan. Kim even aan de lijn. Kim, good morning.
2: Good morning.
0: Hey, vertel, welke tatoeage kan echt niet?
2: Nou, ik zit zelf namelijk best onder, maar wat ik persoonlijk echt gewoon niet meer vind kunnen, is de naam van je partner.
0: Hoezo?
1: Daar zit bij jou de grens al. Daar is het al, al klaar.
2: Ja, ik vind dat een beetje, ja, ik weet niet, maar dat is persoonlijk. Hè. Ik vind het een beetje outdated. Heel vaak loopt het spaak of er gebeuren dingen waardoor je uiteindelijk uit elkaar gaat. Nou, net als die meid die op de rug partner had en het ging na 4 maanden uit. Ja, dat soort dingen. Dan zit het daar toch de rest van je leven.
1: Ja, en wat Nando zegt, dan moet je iemand vinden met dezelfde naam.
0: Zo'n gelijke naam. Maar heb je ervaring mee? Heb je iets op je lijf gezet van iemand anders?
2: Nee, zeker niet. Nee. Okay. Nee, het enige wat ik zeg maar op mijn lichaam heb is een portret van mijn hond. Maar dat is gewoon iets wat altijd bij me gaat blijven. Maar voor de rest heb ik absoluut geen naam.
0: Voor je hond? Maar wacht even. Voor duidelijkheid. Je hond staat getatoeëerd op je hoofd van je hond? Of je hele hond?
2: De uitleiding van zijn gezicht heb ik op mijn arm.
0: De uitleiding van zijn gezicht? Oké, maar leeft hij nog? Of?
2: Ja, zeker. Hij is ook maar 1,5 nog. Dus hij heeft
0: schattig.
2: Nog heel lang te gaan.
0: Ja, dus als jij een partner in je leven hebt, die komt niet op jouw lijf, maar jouw hond. Dan gaat die persoon wel heel erg jaloers zijn op je hond.
2: Ja, absoluut. Dat is die ook.
1: Maar je weet wat mensen zeggen die honden hebben. Van ja, een hond is loyal, die is forever. De partner niet.
2: Snap je.
0: Wauw.
2: Snap je.
0: Dat is een duidelijke statement thuis.
2: Ja, daarom.
0: Ja,
2: ik weet dat mijn hond altijd bij me blijft.
0: En is het een signaal naar je partner van, luister dan, hij blijft. Ik weet niet of jij gaat blijven, maar wat als je partner tatoeage voor jou
2: niet.
0: Zet?
2: Dat moet hij lekker zelf weten. Ik zou het heel leuk vinden, maar ja, ieder voor zich, ik zou het niet zo gauw doen.
0: Oké, een tattoo van je hond, die heb ik nog nooit gehoord.
1: Maar, heb je dat nog nooit gezien?
0: Nee, nog nooit.
1: Ik heb het ook wel eens gezien.
2: Nee?
1: Van die pootjes afdrukken of zo.
0: Die pootjes, maar ze heeft de uitleiding.
2: Ja, nee.
1: Heb ik ook wel eens gezien.
2: Ik heb een foto opgestuurd van zijn hoofd en daar heeft ze de lijnen van zijn gezicht getekend. En dat staat op mijn arm met zijn geboortedatum.
0: Wauw, en wat voor hond is het? Nu wil ik het ook weten.
1: Dan is helemaal invested.
2: Nou, het is niet je typisch hondje wat iedereen heeft, maar het is het heet een Nederlands koikerhondje.
0: Een keukenhond?
2: Nee, een koiker.
0: Een koiker? En hoe ziet een koiker eruit?
2: Ze zijn voornamelijk gevlekt en wit met bruin. Alleen die van ons is, die is een beetje wit uitgevallen. We zeggen ook altijd, we zijn opgelicht, want we hebben gewoon een Dalmatier.
0: Ah, wat lief. Okay,
2: nou ja, hij is heel lief. Hij is het ook waard om op mijn arm te komen.
0: Life is good. Nee, super nice, man. Ik heb het nog nooit gehoord. Nou, heb ik ook iets geleerd op de vroege ochtend. Dit is Future and Drake. Zou die elkaar getatoeëerd? Nee, dat doen zij niet. Dus life is good. Future and Drake. Let's get it.
3: Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us. They doing too much. Haven't done my taxes. I'm too turned.

0: is good. Mensen vinden het leuk om Future en Drake samen te horen. Een tijdje hadden ze een kleine beef, maar de beef is weer bijgelegd. Zeggen ze, je weet maar nooit in de hip-hop scene, man. We hebben het vandaag over tatoeages op plekken waar ze niet horen. Of in ieder geval waarvan mensen denken, hoe kan je hem daar nou zetten, joh? Ja, de ene zegt, ik heb mijn ex op mijn bovenarm.
1: Maar de ander die zegt juist weer, ik vind dat een ex echt niet kan. Dat je die niet kan tatoeëren. Dat het echt een no-go is. En Remy die heeft er ook iets over te zeggen.
0: Ja, duidelijk. Remy, wat kraken? Praat met ons.
2: Yo, Donna Fernando. Wat ik echt niet verkin is eigenlijk die tatoeage van 6ix9ine op zijn gezicht. Helemaal onder. Ja, nee, ik zou dat nooit doen. Maar ja, wat Donna zegt, weet je, als je... Het is iemand anders een keuze. Als diegene er blij mee is, dan moet je hem gewoon lekker laten gaan, toch? Yo.
0: Ja, man.
1: Inderdaad, 6ix9ine. Ja. Zo, zijn hele gezicht onder.
0: 6ix9ine heeft een vissa. Ja. Ja, de game had toen op een gegeven moment had hij een vlinder op zijn wang. En toen had hij op een gegeven moment een ster eroverheen gedaan. Dus, maar ja, weet je, nee, leef je uit. Zeg het, Lil Wayne heeft ook. Lil Wayne heb ik een keer ontmoet. En die guy heeft ook veel tattoos all over the place.
1: Ik vind hem gewoon subtiel aan de zijkant van je gezicht tatoeage. Kan ik echt nog wel mooi vinden.
0: Ja, toch?
1: Eigenlijk. Ja, oprecht.
0: Ja,
1: kan ik echt mooi vinden.
0: Ja, ja. Hey, kortom, luister, leven, laat leven, man. Dat is jouw gezicht. Dus leef je uit.

0: Victor on die slik, slik, slikkerdie slik. Ja, zometeen spelen we een spel. Morgen een minuut, morgen een minuut. Ja, Donna, wat is de kwalificatievraag?
1: De kwalificatievraag voor de morgen een minuut is: in welke provincie ligt Almere?
0: Hey!
1: In welke provincie ligt Almere? En Nando, weet je wat je dan wint?
0: Die ene paar. Hier doe je alles voor.
1: Veel.
0: Ze zijn purple.
1: Ze zijn warm.
0: Onweerstaanbaar.
1: Van goede kwaliteit.
0: Spectaculair.
1: Het zijn...
0: Paarse sokken!
2: Je hebt een salon en je bent artiest. Hebben jullie wel tijd voor een relatie?
3: Ja, hij kan me ophalen.

0: altijd, als je iets wil, kan dat. En als jij echt graag een relatie wil en je bent gek op iemand, dan maak je het. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
2: Zometeen krijgen we some R&B shit. Henkie T en KM, baby.
0: En als jij echt graag een relatie wil en je bent gek op iemand, dan maak je het. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
2: Zometeen krijgen we some R&B.

0: is de organisatie die regelt dat je een uitkering krijgt als je bijvoorbeeld ziek, zwanger of werkloos bent. Ze hebben ruim 55 miljoen euro uitgegeven aan een nieuw ICT-systeem, maar dat systeem gaat er nooit komen. Het had mensen sneller aan een baan moeten helpen, maar volgens het UWV werkt het voor geen meter. De leverancier zegt dan weer dat dat hun eigen schuld is, vertelt deze journalist van het FD.
1: Wij hebben een F-16 gebouwd, zei de CEO, en daar gooit het UWV vervolgens diesel in. Die vergelijking gebruikt hij. En dan komt er rommel uit, garbage in, garbage out. Dat was zo'n beetje de analyse van de leverancier.
0: Het UWV zou bijvoorbeeld helemaal niet weten wat kandidaten wel en niet zouden kunnen op hun werkgebied. En ja, dan werkt dat systeem niet.
2: Maar hier gaat mijn belastinggeld naartoe. Dus er is een ICT-systeem gebouwd. Ja. Gekocht voor 55 miljoen euro. Ja. Dat is uitgegeven.
0: Ja.
2: Het had ons moeten helpen om sneller aan een baan te komen.
0: Precies, dat systeem, dat de belofte was, laat maar zeggen. Ja. Dat dan werkgevers en werknemers meer sneller aan elkaar gekoppeld kunnen worden.
2: Oké, maar dat hele ding blijkt niet te werken.
0: Nee, en nu is dus de vraag, is dat de schuld van het UWV? Want die leverancier, de maker van dat systeem, die zegt, ja, ons systeem is hartstikke goed, maar als jullie er poepinformatie instoppen, ja, dan komt er poepinformatie uit.
2: Maar hebben ze geen handleiding gegeven? Ik bedoel, geef iemand een handleiding zodat hij geen poep erin stopt. Ja, maar, dat je letterlijk iemand...
0: Ja, maar het probleem is, kijk, de handleiding is, je moet er goede informatie in stoppen. En als het UWV bijvoorbeeld... Oké, stel jij raakt, je wordt ontslagen hier bij Phoenix. Ja. Nou, jij bent op zoek naar een nieuwe baan. En stel je voor, het UWV weet niet dat jij goed bent in podcast maken, goed bent in radio maken, goed bent in voice-over. Ja, dan gaat het systeem je niet aan een goede werk... een nieuwe werkgever kunnen koppelen. Dat is de kritiek van die leverancier die zegt... Ja, jullie moeten gewoon veel beter op orde hebben wie wat kan... en dan is dat systeem prima.
2: 55 miljoen gewoon voor... Ja. Die wordt... Wauw.
3: That's a lot of money.
2: Wow.
0: In Duitsland is een gevangene ontsnapt tijdens een bezoek aan de dokter. Twee bewakers die hem begeleiden werden aangevallen door twee gemaskerde mannen en vastgebonden. Daarna gingen de drie er vandoor, de gevangene op een elektrische step. Allemaal gingen ze een andere kant op. De politie is uiteraard een grote zoekactie begonnen, maar er is nog niemand gevonden. En als je in Amsterdam in de auto zit, dan is het je misschien al opgevallen deze week. Die blauwe lijn die op sommige plekken over de weg gaat. Ziet er een beetje random uit, gaat ook alle kanten op. Nou, het heeft niks met wegwerkzaamheden of zo te maken. Maar met de Amsterdamse Marathon. Die is dit weekend en die blauwe lijn is er om lopers te helpen. Als je die lijn volgt, dan loop je de kortste afstand. De organisatie legt uit waarom ze de lopers een handje helpen.
4: Ja, omdat we toch echt die toptijd en vorig jaar al een mooi parcoursrecord gelopen. Maar we denken wel dat dat beter kan.
0: Ja, hopelijk dus een hele extra snelle winnaar van de Amsterdamse Marathon deze zondag. Die lijn is 's nachts op de weg geverfd, zodat het verkeer er niet zoveel last van had. En die blauwe lijn verdwijnt na een paar weken vanzelf weer door de regen en de auto's die er overheen rijden.
2: Zo, ga je meedoen met de marathon?
0: Een marathon lijkt mij... Het lijkt mij niet leuk genoeg.
2: Okay.
0: Laat maar zeggen, nee, maar zeker omdat het duurt gewoon heel lang.
2: Ja.
0: Hardlopen vind ik prima, doe ik ook best vaak. Ja. Maar ik vind het na een uurtje, ik ben er nu wel klaar mee. Ja.
3: Ik doe al een uur hetzelfde. Niet voor jou.
0: En een marathon, daar zou ik denk ik 4 of 5 uur over doen. Ja, 4 of 5 uur. En dan moet je weken, maanden voor trainen. Dan moet je elke keer, het is weer donderdagavond. Ik moet weer even 3 uur gaan rennen.
2: En in steek, je wordt geen personal trainer.
0: Nee, dat word ik mee. De motivatie, zo, dat laat ik bij jou. Ik word die motivational speaker, denk ik. Nee joh, moet je niet doen. Geen zin in. Nee joh, laat zitten. Nee joh, boeien.

0: Flex right here in the morning show. Keep it hard and keep it banging.
1: En zo is dat, Sando. Zo is dat.
0: We hebben aan de lijn.
1: We hebben Virgil uit Amsterdam.
0: Fresh out.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Hey, what's cracking, man? Heb je er zin in?
2: Zeker, zeker, tuurlijk.
0: Alles voor die sokken, hè?
2: Ja, toch?
0: Ja, die sokken zijn legendary, man.
1: Ja, ze zijn in ieder geval limited edition, weet je? Kijk, we kunnen veel zeggen over die sokken, maar niet heel Nederland heeft ze. Dus je hebt wel gewoon een heel bijzonder product, Virgil.
2: Ja. Hey, zeg niet te veel, maar die moet ze hebben in huis.
1: Hey. Oh, okay.
3: De moordende minuut. De moordende minuut.
0: In welke provincie ligt Almere?
2: Flevoland.
0: Welk Nederlandse model is getrouwd met DJ Sonnery James?
2: Skip.
0: Hoe heette de griezelavonden van Walibi Holland?
2: Night Night.
0: Wat is 39 plus 45?
2: 84.
0: Bij welk fastfoodketen kan je de Whopper halen?
2: Burger King.
0: In welk land is St. Patrick's Day officieel ontstaan?
2: Amerika.
0: Welk automerk heeft de modellen Panda en 500?
2: Fiat.
0: Wie ken je van de tracks Kill Bill en Snooze?
2: Hoe heet het weer? Kip.
0: Welk deel van GTA komt dit jaar uit?
2: Yes.
0: Van welk Disney-figuur verscheen 100 jaar geleden het eerste boek?
2: Mickey Mouse?
0: Nee.
1: Snap ik wel. Zou ik ook zeggen.
0: Moeilijk.
1: Het antwoord zou ik never zeggen.
0: Zou ik dus nooit gezegd hebben.
1: Maar ja, is het genoeg? Want ik hoorde wel een aantal...
0: Ja, dat was echt...
2: Ja, druk het nog even erin.
1: Nee, ik zag alleen, ik hoorde het. Ik hoorde ook plink, plink.
2: Ik had inderdaad een paar vragen dat ik dacht van... Hey, ik weet het even niet, man. Skip, snel door, dacht ik.
0: Maar ja, Skip is een goeie.
1: Skip is goed.
0: Skip is goed.

0: Get them,
1: kijk.
0: Hoor.
1: Kijk.
2: Tuurlijk ken ik hem.
1: Ik vind dat hij heeft hem nog een keer verdiend, door dat. Hij heeft hem nog een keer verdiend. Ja.
0: Cruise is getrouwd met Sonnery James.
2: Klopt.
0: Ierland, St. Patrick's Day. SZA van Snooze. En Winnie de Pooh, toch even gelijk. Winnie de Pooh had ik ook niet geraden.
1: Had ik nooit geraden, man. Ik had hem nooit geraden. Nee, ik ook niet. Maar je hebt het hartstikke goed gedaan. We proberen het nog spannend te maken. Maar je krijgt die sokken gewoon aan je koude voetjes. Ze komen naar je huis.
2: Stopper. Dankjewel. Zit ik lekker voor de winter.
0: Nobby, we got you. Gelijk voor onder de kerstboom. Hey, good vibes, man.

0: Ja toch. New tunes, new vibes. Check het volgende playlist Nandolik Sound System voor nog meer new music. We gaan een liedje draaien van Dr. Jaro Sumaye. Dus gooi de heup even lekker los en enjoy.
1: Nando Champions League.
0: Let's get it.

0: Yamang! Dokter Jaro hoorde je net. Nou doe ik sans, dus check die playlist voor de Haris Nieuwe Tunes. Maar hij komt binnen, jongen. Hij heeft die actualiteit paraat staan. Sander van NOS op 3, wat heb je voor ons?
1: Er is een nieuwe voetbalclub geopend, maar een stadion hebben ze niet. Ook geen kantine, zelfs geen gras. Toch kan het best een succes worden. Hoor je zo.

0: Hey, gaat het wel?
1: Telefoon is afgesloten, kan de kapper niet betalen, geen geld voor festivaltickets, ik kan niet eens even een drankje doen met mijn vrienden.
0: Ja, dat is zo stressvol, maar luister dan, heb je Geldfit al eens gecheckt?
1: Geldfit?
0: Ja, Geldfit. Je kan ze gewoon gratis appen bij vragen over geld.
2: Geldstress? App dan nu met Geldfit. Zij denken mee bij vragen over geld. Gratis en anoniem. Geen stress. Check geldfit.nl.
3: In oktober vieren we Black Excellence. Turning Black Excellence into Change. Black Achievement Month brengt muziek, dans en inspirerende verhalen. Van Black Renaissances en Freedom in Sound Jazz tot het awardsgala. Vier het mee. Check het programma op blackachievementmonth.nl en ontdek wat er in jouw buurt te beleven is. Samen vieren we talent, versterken we verbinding en zetten we Black Excellence om in verandering.
4: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
5: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: Deze Tata.
7: Pakken dan in voor de reis. Hoe hangt hij hier dan?
6: Heeft een missie.
8: Maar wacht, stort dat ze klaar al zijn,
7: jongen. Doe even lekker rustig, G.
9: Je komt toch vanavond?
7: Ik heb een cadeau nodig en iemand moet die voor me kopen.
8: Hij is morgen aan de hand. Ik fix deze G.
6: De Tata's Daan. Nu in de bioscoop.
7: Gaat omvergeblazen zijn. Bam, bam, bam!
10: Ook de Tata's Daan geef je cadeau met de Nationale Bioscoopbon. Het leukste cadeau in het donker.
5: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Gratis boekhouden? Ja, echt gratis!

0: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl. Waarom
1: verdom? Simyo.
2: Hey, jonge ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
3: Niet nodig. Ik heb geen klussen gehad.
2: Maar ook zonder omzet moet je btw-aangifte doen.
3: Serieus? Thanks.
2: Ja, ook als je bijvoorbeeld net bent gestart.
3: Oké, ik check het meteen.
2: Kijk hoe je btw-aangifte doet zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Chaos. Vanaf je branding, marketing tot aan je financiën. Wat jij nodig hebt is de juiste kennis, informatie, tools en netwerk op het gebied van ondernemerschap. Join gratis 360community.nl.
5: In the mood for vibes?
6: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
5: Jij brengt de mood bij de vibes.
6: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
7: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
8: Oh nee, verzekering...
7: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
8: Oh, wil ik wel.
7: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
9: Ja, zometeen gaan we over naar een onweerstaanbare mix. Miguel Cadel staat paraat. Starten met de actualiteit. Sander van NOS op 3, wat heb je voor ons?
10: Bij overstroming in Istanbul zijn minstens 2 doden gevallen. Een jongen van 14 werd geëlektrocuteerd toen hij door plassen liep. Het kind zakte in elkaar, raakte bewusteloos. Hij werd nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Het andere slachtoffer werd meegesleurd door het water en viel met zijn hoofd op de stoep. Verder dreven auto's door de straten en zijn metrostations en tunnels in Istanbul ondergelopen. Bewoners van Sint Eustatius willen van een herdenking af. Over een maand wordt groots gevierd dat Nederland 250 jaar geleden als eerst Amerika erkende. Koning Willem-Alexander is erbij en ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Maar er klinkt kritiek. Mensen op het eiland zeggen dat niet de eilandbewoners Amerika erkenden, maar een koloniale bestuurder die slavernij in stand hield.
11: De Sint-Eustatiaanse bevolking heeft keihard gewerkt om de dominante koloniale beeld op Sint-Eustatius toe te eigenen in het kader van decolonisatie de afgelopen 11 jaar om hun Afrikaanse uiting, hun Afrikaanse identiteit uit te dragen op dat eiland. En het is gewoon een beschamende toedracht dat dit zo gebeurt.
10: Ja, die tegenbeweging waar hij het over heeft, zie je bijvoorbeeld in Stacia Day. Dat is op dezelfde dag, maar dat is juist een viering van de Afrikaans-Caribische cultuur op het eiland. Hij wil dat de dag wordt teruggegeven aan de lokale bevolking en dat de herdenking van de erkenning van Amerika naar Den Haag wordt verplaatst. En in Amsterdam is een nieuwe voetbalclub geopend. Geen stadion, geen grasmat, zelfs geen kantine. FC Straat gaat op 200 pleintjes door heel Nederland gratis voetbaltraining geven aan jongens en meisjes die dat graag willen. Dat is allemaal bedacht door voetbalinfluencer Soufian Touzani. Hij is trots op de eerste training van FC Straat.
12: Er is hier wekelijks FC Straat met de spelmaterialen, de manier waarop wij FC Straat programmeren. Kinderen kunnen hun eigen goals, assists, reddingen terugzien, waardoor ze nog meer zelfvertrouwen krijgen. Gewoon een voetbalvereniging, maar dan op een plein.
10: En dat valt in de smaak.
13: Dat is heel cool. Ik vind het heel leuk voor de heel Nederland.
14: Gaan jullie ook naar de andere velden?
15: Ja, we gaan eerst kijken waar al die andere velden zijn, maar dit is de eerste.
14: Ja, de eerste de beste.
10: Het weer dan nog blijft droog. Vooral in de ochtend is er veel zon. Vanmiddag wel wat meer wolken. Het wordt 17 tot 21 graden.

0: Phoenix.nl/Radio Academy.
1: Zometeen Karel featuring Ronnie Flex met Voodoo. Ja. Jazeker. En we gaan ook vrolijk doen met Equals Be Happy. Even kijken wat Moeder Natuur voor ons heeft gepresenteerd. Word ik daar ook vrolijk van? Nou, het is zonnig, het is droog. Juist. Op veel plekken neemt de bewolking toe. Je weet het, hè. Dat wolken heb je altijd, hè. Wolken zijn er altijd. De zon ook.
2: Dus, je kan nooit alles hebben, hè.
1: Je kan niet alles hebben. 17 tot 21 graden, dat is ook wel gezellig. Beelden van het nieuws van NOS op 3. Good morning.
3: Good morning. EU-leiders praten vandaag in Brussel over hoge energieprijzen, de nieuwe Europese begroting en steun aan Oekraïne. De begroting is een belangrijk agendapunt, maar daar gaan de leiders het vandaag niet over eens worden, zegt mijn collega Roemer.
4: Het gaat voor de goede orde om een begroting voor een periode van 7 jaar, van een kleine 2000 miljard euro. En om tot zo'n akkoord te komen moeten ook alle landen het eens zijn. En dat betekent dat er meestal eindeloze, nachtenlange onderhandelingen plaatsvinden.
3: Nederland is een van de landen die kritisch is op de begroting. Ons land wil dat de EU zuiniger aan gaat doen. Een bizar verhaal uit Italië. Daar hebben artsen de handrem van een fiets uit de rug van een jongen gehaald. De jongen van 13 viel 3 jaar geleden van zijn fiets. Er leek toen nog niks aan de hand. Hij leefde gewoon verder, ging ook gewoon sporten en zo. Alleen zijn handrem was kwijt. Maar goed, dacht hij, die zal wel afgevallen zijn, ergens in de put of zo gevallen. Terwijl dat de EU zuiniger aan gaat doen. Een bizar verhaal uit Italië. Daar hebben artsen de handrem van een fiets uit de rug van een jongen gehaald. De jongen van 13 viel 3 jaar geleden van zijn fiets. Er leek toen nog niks aan de hand. Hij leefde gewoon verder, ging ook gewoon sporten en zo. Alleen zijn handrem was kwijt. Maar goed, dacht hij, die zal wel afgevallen zijn, ergens in de put of zo gevallen. Niks aan de hand. Een paar jaar later...

0: Bizar.
1: Maar je rem zit van in je rug.
0: Hoe kan een metalen rem in je rug schieten en dan heb je niet door? Dat is toch ongelooflijk?
1: Wauw.
0: En het schijnt dus dat hij is erin geschoten. En toen is hij gedurende de jaren steeds een beetje dieper in zijn lichaam gekomen. En uiteindelijk tegen een zenuw gekomen. Daardoor ging hij het pas voelen. Maar al die tijd zat het er al. Ja, ik vind het zo raar.
1: Wat een handrem.
0: Ja. En ja, jullie hadden vanochtend al iemand in de show die vertelde dat zijn vriendin de kerstboom al had opgezet. Nou, zij is niet de enige die de kerstvibes al voelt. Bij sommige tuincentra is het zelfs al maanden kerst. In Geleen hebben ze inmiddels ook de kerstshow af. En ja, dat is voor veel mensen gewoon genieten.
2: Hoe eerder, hoe liever.
3: Ja?
2: Je zit een echte kerstfan. Ja, heerlijk vind ik het. De storm. Ik ga snuffelen meteen.
0: Ja, lekker snuffelen tussen de kerstpulletjes. In augustus bellen de eerste klanten al om te vragen, wanneer is de kerstafdeling af dit jaar?
1: Heb je al een kerstboom al staan?
0: Nee, ik ben wel als chef kerstboom thuis. Dus okay. En ik wil dan ook echt een grote, goede kerstboom.
1: Oké. Okay.
0: Goed versierd.
1: Een echte ook.
0: Veel lampjes, een echte.
1: Oké. Okay.
0: Een hoge. Ik vind, een kerstboom moet hoger zijn dan ikzelf.
1: Oh, wauw. Oké, okay. Je komt echt serieus.
0: Ja. Maar dat is duur tegenwoordig, hè? Zo'n kerstboom is best wel duur.
1: 100 euro, toch?
0: Ja, dat, tegen de 100 euro.
1: Ja.
0: Maar ik vind het wel belangrijk, als ik het dan doe ik het ook goed.
1: Ja, alles is duur tegenwoordig.
0: Ik kan ook wel judgy door de straten lopen en dan denk ik, ja, dat hangt een beetje scheef, die kerstlampjes, ja, niet mooi.
1: Hij moet echt recht op staan.
0: Het moet goed, het moet in orde, het moet, ja, ik heb daar wel, ja.
1: Ah, serieus, hè? Hij kijkt gefocust van, hey, luister dan. We gotta go, serieus.
0: Ja, een beetje de kerstpolitie af en toe. Ja, maar ja. Ik vind als je zo half, dat vind ik dan net niks.
1: Ja,
0: nee, maar het is wel pas vanaf thuis, ergens,
1: ik zie het wel staan,
0: vanaf half december. En niet nu, hoor.
1: Oké, okay. Half december, als je Sander op straat serieus ziet kijken en hij kijkt je niet aan,
0: een klapblok,
1: is hij op zoek naar de ideale kerstboom.

0: dat willen we allemaal. Heel belangrijk. En end of the day wil je gewoon een glimlach hebben op je gezicht. Stralen en blij zijn. Maar ja, word je ook blij van een tatoeage van je geliefde op je gezicht? Dat is de vraag die Krishan sowieso heeft gesteld aan zichzelf. Ze heeft het gewoon gedaan. Krishan Rock. Misschien heb je de beelden voorbij zien komen op mijn Instagram. Vooral naar Hammond op Instagram. Daar zie je een foto. En je ziet me dus op een bepaalde manier reageren op die foto. Ik zag die foto van Krishan Rock. Die had het gezicht van haar verloofde, Blueface, de rapper, ja, op haar gezicht getatoeëerd. Toen dacht ik, is dit nou AI? Is dit nou... Kijk, je moet maar zelf oordelen, hè? Kijk er zelf maar. Fernando Hammond op Instagram. Kijk zelf of je ook vindt dat het op AI lijkt. Maar in ieder geval, het schijnt echt te zijn. Het is op meerdere kanalen ook gepost. Ja, dus we vroegen ons vandaag ook af. Wat voor tattoo vind jij echt niet kunnen? Nou, Kim hadden we de lijn. Kim had een opvallend verhaal. Luister maar.
1: Nou, ik zit zelf namelijk best onder. Maar wat ik persoonlijk echt gewoon niet meer vind kunnen... is de naam van je partner.
0: Hoezo?
2: Daar zit bij jou de grens al. Daar is het al,
1: ja,
2: al klaar.
1: Ja, ik vind dat een beetje... Ja, ik weet niet, maar dat is persoonlijk. Hè. Ik vind het een beetje outdated. Ja, heel vaak loopt het spaak of er gebeuren dingen... waardoor je uiteindelijk uit elkaar gaat. Nou, net als die meid die op de rug partner had... en het ging na 4 maanden uit. Ja, dat soort dingen. Dan zit het daar toch de rest van je leven.
2: Ja, en wat Nando zegt, dan moet je iemand vinden met dezelfde naam.
0: Zo'n gelijke naam. Maar heb je ervaring mee? Heb je iets op je lijf gezet van iemand anders?
1: Nee, zeker niet. Nee.
0: Okay.
1: Nee, het enige wat ik zeg maar op mijn lichaam heb is een portret van mijn hond. Maar dat is gewoon iets wat altijd bij me gaat blijven. Maar voor de rest heb ik absoluut geen naam.
0: Voor je hond? Maar wacht even. Voor duidelijkheid. Je hond staat getatoeëerd op je hoofd van je hond of je hele hond?
1: Ja, nee. De uitlijning van zijn gezicht heb ik op mijn arm.
0: De uitlijning van zijn gezicht? Oké, maar leeft hij nog? Of?
1: Ja, zeker. Hij is ook maar anderhalf nog. Dus hij heeft
0: schattig.
1: Nog heel lang te gaan.
0: Ja, dus als jij een partner in je leven hebt, die komt niet op jouw lijf, maar jouw hond. Dan gaat die persoon wel heel erg jaloers zijn op je hond.
1: Ja, absoluut. Dat is die ook.
2: Maar je weet wat mensen zeggen die honden hebben. Van ja, een hond is loyal, die is forever. De partner niet.
1: Snap je.
0: Wauw.
1: Snap je.
0: Dat is een duidelijke statement thuis.
1: Ja, daarom.
0: Ja,
1: ik weet dat mijn hond altijd bij me blijft.
0: En is het een signaal naar je partner van... luister dan, hij blijft. Ik weet niet of jij gaat blijven. Maar wat als je partner tatoeage voor jou
1: niet.
0: Zet?
1: Dat moet hij lekker zelf weten. Ik zou het heel leuk vinden. Maar ja, ieder voor zich. Ik zou het niet zo gauw doen.
0: Oké, een tattoo van je hond. Die heb ik nog nooit gehoord.
2: Maar, heb je dat nog nooit gezien?
0: Nee, nog nooit.
2: Ik heb het ook wel eens gezien.
1: Nee?
2: Of ja, van die pootjes afdrukken of zo.
0: Die pootjes, maar ze heeft de uitleiding.
1: Ja, nee.
2: Heb ik ook wel eens gezien.
1: Ik heb een foto opgestuurd van zijn hoofd. En daar heeft ze de lijnen van zijn gezicht getekend. En dat staat op mijn arm met zijn geboortedatum.
0: Wauw, en wat voor hond is het? Nu wil ik het ook weten.
2: Nando is helemaal invested.
1: Nou, het is niet je typisch hondje wat iedereen heeft, maar het is het heet een Nederlands koikerhondje.
0: Een keukenhond?
1: Nee, een koiker.
0: Een koiker? En hoe ziet een koiker eruit?
1: Ze zijn voornamelijk gevlekt en wit met bruin. Alleen die van ons is, die is een beetje wit uitgevallen. We zeggen ook altijd, we zijn opgelicht, want we hebben gewoon een Dalmatier.
0: Oh, wat lief.
3: Your city, your sound.

0: of the greatest binnen in de studio.
1: Was poppin',
0: was poppin', bro.
2: Ja, ik moet eigenlijk zeggen, we kunnen niet echt klagen. Het weer is nog even lekker. Dan nog even genieten zo medio oktober van lekker weer.
0: Ja, geniet je er nog van? Ben je lekker in de vibes?
2: Ja, kijk, nu we een hondje hebben, ben je ook wat meer buiten. En dan ben je wel blij als het zonnetje schijnt. Of dat het gaat regenen, dan ben je niet bij. Oh, we hebben hier ook. Ja, ik heb er even mee.
0: Ja, heeft de hond meegenomen.
2: Ja. Kijk, Nala on the loose.
0: Ja. Nala on the loose. Ja, maar heb je het gevoel dat je ook veranderd bent sinds je een hond hebt?
2: Zeker, zeker.
0: Wat is er met je gebeurd?
2: Ik ben eigenlijk denk ik nog zachter geworden. Ik ben heel, zeg maar, je voelt in één keer van ik heb echt een grote verantwoordelijkheid. Voor een hondje ben ik haar, in dit geval haar hele wereld, samen met mijn vrouwtje natuurlijk. En ja, daar wil je natuurlijk gewoon hartstikke goed voor zorgen. Dat die jaren die ze heeft, dat je die gewoon maximaal kan benutten.
0: Ja.
2: Dat ze het mooiste leven heeft die ze ooit gaat krijgen.
0: Ja.
2: Dus ja, ik moet wel zeggen, als ik nu al zo baby lotion soft ben bij een hond, laat staan als ik dadelijk echt een kind krijgt.
0: Ja, ik vraag me af hoe je het dan gaat balanceren. Want op een gegeven moment komt je kind dan.
2: Ja.
0: En die heeft heel veel, nog meer aandacht nodig.
2: Nog meer aandacht.
0: Of honden dat gaan meekrijgen van, wacht even, je motherfucker, eerst chill je met mij. En dan ben je mij mee. Ja, en nu ben je alleen met de baby.
2: Zeker. In het begin kan dat best wel soms een jaloezie zijn. Maar over het algemeen hoor je natuurlijk wel dat honden, vanaf het moment dat je natuurlijk echt al zwanger bent en de hond is er al, dat een hond juist heel erg ook naar je partner toe trekt. Van, oh, ik wil juist bij die buik zijn, want ik voel dat soort dingen. Honden voelen echt heel veel.
0: Ja.
2: Dus dat is juist eigenlijk ook iets heel erg moois.
0: Voor de mensen die geen hond hebben, dit is de pitch talk. Neem een hond.
2: Nou kijk, het kost je in die zin heel veel, hè, van tijd, energie en
0: verzekeringen.
2: Geld. Verzekeringen. Het kost je heel veel, maar je krijgt er ook heel veel voor terug. En ja, voor iedereen natuurlijk zijn of haar eigen afweging of je dat waard vindt.
0: Zeker,
2: of nee.
0: Zeker.
2: Dus ik ga niemand bewust overhalen.
0: Nee, maar ik kijk gewoon lekker mee op afstand, bro.
2: Ja, oompie Fernando die is op afstand.
0: Die blijft op afstand, ik stuur op afstand, ik maak wat donaties.
2: Ja, ik hoor je. Yes. Ik wil trouwens nog wel heel even snel even terugkomen. Gisteren natuurlijk Love is Blind.
0: Ja.
2: Heb jij gekeken?
0: Zeker.
2: Wat vonden we ervan?
0: Ik vond het wel heftig dat Miguel wachtte tot op het altaar om haar te skippen. Ik vond het best wel, zoals Kanye zou zeggen, ik vond het heartless. En ik weet niet wat is afgesproken achter het scherm of met productie.
2: Yeah.
0: Of dat hij dat moest doen. Ik, niet dat hij haar moest skippen, maar dat hij misschien door moest gaan met de wedding. Anders hadden we maar één wedding.
2: Ja.
0: Maar ik vond er wat van. Jij?
2: Ja, vice versa. Want inderdaad, ik had al het gevoel dat hij van tevoren het niet wilde.
0: Ja.
2: Dat voelde je eigenlijk aan alles. En dat zij er veel dieper in zat.
0: Ja.
2: Ja. Dat is
0: zo'n afwijzing is wel hard, hoor.
2: Afwijzing is wel hard. Zeker. En weet je wat mij eigenlijk het meeste pijn heeft aan de hele situatie? Dat natuurlijk, kijk, als zo'n bruiloft gewoon puur één op één is, dan maakt het je wat minder uit. Maar familie zit er ook bij. Je
0: ziet bro, oma Truus maakte mij verdrietig, bro.
2: Ja, ik kreeg van oma
0: Truus. Toen oma Truus ging huilen, toen dacht ik, come on.
2: Dat dacht ik ook.
0: Niet oma Truus, ze was ook Truus, jarig.
2: Ja, snap je? Inderdaad, we nog zeggen even oma Truus. En toen dacht ik voel pijn.
0: Ja.
2: Dat vond ik niet nice.
0: Ja dus ik ben benieuwd naar die reunie. Dat komt zondag
2: volgens mij. Ja.
0: Ik ben benieuwd wie echt beefen, wie echt met elkaar heeft gesnuffeld.
2: Ik er zijn veel snuffels.
0: Er zijn tories.
2: Ja. Ik denk dat we maandag een goede aftertalk
0: hebben. Mensen hebben tories gepleegd, hoor.
2: Ja, zeker.
0: Dus we gaan het meemaken, want zometeen.
2: Rewind.
0: Goed luck,
2: spektakel.

0: elke dag mee door. Een mogelijke oorzaak? Myomen, ook wel vleesbomen genoemd. Bijna 1 op de 2 vrouwen ontwikkelt ze ooit in hun leven. Zwarte vrouwen krijgen vaak eerder en ook grotere myomen dan witte vrouwen. Sta stil bij cyclus- en hormoongerelateerde klachten. Doorbreek de cyclus. Lees alles over myomen op doorbreektecyclus.nl.
1: Dit

0: phoenix.nl.
1: Doorbreekdecyclus.nl is een campagne van Women Inc.
2: In oktober vieren we Black Excellence, turning Black Excellence into Change. Black Achievement Month brengt muziek, dans en inspirerende verhalen. Van Black Renaissances en Freedom in Sound Jazz tot het Awardsgala. Vier het mee. Check het programma op blackachievementmonth.nl en ontdek wat er in jouw buurt te beleven is. Samen vieren we talent, versterken we verbinding en zetten we Black Excellence om in verandering.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Deze Tata.
5: Vakker dan in voor de is, hoe hangt hij hier dan?
4: Heeft een missie.
6: Maar mag storten ze klaar als zijn,
5: jongen. Doe even lekker rustig, G.
7: Je komt toch vanavond?
5: Ik heb een cadeau nodig en iemand moet die voor me kopen.
8: Hij is ongedaan. Ik fix deze G.
4: De Tata's Daan. Nu in de bioscoop.
5: Gaat omvergeblazen zijn. Bam, bam, bam!
9: Ook de Tata's Daan geef je cadeau met de Nationale Bioscoopbon. Het leukste cadeau in het donker.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
10: Bereik jouw doelgroep op Phoenix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phoenixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phoenix Ads. Your city, your sound.
11: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
12: Let op. Geld lenen kost geld.
10: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phoenixads.nl. Your city, your sound.
13: Hey, jonge ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
14: Niet nodig. Ik heb geen klussen gehad.
13: Maar ook zonder omzet moet je btw-aangifte doen.
14: Serieus? Thanks.
13: Ja, ook als je bijvoorbeeld net bent gestart.
14: Oké, ik check het meteen.
13: Kijk hoe je btw-aangifte doet zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.

0: En? Al lang last?
1: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
0: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
1: Ik heb geen idee.
2: Dan is er Menzies. Kijk op menzies.nl. Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland. Dan is er Menzies. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
3: Phonics Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Phonics Afro. Luister op phonics.nl of in de gratis NPO luisterapp.
4: Met zometeen Ira Star, Where Do We Go? Maar ook high fashion ga je horen. En wat is de grootste flop die je ooit met je vrienden hebt gehad? Nou, ik heb er eentje voor je klaarstaan, waarvan ik bijna met zekerheid durf te zeggen, die klinkt heel erg herkenbaar. Hoe en wat, daar neem ik je zo meteen mee naartoe. Eerst nog tijd voor het laatste nieuws. NOS op 3, Sander, een hele goede morgen.
5: Goedemorgen, Quincy. Er moet een tandje bij in de steun aan Oekraïne, zegt premier Jette. Dat zei onze minister-president op een EU-top tegen andere regeringsleiders.
6: Mijn oproep vandaag ook aan de Europese collega's is, doe meer aan steun voor Oekraïne. Want Nederland en een paar andere landen zijn nu de topdonoren als het gaat om militaire en financiële steun. En als alle Europese landen een beentje bijzetten, dan kan Oekraïne beter in staat zijn ook om deze oorlog te winnen.
5: De premier haalde ook uit naar de Russische president Poetin. Die zou volgens Jette een einde moeten maken aan de oorlog. En tot die tijd moeten de Oekraïners zichzelf kunnen verdedigen. En dat doen ze dan ook. Het Oekraïense leger gaat verder met het aanvallen van Russische energiedoelen. Afgelopen zondag zei de Amerikaanse president Trump ineens dat beide landen elkaars energiecentrales niet zouden aanvallen. Maar Rusland houdt zich daar niet aan en dus staat president Zelensky het ook weer toe. Premier Jette staat aan zijn kant.
6: De Russen gaan maar door met aanvallen die grote schade aanrichten aan de Oekraïnse infrastructuur. Veel doden en gewonden tot gevolg hebben. Het is belangrijk dus dat we Oekraïne steunen. Het geldt ook voor de Amerikaanse steun die nodig is om Oekraïne deze oorlog te laten winnen.
5: Ander nieuws dan. In Pakistan zijn minstens 27 scholieren en een lerares omgekomen toen het dak van hun school instortte. Volgens Pakistanse media zijn er meer dan 30 gewonden, van wie een deel ernstig. Er zitten ook nog kinderen vast onder het puin. Reddingsteams proberen ze te bereiken. En deze week kan je in Amsterdam naast alle normale witte lijnen op de weg ook een blauwe lijn tegenkomen die overal heen gaat. Daar hoef je als automobilist niks mee te doen. Hij is bedoeld voor lopers van de Amsterdam Marathon zondag.
7: Als ik die lijn volg, dan loop ik hem zo snel mogelijk.
8: Inderdaad, als je die ideale lijn aanhoudt in de bochten, dan loop je eigenlijk precies op hoe we het parcours hebben gemeten.
5: Zo hoopt de organisatie op hele tijden, snelle tijden zondag. Over een paar weken is die blauwe lijn trouwens weer weg. Hij verdwijnt vanzelf door regen en auto's die eroverheen rijden. Het weer, nu nog veel zon, later meer wolken. Het blijft wel de hele dag droog en het wordt 17 tot 21 graden.

Doobie Go. En ja, daarover gesproken, wat is de grootste flop die je ooit met je vrienden hebt gehad? Rewind and rewind and play it back. Oh yeah. Rewind met Quincy. Misschien herken je dat gevoel wel, hè? Dan zit je lekker op je telefoon te scrollen. Opeens krijg je die melding dat je bent toegevoegd aan een groepsapp. Dus je denkt bij jezelf, oh, nou, laat ik eens even kijken welke groepsapp ik dan aan toegevoegd ben. En je ziet inmiddels alweer vakantie 2027. Ja, mind you, we zitten in oktober. Sinterklaas moet nog op de boot stappen en de kerstman waarschijnlijk nog bier aan het tappen op de Noordpool. Dus je denkt bij jezelf, hey guys, ontspan, ontspan. Maar ja, tegelijkertijd ben je wel enthousiast. Je denkt, ja, dit moeten we toch wel een kans geven. Iedereen is helemaal lid. Let's go. Villa's worden gestuurd, tickets worden doorgestuurd. Eigenlijk is heel de vakantie al uitgestippeld. En dat geeft je motivatie, dat geeft je moed. Totdat iemand vraagt, wie gaat er boeken? Precies, stilte. Niemand die eigenlijk op dat moment denkt, weet je, laat ik de verantwoordelijkheid pakken. Want er zitten 6 man in de chat, 4 hebben het gelezen. Die andere 2 die weten op dat moment nog niet eens dat ze dus met anderen op vakantie gaan. En uiteindelijk heb je altijd die ene persoon die alles moet regelen, terwijl de rest achteroverleunt. Nou, 3 maal raden wie die persoon is, dat ben ik dan dus uiteindelijk. Ik kan het dan toch niet over mijn hart verkrijgen, omdat ik denk, weet je jongens, tijd is het meest kostbare wat we in het leven hebben. Laten we die maximaal benutten en laten we vooral zoveel mogelijk leuke dingen doen die voor mooie herinneringen kunnen zorgen. Dus ja, uiteindelijk ben ik wel diegene, ja, you got somebody to lean on. En dan heb ik het nog niet eens over die tune van Major Lazer en DJ Snake. Tegelijkertijd, ja, hij staat wel voor je klaar, dus geniet ervan. En denk vooral even aan die groepsapp als je deze tune volgende keer hoort.

hitste van de week 1 op 1, Moola. Die hoorde je tijdens Rewind op Funix. Zometeen tijd voor de Morning Mashup. 2 tunes gemixt tot 1. Jij moet raden om welke 2 tunes het gaat. Alleen eerst tijd voor de man die af.

luister hebt, dan heb ik sowieso heel veel liefde. Dat sowieso. Maar je kan ook nog eens een prijsrijker zijn. Ja, namelijk paarse Phonic sokken. Dus meer dan genoeg reden om mee te doen, zou ik zeggen. Luister goed mee.

Welke twee tunes heb jij zojuist gehoord tijdens de morning mashup van vandaag? Kan je droppen door middel van een appje in de NPO Luisteren? Ik denk dat die beat heel erg voor zich sprak. Of je die vocals hebt begrepen. Ja, het heeft in ieder geval te maken met een bril. Maar meer dan dat ga ik eigenlijk ook helemaal niet zeggen. Welke twee tunes heb je gehoord? De NPO Luisteren app, that's the place to be. Drop het erin. Heb ik ondertussen Ray Sherman en Gucci Mane voor je klaarstaan. Is de Black Beatles.

0: staat.
1: Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die samen zijn gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel die jij en ik elke ochtend samen spelen. De Morning Mashup. Misschien heb je net de radio pas ingeschakeld en heb je hem gemixt.

0: Shop.
1: We krijgen meerdere appjes binnen in de NPO Luisterapp. Nilo zegt, je bent op zoek naar Planga en 21 Questions. Shannon zegt 21 Questions en Baguette van Chief. En Levi zegt, je bent op zoek naar Pimp en Planga. Dus we hebben wel wat verschillende antwoorden binnengekregen. De vraag is alleen, wie heeft die?

Iato, 50 Cent met 21 questions. Dus Nilo, congratulations. Je bent de eerste die de juiste antwoord heeft toegestuurd. En daarmee win jij dus die Fanix sokken. Er zijn natuurlijk meerdere goede antwoorden binnengekomen, maar er kan er maar één de snelste zijn. Morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen. Rond de klok van 10:15 tijdens de mashup. Maar eerst heeft 50 Cent samen met Nate Dogg nog heel wat vragen voor jou.

met Lil Durk. Laugh Now Cry Later tijdens Rewind op Funix. Een hele goede morgen, Quincy door je speakers. Samen met jou zijn we hard op weg richting de middag. En dat doen we met heerlijke tunes, maar ook soms wel even een leuk verhaal uit een onderzoek. Ja, liegen doen we soms niet heel erg bewust, maar juist vanwege een speciale reden. Hoe het zit, dat hoor je nou onder andere Panna.

crazy. Nou, iets om gek van te worden, dat is iets als iemand zeg maar aan het liegen is. En dat je ook denkt, ja maar met welke functie dan eigenlijk? Nou ja, er is dus bij de Erasmus Universiteit is er dus een onderzoek geweest. En de grap is, soms liegen we eigenlijk niet eens helemaal bewust. Soms willen we gewoon heel graag een ongemakkelijke situatie voorkomen. En dan gaan we gewoon een dom leugentje om best wel verzinnen. Zo van, ja, waar ben je nu? En dat iemand zegt, ja, ik ben om de hoek. Terwijl diegene moet nog de deur uit. Ken je die? Ja, we hebben het allemaal waarschijnlijk wel eens gedaan. Maar ja, zo zijn we dus schijnbaar gewired dat wij denken, ja, we moeten gewoon soms even dat kleine leugentje om best wel delen. Chief Melissa Lopez, die hebben een hele andere visie. Die zegt gewoon, ja, lieg tegen mij. Doe het maar gewoon. Het kan. Nou ja, staat voor je klaar. Dat is Rewind op Phonics. En dat is geen leugen trouwens.

0: soms is het wel heel erg lekker dat je nog voor oud werk betaald blijft worden. Dus beeld je in, je hebt in 2015 iets gedaan en tot de dag van vandaag krijg je er nog steeds voor betaald. Nou, Wiz Khalifa, die heeft er iets over losgelaten. Het is wat dat betreft crazy numbers. Hoe het zit, dat hoor je zo. Eerst nog tijd voor het laatste nieuws van Sander, NOS op 3. Wat heb je zo meteen voor ons?
1: Nou, geen leuk nieuws helaas. Een heftige gebeurtenis in Pakistan. Daar is een school ingestort en er zijn veel slachtoffers. Onze correspondent praat je zo meteen bij.

0: Ze tata.
1: Fakker dan voor de is, hoe hangt hij hier dan?
0: Heeft een missie.
2: Maar mag storten ze klaar als zijn, jongen.
3: Doe even lekker rustig, G.
4: Je komt toch vanavond?
1: Ik heb een cadeau nodig en iemand moet die voor me kopen.
2: Hij is ongedaan. Ik fix deze G.
0: De tata's Daan. Nu in de bioscoop.
1: Gaat om vergeblazen zijn. Bam, bam, bam!
5: Ook de tata's Daan geef je cadeau met de Nationale Bioscoopbon. Het leukste cadeau in het donker.
6: Chaos. Vanaf je branding, marketing tot aan je financiën. Wat jij nodig hebt is de juiste kennis, informatie, toekomst.

0: elke dag mee door. Een mogelijke oorzaak? Myomen, ook wel vleesbomen genoemd. Bijna 1 op de 2 vrouwen ontwikkelt ze ooit in hun leven. Zwarte vrouwen krijgen vaak eerder en ook grotere myomen dan witte vrouwen. Sta stil bij cyclus- en hormoongerelateerde klachten. Doorbreek de cyclus. Lees alles over myomen op doorbreekdecyclus.nl.
1: Je snuift een lijntje, verdient snel geld of haalt een pakketje uit de haven. Of je wilt of niet, je hebt met drugs te maken. Dope laat met hip-hop dans en echt

0: www.womeninc.nl.
1: Doorbreekdecyclus.nl is een campagne van Women Inc.
2: En, al lang last?
3: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
2: Zo lang wachten? Kan niemand er wat aan doen?
3: Ik heb geen idee.
4: Dan is er Mensis. Kijk op Mensis.nl.
5: Ben jij op zoek naar die next epic experience? We got you. Melanated Travels and Tours. Gespecialiseerd in alle reisbehoeften en activiteiten voor Afro-Nederlanders. Wij begrijpen jou, want wij zijn jou. Laat je inspireren op melanatedtravels.nl.
4: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
6: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
7: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
8: Daardoor word ik snel geholpen.
7: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
6: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
9: Sugar, de film waar iedereen het over heeft.
10: Wat is er gebeurd?
11: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
9: Met Lani Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut.
12: Dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zussen.
9: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
10: China, dit was niet jouw schuld.
9: Sugar, nu nog steeds in de bioscoop te zien.
13: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
14: In the mood for vibes?
15: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
14: Jij brengt de mood bij de vibes.
15: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jaar...

0: droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
1: Met zometeen Ronnie Flex schijn je licht op mij. Maar ook Frenna ga je horen met Dragon Ball. En betaald krijgen voor werk dat je in 2015 hebt gedaan. Ja, 11 jaar geleden. Wiz Khalifa kan erover meepraten. En het is bij hem wel heel bijzonder gelopen. Hoe en wat, dat hoor je zo meteen. Eerst nog tijd voor het laatste nieuws van Sander. NOS op 3. Een hele goede morgen.
2: Goedemorgen. Een heftige ramp bij een school in Pakistan. Minstens 27 scholieren en een lerares zijn omgekomen doordat het dak van hun school instortte. Dat gebeurde in het noordwesten van Pakistan, zegt correspondent Devi Boerema.
3: In Peshawar wordt er op dit moment doorgezocht in het puin naar overlevenden. Het is wel duidelijk dat 28 mensen zijn omgekomen, waaronder de lerares. Het gaat om jonge kinderen in de leeftijd van ongeveer 13 jaar oud. En het is niet de eerste keer dat een schoolgebouw instort in Pakistan. Dat komt vaak door slecht onderhoud van oude gebouwen.
2: De gouverneur van het gebied zegt dat alle schoolgebouwen gecontroleerd zullen worden. In Berkelen-Roderijs tussen Rotterdam en Den Haag is een autobedrijf zo goed als verwoest door brand. Er was veel rook en stank. Het pand stond waarschijnlijk leeg, dus er zijn geen gewonden. 2 jaar geleden was er ook al brand in het gebouw. Toen werd er een drugslab en een lichaam gevonden, nu dus niet. In Alkmaar wordt vandaag geprotesteerd tegen de komst van een Israëlische voetbalclub. Hapoel Be'er Sheva speelt vanavond tegen AZ in de Europa League. Israëlische fans zijn niet welkom in het stadion. Dat heeft de gemeente bepaald. Die ziet de wedstrijd als een hoog risicoduel. En gotta catch 'em all. Nou, dat is nog niet echt gelukt in Groningen. In die stad is deze week niet 1, maar 2 keer ingebroken bij een Pokémon-kaartenwinkel. Dinsdag waren de dieven er razendsnel vandoor nadat ze de winkel van Jos compleet overhoop hebben gehaald.
4: Plas overal. En ook mijn kast is helemaal vernield. Die is in 1000 stukjes. En nou is het kijken van wat ligt er nog en wat hebben ze kunnen meenemen.
2: Ja, en vannacht is er dus weer ingebroken bij zijn winkel. Hij stond te vloeken en te tieren toen hij het hoorde, zegt hij zelf. De winkel gaat wel gewoon weer open vandaag. Het weer zonnig en droog. Vanuit het zuidwesten komen er wel steeds meer wolken bij. Het is 18 tot 21 graden.

0: Ronnie Flex, schijn je licht op mij en je zal maar betaald worden voor iets wat je 2015 hebt gedaan en eigenlijk niet meer hoeft te werken.
1: Phonics Rewind. Met Quincy.
0: Rewind. Het klinkt eigenlijk als de gemiddelde droom van iedere Nederlander, toch? Nou ja, waarom Nederlander? Gewoon iedereen wereldwijd. Voor Wiz Khalifa is het eigenlijk de realiteit. Want Wiz vertelde laatst tijdens een livestream dat hij dankzij één tune eigenlijk nooit meer hoeft te werken. En heb ik het niet eens over Black & Yellow. Je weet wel, eigenlijk zo'n grote debuutsingle waarmee hij over de hele wereld terecht kwam. Maar ik heb het over die tune die hij als emotioneel eerbetoon aan Paul Walker heeft gemaakt. Fast and the Furious 7. En dan heb ik het over See You Again. En even ter beeldvorming. Die tune die kwam dus uit in 2015. Nou, toen hadden we bijvoorbeeld nog geen TikTok. Je Snapchat-streak, die was belangrijker dan je schooldiploma. En dachten we dat GTA 6 ieder moment uit zou komen. Maar ja, 11 jaar later, ja, schrik niet van deze number. See You Again wordt nog steeds zo'n 800.000 keer per dag gestreamd op Spotify. Dat zijn gewoon bijna 300 miljoen streams per jaar. Van een tune die gewoon 11 jaar oud is. En Wiz zegt dus letterlijk dat hij dankzij dat ene nummer voor de rest van zijn hele leven goed zit. Ja, ik kan het niet geloven. Ik zou eigenlijk willen hopen dat die morning mashup van mij zo hard aanslaat dat ik ook niet meer hoef te werken. Maar ja, ik denk dat de kaarten niet zo goed geschud zijn. Ik heb natuurlijk wel voor je klaarstaan. Wiz Khalifa samen met Charlie Puth. See You Again. Die hoor je hier tijdens Rewind op Phonics.

Het is 11:30, tijd voor een bizar verhaal om thuis of op werk te delen. Alleen wel aan jou de vraag, hoe loopt dit bizarre verhaal, oftewel dit bakkie bizar af? Kan je zometeen droppen in de NPO luisteren? Sterk nog, een reactie kan jou zelfs een bakkie bizar mok opleveren. Is meer dan genoeg op reden om te reageren. Want in die mok kan je namelijk lekker een kopje koffie of een kopje thee inschenken, juist voor dit moment. Want je hebt hard gewerkt deze ochtend, moet je jezelf ook gaan belonen. Voor het verhaal van vandaag reizen we naar Pennsylvania in Amerika, waar een 30-jarige vrouw via een dating-app een leuke man had leren kennen. De twee gingen op een date, maar na die eerste ontmoeting dacht die man op een gegeven moment, weet je, het was ook wel gezellig, maar voor mij hoeft er eigenlijk geen tweede date te komen. Dat kan natuurlijk gebeuren. Alleen dacht de vrouw daar wel heel anders over, want in plaats van gewoon verder te swipen, besloot ze iets te doen waardoor uiteindelijk zelfs de politie eraan te pas moest komen, met natuurlijk aan jou de vraag, wat deed deze vrouw nadat de man haar vertelde dat hij geen tweede date meer wilde? Antwoord A, ze organiseerde een complete bruiloft en stuurde de man een uitnodiging als bruidegom. Antwoord B, ze huurde een verhuiswagen en liet al haar meubels voor zijn voordeur bezorgen. Of antwoord C, ze brak in bij zijn huis en probeerde later opnieuw via het raam binnen te klimmen. Ja, deze vrouw die is promotion in ieder geval, want welk antwoord het ook is, het is crazy. Een bruiloft organiseren en hem dan een uitnodiging sturen als bruidegom is crazy. Een verhuiswagen alvast alle meubels laten bezorgen is crazy. Maar ja, inbreken bij zijn huis en later ook gewoon nog een keertje via het raam proberen binnen te klimmen. Ja, het is allemaal absurd. Maar welk antwoord denk jij dat juist is? De NPO luisterapp, that's the place to be. Drop het er alvast in. Hoor je ondertussen nog Gino 9 met blind op zoek.

alleen aan jou wel de vraag, hoe loopt dit bizarre verhaal, oftewel dit bakkie bizar af? Het verhaal van vandaag gaat over een vrouw, 30 jaar, Pennsylvania. En ze is op een eerste date geweest, was allemaal leuk en aardig. De man zag het niet meer zitten om op een tweede date te gaan. Alleen, zij dacht er anders over. Alleen de vraag

0: bruiloft en stuurde de man een uitnodiging als bruidegom? Antwoord B, ze huurde een verhuiswagen, liet al haar meubels voor zijn voordeur bezorgen. Of antwoord C, ze brak in bij zijn huis en probeerde later opnieuw ook nog eens via het raam binnen te klimmen. Nou, de NPO-luisteraar die gaat helemaal los. Otniel die zegt onder andere antwoord C samen met Ricardo. Klauw die gaat weer juist voor antwoord B. Samen met, even kijken wie heeft nog meer antwoord B gestuurd, Dwayne. Ik zie antwoord A ook nog binnenkomen vanuit Jelle. En ook nog een spraakmemo binnengekregen van Sander.
1: Op het bakje bizar ga ik voor antwoord C. Ik denk dat ze gewoon is ingebroken, dat ze gewoon psycho is en gewoon nog niet klaar was. Maar ik denk dat antwoord A en B te veel geregeld is en te veel gezeik. Ze is gewoon ingebroken, ga ik voor.
0: Oké.
1: Okay. De groeten.
0: Thanks Sander voor de reactie. Alleen de vraag is dat dan ook wel het juiste antwoord? Het bizarre wat deze vrouw dus heeft gedaan. Nadat de man had verteld dat hij geen tweede date wilde. Dat is. Antwoord C. Ze brak in bij zijn huis en probeerde later opnieuw via het raam te klimmen. Ja, het is bizar. Ze dacht waarschijnlijk, ja, als jij me niet uitnodigde, nodig ik mezelf wel uit. En dit is ook niet waar het per se heel gek wordt. Het wordt nog gekker. Want volgens de politie werd er in zijn huis zelfs een geopende fles wijn gevonden. Dus die vrouw die had die tweede date al helemaal voorbereid. Die dacht, lekker wijntje erbij. Ik probeer een klein beetje te manipuleren met alcohol. Alleen ja, haar date die wist helemaal van niks. Nou ja, de vrouw is natuurlijk opgepakt. Huisvredebreuk, noem de hele mikmak maar op. Maar ladies, don't be like this one.

0: Zij is voorzichtig, toch vindt ze die aandacht fijn. Zij is voorzichtig, maar toch was ze mee met mij. Ik zie wat in je, dus ik hou je niet aan de lijn.
1: Nee,
0: weet wat je nodig hebt en dat wil ik voor je zijn.
2: Heb jij het in je om

0: Deze tata...
1: Fakker dan voor de is, hoe hangt hij hier dan?
0: ...heeft een missie.
2: Maar wacht, stoor dat ze klaar al zijn, jongen.
1: Doe even lekker rustig, G.
3: Je komt toch vanavond?
1: Ik heb een cadeau nodig en iemand moet die voor me kopen.
2: Hij is ongedaan. Ik fix deze G.
0: De tata's Daan. Nu in de bioscoop.
1: Gaat omvergeblazen zijn. Bam, bam, bam!
4: Ook de tata's Daan geef je cadeau met de Nationale Bioscoopbon. Het leukste cadeau in het donker.
5: En, allang last?
6: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
5: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
6: Ik heb geen idee.
7: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
8: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
7: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
9: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
10: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: Spunt.nl, your city, your sound.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Hey, jonge ondernemer. Het is weer tijd voor je BTW-aangifte.
3: Niet nodig. Ik heb geen klussen gehad.
2: Maar ook zonder omzet moet je BTW-aangifte doen.
3: Serieus? Thanks.
2: Ja, ook als je bijvoorbeeld net bent gestart.
3: Oké, ik check het meteen.
2: Kijk hoe je BTW-aangifte doet zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig. Van de Belastingdienst.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor word ik snel geholpen.
4: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
6: It's complicated met Jay.

0: phoenix.nl.
1: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
2: Domino's.
3: Sugar, de film waar iedereen het over heeft.
4: Wat is er gebeurd?
5: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
3: Met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut.
6: Dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zussen.
3: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
4: China, dit was niet jouw schuld.
3: Sugar, nu nog steeds in de bioscoop te zien.

0: voegen aan de Rewind capsule. Nu op zoek naar de tune die jou het beste, lekkerste, meest heerlijke vakantiegevoel geeft. Dat jij denkt, ja, ik lig weer op het strand, cocktailtje in mijn hand. Dat gevoel moet je krijgen. Drop hem in de NPO-luister als je er eentje voor ogen hebt. En terwijl je dat laat weten, is het tijd voor het laatste nieuws van Sander. NOS op 3, een hele goede middag.
1: Goedemiddag. In Kroatië zijn vannacht 57 mensen opgepakt na een confrontatie tussen fans van Ajax en Hajduk Split. Volgens Kroatische media greep de politie in toen honderden relschoppers met elkaar op de vuist wilden gaan. Het is niet duidelijk of er ook Nederlandse supporters zijn gearresteerd. Ajax en Hajduk spelen vanavond tegen elkaar in de Conference League. Ik hoef het jou niet uit te leggen, denk ik, Quincy.
0: Zeer zeker niet. Ik ga er echt goed voor zitten. Dat kan ik jou ook wel vertellen.
1: Dat snap ik. Maar het gaat de laatste dagen niet heel erg over de sportieve dingen, maar vooral over de onrust in die stad in aanloop naar die wedstrijd. Eergisteren werden er namelijk ook al 18 Ajax-fans opgepakt, omdat ze steekwapens bij zich zouden hebben gehad. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. In de loop van de dag moeten alle schappen overal weer zoals normaal gevuld zijn. Verder zijn er nog wel problemen na de hekaanval van zondag. Online boodschappen bestellen kan nog steeds niet. En persoonlijke kortingen en spaaracties werken ook nog niet. In een kelderbox in de Utrechtse wijk Overvecht zijn 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat volgens de politie om Cobra 20's. De eigenaar van de kelderbox is aangehouden. In een andere box werden ook 40 cilinders met lachgas gevonden. En het gaat niet echt lekker met de nieuwe woordvoerder van Trump. Katie Zakaria had eergisteren haar allereerste persconferentie. En die was nogal klunzig. Ze las ongemakkelijk wat dingen voor en had onhandige versprekingen, zoals deze.
2: So my president, my husband, that's a good one. My husband is out here.
1: En ook ongebruikelijk, na een kwartiertje kapte ze de bijeenkomst alweer af. In Amerikaanse tv-shows werd er zo gereageerd.
3: I don't know what to say. I don't know what is she talking about?
4: Even she seemed confused when she mentioned Venezuela. Like she's reading it and it's like, is that what I mean?
1: En nu wordt het allemaal nog wat erger. Ze zegt namelijk dat ze advocaat is, maar journalisten hebben ontdekt dat ze helemaal niet is afgestudeerd. Een belangengroep heeft een klacht ingediend.
0: Het past wel een beetje bij de president, toch? Die zegt ook heel veel dingen te zijn die hij niet is. Dus,
1: nou ja,
0: soort.
1: Hij heeft gezegd dat hij de eerste werkdag fantastisch vond.
0: Nou, say less.
1: Het weer dan nog, droog en zonnig, maar vanuit het zuidwesten wel steeds meer bewolking. Het is 18 tot 21 graden.

1 op 1 de dikste van de week. En welke tune zorgt ervoor dat jij het ultieme vakantiegevoel krijgt?

losmaakt. Echt zo'n tune dat je denkt, ja Quincy, ik ben eventjes lekker op die playa. Ik ben gewoon lekker met mijn voeten in het zand. Ik hoor lekkere muziek op de achtergrond. Ik zie een heerlijke oceaan voor me waar ik in wil zwemmen. Weet je, dat gevoel moet jij krijgen van die tune. En dan ben ik heel erg benieuwd, welke is dat voor jou? En

Tom, er zitten echt wel heerlijke tunes al in die Rewind-capsule die jou het vakantiegevoel kunnen geven. Maar ik ben wel heel erg benieuwd, welke tune maakt dit in jou los? Dat kan je nu droppen door middel van een appje in de NPO Luister-app. Ik ben heel erg benieuwd waarmee je gaat komen. Kunnen we kijken of die in de Rewind-capsule terecht kan komen? Terwijl je het laat weten, hoor je elke dag van de week voorbij komen van Craig David, 7 Days. Die hoor je nu hier tijdens Rewind op Phonics.

0: liever één nieuwe tune in die capsule. Dan kan hij zondag dicht. En Alper, die komt ook met een heerlijke tune. Goedemiddag Alper allereerst.
1: Goedemiddag, Mamro.
0: Ja, jij hebt dus een tune waarvan jij zegt... Ja, zeker. Gaat goed. En hoe is het met jou?
1: Ja, sorry.
0: Jij hebt een tune waarvan jij zegt van... Ja, Quincy, als je die draait, dan ben ik met, voor mijn gevoel eigenlijk al op vakantie.
1: Jawel, man. En ik zeg eerlijk...
0: Welke is dat?
1: Beste Dope Boy vakantie. Feat John Fraser.
0: Ja, dat is inderdaad een heerlijke tune. Heb je ook een bepaalde vakantie ook daadwerkelijk... dat je denkt van ja, als die gedraaid wordt... dan denk bijvoorbeeld terug aan die. Weet je wel, een beetje zo'n feel-good momentje?
1: Ja, ik heb iets van PNL, man. Die is ook wel goeie, man.
0: Oké, okay, je hebt gewoon meerdere zelfs.
1: Ja, man. Kijk, heel veel zelfs.
0: Ik zou zeggen, Alper is de vakantie, man.
1: Ja, man. Maar ja, ik heb geen vakantie nog. November pas.
0: Oké, okay, en waar ga je dan naartoe?
1: Naar Marokko, man. Naar Tanjar.
0: Heerlijk, man. Nou ja, bro, dan weet je één ding. Als je dan het moment dat jij het vliegtuig instapt, dan denk je even terug aan dit moment. Dan zet jij Dobo en Jonah Fraser aan met vakantie. En dan is hij echt begonnen.
1: Ja, let's go.
0: All right. Much love, bro.

Jungle, die hoorde je zojuist tijdens Rewind of Phonics. Een hele goede middag, Quincy, door je speakers. Nog een kwartiertje te gaan, dan is het 12:15. En elke werkdag 12:15 is het tijd voor Kwart voor Quincy. Drie tunes die ervoor gaan zorgen dat je heerlijk in de energie gaat komen. En dat kan je waarschijnlijk wel goed gebruiken deze donderdagmiddag. Dus heb je een suggestie? Drop hem alvast in de NPO Luister-app. Hoor je onder andere Kulas nu, met 100 tranen. Phonics!

0: weekend, dus ja hoor, kom maar door. Welke tune zorgt ervoor dat jij heerlijk alvast richting de vrijdag kan bewegen? Kan je droppen door middel van een appje in de NPO luisteren? Ik ben sowieso natuurlijk benieuwd waar je mee gaat komen. Dat kan natuurlijk van alles zijn, maar het belangrijkste is, hij moet wat voor jou betekenen. De NPO luisterapp, that's the place to be. Drop het er alvast in. Dan gaan we zo meteen kijken of hij in kort voor Vinci terechtkomt.
1: The only bad bitch you know is your auntie, and that's because she done been to jail 3 times.

0: Fresh KM, de nummer 1 uit de Fun XX Chart. Daar duiken jij en ik morgen in. Maar nu eerst andere zaken.
1: Kwart voor Quincy.
0: Nog een kleine 10 minuten te gaan, dan is het 12:15. En elke werkdag 12:15 is het tijd voor 12:15. Drie tunes die jij en ik gaan draaien, maar voor te zorgen dat het energieniveau opgekrikt wordt. We zijn één dag verwijderd van het.

0: altijd, als je iets wil, kan dat.
1: Mm.
0: En als jij echt graag een relatie wil en je bent gek op iemand, dan maak je het. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

hangen hoor, als je Millie van Earside Solace en Victor niet hoort. Maar goed, het is kwart voor één, tijd voor kwart voor Quincy. Drie tunes die ervoor gaan zorgen dat je heerlijke energie gaat krijgen. En Levi die komt met de allereerste. Quinna, wat zegt Drake dan?

0: Fit check maatje. We beginnen onderaan. Waar zijn de patas van? Ik loef het. Zie maatje.
1: Serrano.
2: Waar is die pata van? Waar is die

0: Griekse tata.
1: Fakker dan voor de is, hoe hangt hij hier dan?
0: Heeft een missie.
2: Wat mag storten ze klaar als zijn, jongen?
1: Doe even lekker rustig, G.
3: Je komt toch vanavond?
1: Ik heb een cadeau nodig en iemand moet die voor me kopen.
2: Hij is ongedaan. Ik fix deze G.
0: De tata's Daan. Nu in de bioscoop.
1: Gaat om vergeblazen zijn. Bam, bam, bam!
4: Ook de tata's Daan geef je cadeau met de Nationale Bioscoopbon. Het leukste cadeau in het donker.
5: En, al lang last?
6: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
5: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
6: Ik heb geen idee.
7: Dan is er Menzies. Kijk op menzies.nl.
8: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
9: Daardoor word ik snel geholpen.
8: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
7: Dan is er Menzies. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
10: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen. Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
11: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
10: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
12: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
13: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics kanalen.
2: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonics.nl/news.
3: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
4: Domino's. Hey, jonge ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
5: Niet nodig. Ik heb geen klussen gehad.
4: Maar ook zonder omzet moet je btw-aangifte doen.
5: Serieus? Thanks.
4: Ja, ook als je bijvoorbeeld net bent gestart.
5: Oké, ik check het meteen.
4: Kijk hoe je btw-aangifte doet zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig. Van de Belastingdienst.
6: Sugar, de film waar iedereen het over heeft.
7: Wat is er gebeurd?
8: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
6: Met Lani Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut.
9: Dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zussen.
6: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
7: China, dit was niet jouw schuld.
6: Sugar, nu nog steeds in de bioscoop te zien.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Europa moet meer geld en militaire middelen aan Oekraïne geven. Dat vindt premier Jette. Vandaag wordt er in Brussel over gepraat. En Jette vindt ook dat Amerika meer kan doen. Je hoort onze correspondent Ardy Stemmerding.
1: Premier Jette die toonde vanmorgen ook zijn steun aan de beslissing van Oekraïne om die energiedoelen in Rusland weer aan te gaan vallen. Terwijl je toch ook weet dat de Amerikanen daar helemaal niet blij mee zijn. En de spanning tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten over Oekraïne weer aan het oplopen is.
0: Morgen is er weer Europese overleg over de oorlog in Oekraïne. En daar is ook president Zelensky bij. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. In sommige winkels kunnen nog lege schappen te zien zijn, maar in de loop van de dag zou alles weer normaal moeten zijn. Door de hekpoging kunnen nog steeds geen boodschappen online worden besteld. In Pakistan zijn zeker 27 scholieren omgekomen toen het dak van hun school instortte. En ook een lerares overleefde dat niet. Er zouden ook nog kinderen vastzitten onder het puin. De Pakistanse president zegt dat er een onderzoek komt naar de oorzaak van de ramp. En de nieuwe woordvoerder van het Witte Huis in de Verenigde Staten is pas net begonnen aan haar nieuwe baan. Of Katie Zakaria ligt nu al onder vuur. Je hebt misschien de beelden wel voorbij zien komen van haar eerste persconferentie, waarbij ze haar man en president Trump door elkaar haalt als het over haar familie gaat.
2: The idea of not spending evenings with my kids is completely unacceptable. So my president, excuse me, my husband. That's a good one. My husband is out here.
0: Ja, Amerikaanse media noemen dat eerste optreden sowieso een flop, maar het gaat nu vooral over haar diploma's. Want Zakaria zegt namelijk dat ze advocaat is. Maar journalisten hebben daar geen bewijs voor gevonden dat ze hiervoor überhaupt examen heeft afgelegd. Amerikaanse verslaggevers vroegen Trump er gisteren naar, net voordat hij in zijn helikopter stapte. Zakaria zegt zelf dus dat ze een examen in China heeft afgelegd, maar dat zou haar in de Verenigde Staten op papier alleen maar een jurist maken. Ja, experts noemen het wel een belangrijk detail, omdat de geloofwaardigheid van het Witte Huis op het spel staat. Zakaria zelf noemt het overigens een misverstand. Het weer, vooral zon, met later vanmiddag vanuit het westen wat meer wolken. Het is 17 graden in Friesland tot 21 graden in Limburg.

Be happy, Europhonics. En ken je van die mensen die vragen dan of je honger hebt? Maar nee, gewoon echt niet accepteren als antwoord. En dan kan je zeggen, ja nee hoor, ik heb net gegeten. En voor je het weet staat er alsnog een bord voor je neus. En niet een klein bordje, gewoon eentje waar je...

0: hele crew. Sterker nog, volgens zijn producer was dat echt de redding tijdens die lange nachten in de studio. En dat vind ik dus het mooie. Hè? Je kan echt miljoenen streams hebben, met de grootste artiesten ter wereld samenwerken. Maar er is altijd iemand die tegen zegt, leuk hoor, al die muziek van je, maar heb je al gegeten? Nou, gelukkig maar, wat op een lege maag was die Raindance misschien wel een hongerdans geworden of zo. Dave en Tams, je hoort ze nu samen met Raindance of Phonics.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

0: maken. Je denkt altijd dat je nooit in een scam zou trappen, toch? Tot je ineens zelf wordt opgelicht. Soms gebeurt dat op een manier die je echt niet zag aankomen. Dus ik ben eigenlijk zo meteen in de linecheck wel benieuwd. En welke scam ben jij ooit wel eens getrapt? Daar gaan we het zo dus over hebben. Naar Roxy Rosa, Adif Eentje, Casa, Outside.
1: Abi, wat zeg je, mama?

0: altijd dat je een scam van kilometers afstand ziet aankomen. Totdat je ineens zelf met lege handen en een lege portemonnee staat. Mic check, 1, 2. Is this thing on? Line check. Okay. Tijd voor de line check, waarin we duiken in de songteksten van je favoriete artiesten. En vandaag komen we op de track van Chief, Dope Boy en Boef. Met iets waar ik niet heel erg trots op ben. Domme invest, oftewel een domme investering die je kan maken. En ik heb eigenlijk ook gelijk deze vraag aan jou. In welke scam ben jij wel eens getrapt? Ik las een artikel van het RTL Nieuws dat een dame 25.000 euro verloren was door datingfraude. 25.000. Ze dacht dus online het liefde gevonden te hebben, terwijl ze die man nog nooit in het echt had ontmoet. En je kent die programma's wel, toch, van Kees van de Spek en oplichters aangepakt of whatever, dat je thuis wil zitten schreeuwen van maak dat geld niet over! Je bent dan toe dom, maak dat geld niet over! Ik moet trouwens ook niet te hard praten, want ik ben ook ooit in een scam getrapt. Ik kocht namelijk via Facebook veel te duur een festivalticket. En je voelt me een beetje aankomen. Sta ik dan bij de ingang. Sorry, ja, deze is al gescamd. Ja, ik kon gewoon weer in de regen terug naar huis. Of dan heb je van die goedkope Aziatische, Chinese webshops, om zo maar te zeggen. Dan zie ik een heel dik decoratiestuk. Ik tegen al mijn vrienden en familie zeg, ja, wacht maar, binnenkort heb je echt een masterpiece in huis. Ziet er geweldig uit. Komt het dan binnen via de post, is het gewoon een klein miezig stukje van 1 bij 1 centimeter. Ja, ik voel me dan opgelicht. Hè. Je wordt echt van alle kanten gescamd deze dagen. Ik ben benieuwd hoe bij jou zit trouwens. In welke scam ben jij wel eens getrapt? Dat je echt dacht van, ja, really? Heb ik hier gewoon een domme investering voor gedaan? Mijn geld ingestopt en wat ik voor terugkrijg is gewoon niks nada noppes? En wat hoofdpijn wat je er wel gratis bij krijgt? Daar ben ik ook echt benieuwd naar. Dus laat het eens weten in de NPO Luister app. In welke scam ben jij wel eens getrapt? En je mag gewoon eerlijk zijn, hè, in de app. Weet hoe we het doen hier. Ondertussen krijg je grof geschud van Rijk op Phonics.
1: Nummer 1 is een winnares. Oftewel, ze wordt mijn minnares. Ze wou naar Dubai, we gaan

0: Bresco Blow, highest flex hier op Phonix. Ja, wat zeker geen flex is als je wordt opgelicht, toch?
1: Mic check, 1, 2.
2: Is this thing on?
1: Mic check.
0: Dan denk je iets online te bestellen, denk je, nou, nu komt het binnen, gaan we helemaal los. Blijkt het achteraf dit te zijn. Een domme invest of een domme investering, om het zo maar te zeggen. Of dat ik heb ook wel eens gehad dat ik een festivalticket ergens op Facebook echt veel te duur had aangekocht. Dacht ik tenminste. Kwam ik op dat festival aan, gewoon opgelicht. Kaartje was al gescand, ik kom weer in de regen naar huis. Dus aan jou de vraag, in welke scam ben jij wel eens getrapt? Jamal die zegt, ik heb ooit via een advertentie een appartement geboekt voor een weekendje weg met mijn vriendin. Er waren mooie foto's, goede locatie, we moesten €400 aanbetalen. En een paar dagen voor vertrek reageerde die verhuurder nergens meer op. Toen we het adres opzochten, bleek het gewoon een bestaande woonhuis te zijn dat helemaal niet verhuurd werd. Uiteindelijk hebben we een hotel voor €1200 moeten boeken. Ik heb nog nooit zo opgelicht gevoeld. Damn. Beseffen, niet alleen die €400, maar die €1200 kwamen ook dus bovenop. Je bent crazy opgelicht. Ik ga het ook even vragen aan Cheyenne. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Vertel, in welke scam ben jij ingetrapt?
3: Nou, ik kreeg, dat was toen ik iets jonger was, toen kreeg ik een sms'je dat ik 1 cent moest overmaken voor een pakketje, want de koerier had zogenaamd mijn adres niet kunnen vinden. En toen was ik dus bij de winkel en toen wou ik afrekenen en toen stond er ineens geen saldo en toen kreeg ik dus op mijn bank, was ik echt €100 lichter.
0: Wat?
3: Ja.
0: Wat? Nee, Cheyenne, hold back. Take it back. Jij krijgt een sms'je dat een koerier je adres niet kon vinden en dat je daardoor dus even 1 cent moest overmaken. Dacht jij toen niet, Cheyenne, van dit is raar?
3: Ja, achteraf wel, maar op het moment zat het niet, want ik was toen nog wat jonger en ik dacht, ik wil mijn pakketje.
0: Lord have mercy. Oké, maar vervolgens heb je dus die 1 cent overgemaakt en dan zijn ze dus blijkbaar in jouw bank gekomen of zo, in ieder geval, dat ze die dingen. En je bent €800 lichter door die bestelling.
3: Ja, dat klopt.
0: Maar dan ben ik wel benieuwd, Shane. Wat had je eigenlijk besteld? Was het de moeite waard?
3: Heel eerlijk, ik heb allemaal gewoon dingen van AliExpress gekocht voor mijn auto.
0: En dit, maar ik vind het gewoon echt zielig voor je, Cheyenne.
3: Ja, ik heb dat geld ook nooit meer teruggezien, dus dat is gewoon een dom foutje geweest.
0: Dat geld heb je ook niet meer teruggezien. Heb je wel aangifte of zoiets gedaan bij de politie? Of?
3: Ja, dat ook, alleen ik heb daar eigenlijk niet echt meer wat van teruggehoord. Ja.
0: Maar Cheyenne, zeg maar alsjeblieft dat je wat van geleerd hebt.
3: Ja, 100%.
0: Hey, als je een link krijgt via een sms, weet je, we zijn te slim voor dat, Cheyenne. Dan moet je gewoon niet meer willen.
3: Nee, dat wil ik ook niet, want ik ben nu zelf pakketbezorger.
0: Oh! Kijk, nu weet je alle ins en outs, het gaat je nooit meer overkomen.
3: Nee.
0: Thanks, Cheyenne, voor het delen.
3: Ja, graag gedaan.

0: Maas College introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
1: In oktober vieren we Black Excellence. Turning Black Excellence into Change. Black Achievement Month brengt muziek, dans en inspirerende verhalen. Van Black Renaissances en Freedom in Sound Jazz tot het awardsgala. Vier het mee. Check het programma op blackachievementmonth.nl en ontdek wat er in jouw buurt te beleven is. Samen vieren we talent, versterken we verbinding en zetten we Black Excellence om in verandering.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Nu

0: is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
2: Hey, jonge ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
3: Niet nodig, ik heb geen klussen gehad.
2: Maar ook zonder omzet moet je btw-aangifte doen.
3: Serieus? Thanks.
2: Ja, ook als je bijvoorbeeld net bent gestart.
3: Oké, ik check het meteen.
2: Kijk hoe je btw-aangifte doet zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
4: En, al lang last?
5: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
4: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
5: Ik heb geen idee.
6: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
7: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
6: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.

je uit de haven. Of je wilt of niet, je hebt met drugs te maken. Dope laat met hip-hop dans en echte verhalen zien hoe de drugswereld door onze samenleving loopt. Voor de een een feestje, voor de ander letterlijk de container. Vanaf 1 oktober in Theater Zuidplein. Haal nu je tickets via dopedevoorstelling.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Oekraïne heeft weer toegang tot het satellietnetwerk Starlink. Dat meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor een stuk minder hard vliegen. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust is veroorzaakt. Men is daar nog geen bewijs voor. Wielerploeg Picnic PostNL herkent zich niet in het beeld dat er een angstcultuur daarbinnen zou heersen. Renners en oud-renners spreken van een onveilige werksfeer. En wie kritiek heeft, wordt afgestraft, zeggen ze tegen NOS Sport. Picnic PostNL neemt de verhalen wel serieus en stelt een onderzoek in. En weer valt er een Nederlandse baanwielrenner in de prijzen. Het is Harry Lafrijze. Hij was de snelste op het onderdeel Keirin en is voor de vijfde keer wereldkampioen.
1: Maar hij kan hem ook buitenom winnen. Wereldtitel 22, Harry Lafrijze. Voilà. Ongelooflijk. Het fietsend fenomeen doet er maar weer een wereldtiteltje bij.
0: Gisteren werd Lafrijze ook al wereldkampioen op het onderdeel teamsprint. En wandelaars in het stadspark van Sittard kunnen voortaan door een robot worden gevraagd om eventjes aan de kant te gaan. En er rijdt daar een nieuwe robotgrasmaaier rond. De gemeente test of dat ding de traditionele zitmaaier kan vervangen.
2: Geweldig dat we dat niet eerder bedacht hebben, dacht ik eigenlijk.
3: Grasmaaien in voortgang, blijf uit de buurt.
4: Hij is veel lichter, waardoor het wat heel goed is voor de ondergrond en voor het gras. Hij is natuurlijk qua energie, hij wordt opgeladen door zonnepanelen. Hij is duurzaam. Hij is daarnaast ook geluidsarmer, een stuk geluidsarmer dan een reguliere zetmaaier.
0: De grasmaaier maakt ook nog foto's van het gras, zodat hij leert en ook nog efficiënter het gras kan maaien. Het weer, een mix van zon en wolken bij 20 graden. Morgen begint met veel zon, later komt wat meer bewolking aan en kunnen er wat buitjes vallen bij 17 tot 20 graden.
5: Jonah Fraser en J.O.N. hoor je zo meteen naar Levels.

Het zijn 5 hele korte stukjes aan muziek met een herkenbare stem. Aan jou de vraag, welke artiest hoor je? En als je het antwoord weet, say less, niet te veel praten. Duik zo snel mogelijk in de NPO Luisterapp. Want als je als eerste komt met het juiste antwoord, ga je ervoor door met exclusieve Phonics sokken. En ik ben zo benieuwd of je deze gaat raden.

0: dat je mag meeluisteren, je mag versterking vragen, ja? Luister goed, wie is dit?
1: Ik zal me heen. Alleen
2: met mijn brood.
0: Beat Blender. 5 tracks.

Tyra Star, Where Do We Go hier op Phonics. Beat Blender. En waar we naartoe gaan is natuurlijk de NPO Luisterapp. Daar stromen de reacties binnen over de Beat Blender. Geef is heel simpel eigenlijk. Hè? Je hoort 5 tracks van 1 artiest achter elkaar in de blender gestopt. En jou de vraag, welke artiest is het? Kan je vertellen dat Lange Frans en Baas B sowieso niet goed zijn? Nee, helaas. Die zijn het echt.

0: met iets extra.
1: Extra hint.
0: Want deze artiest hield vroeger niet alleen zichzelf bezig met zijn eigen liefdesleven, maar ook met dat van anderen. Met deze extra hint moet je het even doen. Dus hij hield zich niet alleen bezig met zijn eigen liefdesleven, maar ook met dat van anderen. Terwijl je

0: ja, die krijg je sowieso. 5 tracks van 1 artiest, maar aan jou de vraag. Wie is het? Ja, er kwamen heel veel antwoorden binnen in de NPO-luisterapp. Van de Lange Frans tot Baas B, Daryl, Party Squad, Ali B zag ik voorbij komen. Nee. Niet goed, tenminste niet de antwoorden die ik net opnoemde. Op deze beatblender. Ik zal me heen. Gaf je ook mee dat deze artiest hield zich vroeger niet alleen bezig met zijn eigen liefdesleven, maar ook met dat van anderen. En dan kom je eigenlijk maar uit op 1 naam.
1: Eitje man, dit is Yeser. Nasri.
2: Hey Chrissy, dat is Yeser.
3: Dat was Yeser, OOO.
0: Yeser in de beatblender met de tracks Een Beetje Verliefd zat erin, Uit Elkaar, Zo.

0: gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Yes sir, lekker bezig Riri. Waar hoorde je het eigenlijk aan?
1: Ja, gewoon zijn stem. En daarna had de collega van mij, die zei ook, ja, dat is yes hè. Dus toen dacht ik, ai.
0: Okay. Let's go, even insturen. Ja. Dus je hebt wel een beetje versterking gehad voor je collega.
1: Jazeker.
0: Oké, okay, lekker.
1: Ik zit hier altijd te luisteren.
0: Maar wat ga je nu doen dan? Is die linker sok van, voor je collega en de rechter voor jou? Of hoe gaan we het doen?
1: Nou, dat kan ik zeker aan hem geven, want ik heb al paarse sokken.
0: Oh, oké, okay, nou top. Dan heeft je collega toch iets goed gedaan vandaag. Hey Riri, jij mag het zeggen. Welke track van Yes Air gaan we draaien?
1: Hey schatje.

Gonna Make It hier op Phoenix, waar je zo meteen ook Kevin en Joey AK hoort met Pistache. En gisteren vertelde ik hier in de show dat ik een date had bij een hele fancy tent. Ik heb €330 betaald. Uiteindelijk heeft ze gezegd van, nou, ik voel geen romantische klik. Alleen, het is heel duur geweest. Dus als je

0: Noah Ronnie Flex met Voodoo op Phonics. En gisteren dacht ik nog dat meteen me uit beleefdheid €165 cadeau wilde doen. Blijkt er dus een compleet andere reden achter die tikkie te zitten. Ik vertelde gisteren een verhaal waarop bijvoorbeeld buurman Guan in de NPO Luisteraar heel rauw op me kwam.
1: Chris, stuur me papak tikkie zwa. Je weet het, G. Geen romantische dingen, meteen betalen, G.
0: Even een kleine update over die date van €330. Ik had op een gegeven moment een date met een dame in een Sky Lounge hier in Amsterdam. Nou, superleuk en aardig. Maar het was best wel aan de dure kant. Hè. Dat nam ik op me, want ik weet, ze vinden het toch gewoon leuk. Bij die date gedaan, uiteindelijk €330 afgetikt. En zij appte mij in de avond na de date van, hey, ik vond het super gezellig met je, alleen ik voel geen romantische klik. En het was best wel een duur restaurant, dus je mag van mij betreft echt wel een tikje sturen van de helft. Nou, ik gisteren dus op de radio bespreken van, ja, wat zullen we eens gaan doen? Uiteindelijk heb ik het niet gedaan. Ze bood zelf natuurlijk aan om de helft te betalen.

0: tip dat ik dit doodleuk op de radio heb besproken. En gisteravond kreeg ik een appje van de... Ik zal het appje even voorlezen. Schrijft, hahaha, oké, ik ben dus getipt dat je onze date op de radio hebt besproken. Gelukkig heb je mijn naam veranderd. Maar nu ik hoor hoe je het hebt verteld, moet ik wel even iets rechtzetten. Ik bood dat tikkie niet aan omdat ik me per se de helft wilde betalen. Ik voelde me gewoon een beetje lullig dat jij zoveel geld had uitgegeven. Terwijl ik tijdens de date eigenlijk al merkte dat ik het romantisch niet verder wilde laten gaan. Daarom leek het me wel eerlijk om zo mee te betalen. Kijk, en dat is dus informatie die ik gisteren ook had kunnen gebruiken. Want nu snap ik dat tikkie gebeuren ineens veel beter. Terwijl ik waarschijnlijk nog dacht tijdens de date van, oh, dit gaat best wel lekker. Zat zij gewoon tegenover me al in een soort van, ja, noem het romantische vertrekhal. Ondertussen kwamen er ook nog eens gerechten aan tafel. Maar ik vind het dus ergens wel netjes. Ik vind het wel netjes, want je weet gewoon, dit krijgt geen vervolg. Je ziet wel die rekening aankomen en denk niet van, ja, succes ermee, bro, het is aan jou. Jij hebt mij op een date gevraagd. Je biedt gewoon netjes aan om je deel te betalen. Dus van alle dingen die ik haar had na deze date had kunnen noemen, is ze in ieder geval geen golddigger.
1: She take my money. Well, I'm in need. Yes, she's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger. Way over town.

0: er elke dag mee door. Een mogelijke oorzaak? Myomen, ook wel vleesbomen genoemd. Bijna 1 op de 2 vrouwen ontwikkelt ze ooit in hun leven. Zwarte vrouwen krijgen vaak eerder en ook grotere myomen dan witte vrouwen. Sta stil bij cyclus- en hormoongerelateerde klachten. Doorbreek de cyclus. Lees alles over myomen op doorbreekdecyclus.nl.
1: Fluffy, rond en zacht, een beetje zoetig en lekker kruidig. Met meer smaak. Van Kadiers. Zie je ze voor je? Die Kadiers Happy Halal Bapaus. Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.

0: tot aan je financiën. Wat jij nodig hebt is de juiste kennis, informatie, tools en netwerk op het gebied van ondernemerschap. Join gratis 360community.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweede

0: ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
1: Niet nodig, ik heb geen klussen gehad.
0: Maar ook zonder omzet moet je btw-aangifte doen.
1: Serieus? Thanks.
0: Ja, ook als je bijvoorbeeld net bent gestart.
1: Oké, ik check het meteen.
0: Kijk hoe je btw-aangifte doet zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
2: En, al lang last?
3: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
2: Zo lang wachten? Kan niemand er wat aan doen?
3: Ik heb geen idee.
4: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
5: Je snuift een lijntje, verdient snel geld of haalt een pakketje uit de haven. Of je wilt of niet, je hebt met drugs te maken. Dopen laat met hip-hop dans en echte verhalen.

0: zorgvoorstelling.nl.
1: Dan is er Menzies, de zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
4: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
5: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
6: Waarom
7: Simyo.
8: Gratis boekhouden? Ja, echt gratis.

0: ITX.nl. Gratis boekhouden, goed geregeld.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Ben jij op zoek naar die next epic experience? We got you. Melanated Travels and Tours. Gespecialiseerd in alle reisbehoeften en activiteiten voor Afro-Nederlanders. Wij begrijpen jou, want wij zijn jou. Laat je inspireren op melanatedtravels.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Europese leiders overleggen op dit moment in Brussel over steun aan Oekraïne. De laatste weken wordt dat land steeds zwaarder aangevallen door Rusland. Oekraïne viel vannacht af voor het eerst in dagen weer aanvallen uit op Russische olieraffinaderijen. Premier Jette is kritisch op de houding van Amerika. Dat sloot afgelopen weekend een dieseldeal met Rusland.
1: Deze belachelijke dieseldeal gaat helemaal niks doen voor prijzen op de wereldmarkt. Het vult wel de oorlogskas van Poetin. Dus het is echt een hele slechte keuze van Trump en hij kan er maar beter van afzien.
0: En morgen wordt er in Brussel verder gepraat door Europese leiders. En dan is ook de Oekraïense president Zelensky erbij. Flink balen voor mensen met tech-aandelen, want die zakken wereldwijd flink vandaag. Op de beurs in Amsterdam staat het aandeel van chipmachinemaker ASML bijvoorbeeld op een verlies van bijna 7% ten opzichte van gisteren. Volgens economiecollega Leen Kraniotis heeft het te maken met de angst dat AI de verwachtingen niet gaat waarmaken.
2: De afgelopen maanden was er heel veel optimisme over AI. En de aandelen van al die tech- en AI-bedrijven gingen steeds maar verder omhoog. Nu wordt er even pas op de plaats gemaakt. Techbedrijven investeren bij elkaar echt honderden miljarden in bijvoorbeeld datacenters. En beleggers vragen zich nu toch even af hoe winstgevend al die investeringen in de toekomst zullen zijn.
0: In Zuid-Korea werd de handel in tech-aandelen vandaag zelfs even stilgelegd omdat ze te ver zakten. En sta je 's avonds in Drenthe op de bus te wachten, dan kan het zomaar zijn dat je in het pikken donker staat. Ja, van de 1600 bushaltes zijn er 300 onverlicht. Eerst te horen bij RTV Drenthe.
3: Zo donker is het dus?
4: Zo donker is het dus.
3: Ik zie u niet eens. Waar bent u?
5: Ja, ik sta hier op de bus te wachten in het pikken donker. En ik word niet gezien door de buschauffeur. En voor mij is het een wat onveiliger gevoel om hier in mijn eentje in the middle of nowhere te wachten op die bus.
0: Ja, veel mensen zeggen dat ze zich onveilig voelen bij zo'n donkere halte. De Drentse politiek wil nu een proef beginnen waarbij de verlichting automatisch aanspringt als er iemand bij zo'n bushalte staat. Het weer, een mix van zon en wolken vanmiddag bij 20 graden. Morgen begint met veel zon, later trekt het wat dicht. Komt

0: Olly en Jairzinho hier op Phoenix. En van de ene naar de andere gelegenheidsduo. Ik heb het dan over Ronnie Flex en Maan. Maan had natuurlijk al een beetje geproefd van hoe succesvol een samenwerking met een hip-hop artiest kan zijn. Met Seven Alias in die tijd, met de track Amsterdam. En in dit geval was het ook meteen de aanleiding voor Ronnie om haar te checken voor deze tune die je nu gaat horen.
1: Ja, ik heb Maan gevraagd. Maan had al een liedje met Seven Alias, ook een Nederlandse rapper. En dat vond ik best een tof nummer. Dus dan kom ik haar tegen op een feestje, sprak ik haar aan. En toen zijn we een maand later of zo in de studio ingedoken.
2: Ja, hij zei, wat heb je een tof nummer gemaakt? Dus ik zei voor de grap, als je nog een keer zangeres nodig hebt, dan gaat hij toch nooit doen. En hij is natuurlijk gebeld. Yo, ik heb een track. Wil je erop? Ja, tuurlijk.

0: en nog veel meer zometeen na de headlines. Kreeg trouwens dit berichtje binnen de NPO Luisterapp van Wendy.
1: 3 weken vakantie? Wie gaat dat de beach planner doen?
0: Ja, ik ga inderdaad 3 weken op vakantie. Ik ben even op een rust. Mijn collega's die gaan het overnemen de komende tijd. Dus maak je geen zorgen, Wendy. De beach planner wordt nog steeds gespeeld. En nog steeds heel veel gezelligheid tussen 1 en 4 uur 's middags. En over gezelligheid gesproken, zometeen na de headlines. Youssef en Wef, heel veel plezier.

0: marketing tot aan je financiën. Wat jij nodig hebt is de juiste kennis, informatie, tools en netwerk op het gebied van ondernemerschap. Join gratis 360community.nl.
1: Deze Tata.
2: Pakken dan in voor de reis, hoe hangt hij hier dan?
1: Heeft een missie.
3: Maar mag storten ze klaar als ze hebben, man.
2: Maar doe even lekker rustig, G.
4: Je komt toch vanavond?
2: Ik heb een cadeau nodig en iemand moet die voor me kopen.
3: Hij is ongedaan. Ik fix deze G.
1: De Tata's Daan. Nu in de bioscoop.
2: Gaat omvergeblazen zijn. Bam, bam, bam!
5: Ook de Tata's Daan geef je cadeau met de Nationale Bioscoopbon. Het leukste cadeau in het donker.
6: In the mood for vibes.
7: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
6: Jij brengt de mood bij de vibes.
7: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
8: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.

0: Advocaats.nl. Your city, your sound.
1: Vage buikklachten, veel bloedverlies, rugpijn, weer veel bloedverlies. Dit is niet normaal. Toch lopen we er elke dag mee door. Een mogelijke oorzaak? Myomen, ook wel vleesbomen genoemd. Bijna 1 op de 2 vrouwen ontwikkelt ze ooit in hun leven. Zwarte vrouwen krijgen vaak eerder en ook grotere myomen dan witte vrouwen. Sta stil bij cyclus- en hormoongerelateerde klachten. Doorbreek de cyclus. Lees alles over myomen op doorbreekdecyclus.nl.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
1: Doorbreekdecyclus.nl is een campagne van Women Inc.
3: En, al lang last?
4: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
3: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
4: Ik heb geen idee.
5: Dan is er Mensis. Kijk op Mensis.nl.
6: Krokant bladerdeeg, lichtbruin en gevuld met een kruidige kip. Met meer smaak. Van Kadiz. Zie je hem voor je? Kadiz Happy Halal frikandelbrood. Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.
5: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
7: It's gone.

0: phoenix.nl.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Sugar, de film waar iedereen het over heeft.
3: Wat is er gebeurd?
4: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
2: Met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut.
5: Dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zussen.
2: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
3: China, dit was niet jouw schuld.
2: Sugar, nu nog steeds in de bioscoop te zien.
6: Volg Phoenix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
7: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een

droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Nederland en Frankrijk zijn voor het eerst in gesprek met elkaar over kernwapens. Volgens Defensie worden er mogelijkheden bekeken om eventueel samen te werken op dit gebied. President Macron zei eerder dat NAVO-landen in Europa voor nucleaire afschrikking meer naar elkaar moeten kijken. De politie in Groningen onderzoekt meldingen van drones boven de Eemshaven daar. De havenbeheerder kreeg afgelopen zaterdag, zondag en dinsdag berichten dat boven de Eemshaven onbekende drones rondvlogen. En dat mag niet, om veiligheidsredenen. En het is niet bekend van wie die drones waren. En een hoop camera's, journalisten en publiek vandaag in Nottingham in het Verenigd Koninkrijk. Voor het eerst sinds hun terugkeer in Engeland zijn prins Harry en zijn vrouw Meghan samen in het openbaar verschenen. Ze gingen langs bij een liefdadigheidsinstelling. De mensen hadden ook cadeaus voor ze meegenomen, zag deze verslaggever van Sky News.
1: Meghan and Harry taking a lot of time to greet people today, including twin girls who managed to hand over an inflatable balloon to Harry.
0: Ja, ze kregen een ballon overhandigd. Prins Harry en Meghan namen in 2020 afscheid als leden van het Britse Koningshuis. In de laatste jaren woonden ze in Californië en deze zomer verhuisden ze weer terug. En opnieuw valt baanwielrenner Harry Lafreize in de prijzen. Hij werd vanmiddag ook wereldkampioen op het onderdeel keirin. En daarmee heeft hij nu 22 wereldtitels gehaald in het baanwielrennen. Lafreize kan het zelf amper geloven.
2: Ja, dat slaat nergens op. Als ik dat getal hoor, dan denk ik dat... dat slaat echt nergens op. Heel de zomer heb ik heel veel keirins gereden in Japan en die zijn heel lang. En ik denk dat ik misschien wel een klein beetje voordeel heb gehad vandaag dat ik het zo lang vol kon houden. En ik kon ook mijn snelheid blijven vasthouden. Dus dat was wel heel lekker.
0: Gisteren won Lafreize ook al goud op het onderdeel teamsprint. Het weer vanavond overal droog. Morgen begint zonnig. Later in de middag meer bewolking en ook buitjes bij 17 tot 20 graden.
3: Ja, goedemiddag. De middagshow door je speakers met muziek zometeen van Chris Brown, Davido, Low J. Eerst tijd voor Catnuff en Dior. Dit is Nooit.

0: C'est Chanel.
1: Youssef en Wes.
2: Phoenix.
0: Goedemiddag. Hart voor weinig, nooit zagrijnig. Je luistert weer naar Youss en...
3: Ja, en Wef, ik denk een hele aparte disclaimer, want we gaan het namelijk hebben over abortus. Dus als je het niet fijn vindt om te luisteren, ja,
0: ga met gestrekt been erin vandaag.
3: Ik heb namelijk een artikel gezien waar ik een beetje zorgen om maak. Dat is namelijk dat de abortussen in Nederland zijn gestegen. Zo'n bijna 40.000 vrouwen hebben een abortus laten doen en de meeste vrouwen die waren tussen de 25 en 34. Maar wat dus opvalt, is dat het aantal abortus bij jonge meiden onder de 15 jaar flink is gestegen.
0: Wow.
3: In 2024 waren dat 65 en afgelopen jaar 163.
0: Meer dan verdubbeld.
3: Ja, dat is gewoon insane. En ja, ik ben ervan geschrokken, want ik heb zoiets van, ik kan wel...
0: Onder de 15 jaar.
3: Ja, ik kan herinneren dat volgens mij rond een, weet ik veel, groep 7, groep 8, krijg je een beetje seksuele voorlichting. Dus dan snap je wel van, hey, als je het wil gaan proberen, kijk, ik ga niet mijn mening hierover delen, maar je weet wat je kan krijgen. Dan hebben we het alleen al over SOA's, de consequenties van met elkaar naar bed gaan. En dan schrik ik er toch van, dat ongeacht of ze nou die lessen hebben gekregen, of al die gekke filmpjes, al die gekke verhalen, dat het ze gewoon, ja, geen idee. Dat het gewoon niet bij ze binnenkomt. En dat het gewoon is verdubbeld. Meer dan verdubbeld zelfs.
0: Ja, crazy. En
3: waar gaat het dan fout?
0: Ja, ik weet niet of het ook dat is. Of dat het ook, zeg maar, we leven wel in een... in een vieze maatschappij, om het even zo te zeggen. Dus er zijn ook mensen die zonder consent misschien... Hè? Begrijp je wat ik bedoel?
3: Ja, tuurlijk.
0: Snap je? Omdat ze jonger zijn dan 15. Helaas, die mensen zijn er.
3: Ja, ik weet het. Maar ik blijf het toch heftig vinden. En het is gewoon goed dat we hier open over praten. Wat ook de gevolgen zijn van de beslissing om een abortus te nemen. En iemand die we kennen die een abortus heeft gedaan. Moet ik het zeggen?
0: Ja.
3: Ja, die is bij ons in de studio aangeschoven. En die gaat straks haar eigen verhaal vertellen.

0: Het aantal abortussen in Nederland is vorig jaar dus licht gestegen. Bijna 40.000 vrouwen hebben een abortus laten doen. Maar hoe is het eigenlijk om voor zo'n keuze te staan? Onze collega die heeft dit zelf namelijk ook meegemaakt. Die je kent, Chanel.
1: Ja, de abortus queen van Funnex. Nou. Ik ben vers uit de kliniek hier naartoe gekomen. Vandaag al 7 gehad.
0: Nee, doe normaal. Nee, maar even serieus. Hoe oud ben je nu?
1: Ik ben nu 26.
0: Dus jij hebt op je 23ste abortus gedaan.
1: Ja, ik was net een paar maanden 23. Ik had toen een jaar een redelijk serieuze relatie. En ja, toen één keertje was ik heel enthousiast. Toen ik niet enthousiast moest zijn, toen ben ik zwanger geraakt. Ja, wat doe je dan? Ik heb besloten om het niet te houden. Ik moet wel zeggen, ik denk dat er een stigma zit op abortus. Van vrouwen doen het zomaar, willen allemaal baby's vermoorden. Maar ik vond het oprecht een hele moeilijke beslissing.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Want hoe ben je tot die beslissing gekomen dan?
1: Ik denk dat de omstandigheid van factoren was. Ik denk dat veel vrouwen dit ook herkennen. Maar mijn partner switchte toentertijd helemaal op mij. Ik ben nog nooit zo slecht behandeld. Toen dacht ik, oké, maar dat is geen goede vader. En ja, jullie kennen me ook allemaal. Ik ben echt een moeder ten hart, weet je. Ik hou van mijn kat met mijn hele hart. Ik wou het kind wel heel graag. Maar ja, ik wil ook wat van mijn leven maken, weet je. Ik wil carrière maken. Ik wil nog reizen. Het was naar mijn mening niet de meest stabiele situatie om een kind gewoon een goed leven in te geven. En dan vind ik het een betere keuze om het niet te doen, ook al doet dat jezelf heel veel pijn.
0: Ja, want je zegt, het was een hele moeilijke beslissing voor je. Je hebt heel veel pijn ook gehad. Mm-hmm. Kon je wel met iemand hierover praten?
1: Nee, ik heb echt het idee dat weinig vrouwen in mijn omgeving, mijn vriendengroep hebben dat moeten doorstaan. Weinig mensen begrepen het. Ik denk ook dat het iets is waar je schaamte over voelt. Dat wordt je toch wel een beetje aangepraat door de media en hoe de wereld ermee omgaat als een taboe. Dus je durft er ook niet echt over te praten. Dus ja, nee, tot op de dag van vandaag heb ik er
2: niet over
1: gepraat.
2: Is dit de eerste keer dat je erover praat?
1: Ik heb er wel eerder on air over gepraat met Jamie Joy tijdens Women's Day. Maar het is niet alsof ik er vaker over praat met mensen of zo. Of in deze vorm, ja. Jullie zijn een soort mijn psychologen vandaag. Hallo!
0: Ik wil net zeggen, ja, het blijft natuurlijk heftig. Dan nu zie ik cijfers voorbij komen waaruit blijkt dus dat jonge meiden van 15 jaar dus ook een abortus doet. Wat vind je daarvan?
1: Nou ja, Joes gaf natuurlijk net ook aan, er zijn mensen die het zonder consent doen. Ik denk dat een 15-jarige niet vaak zwanger wordt in een situatie die echt met consent kan zijn gegaan. En ik heb liever dat een 15-jarige een abortus pleegt dan dat ze 9 maanden zwanger moet zijn, door een bevalling moet gaan en dan voor een kind moet zorgen terwijl je zelf nog een kind bent.
0: Ja.
1: Dus ik heb liever dat die abortuscijfers stijgen, maar ik heb zelf ook een interview over deze cijfers gezien. Het was op een of ander Nederland 1, Nederland 2 programma, kwam een expert. En zij gaf aan dat omdat de miskramen sinds een aantal jaren worden meegeteld in de abortuscijfers, dat de cijfers een stuk hoger zijn geworden. En als ik het me goed herinner, dat eigenlijk de verhoging verwaarloosbaar kan zijn als je die miskramen ervan weghaalt.
0: Ja, maar dan blijf ik het toch insane vinden dat kinderen van 15 een beslissing
2: jonger
0: moeten
2: dan
0: maken.
2: 15.
0: Jonger dan 15 een beslissing moeten maken om het kind niet te houden en dat daarvan de cijfers zijn gestegen. Ik blijf het gewoon heftig.
1: Het is heftig.
0: De gedachte alleen al dat je 14 bent en dat je zo'n beslissing moet gaan maken is insane. Maar, inderdaad,
1: anders hou je het kind, weet je. En dan moet je 15 zijn en voor je kind gaan zorgen.
0: Of je denkt 3 keer na en je
1: maar hebt dat gewoon, vind ik zo plat gezegd.
0: Gewoon een condoom mee. Je gaat toch niet zo werken?
1: Niet altijd, weet je. In het moment kan je dingen vergeten. Ik vind het ook best wel naar vrouwen bijna om dat te zeggen. Want ja, als je het moment dat je al zwanger bent, kan je er niet zoveel meer aan doen. Ja, dan kan je wel gaan denken van, oh, misschien had ik toen een condoom moeten gebruiken of de pil, maar daar zijn we al te ver voorbij mee.
0: Maar kunnen we verandering, althans dat hoop
2: van
0: verandering gaan meegeven.
2: Maar wat, door mensen te educaten?
0: Ja, precies, door te zeggen van, hey, misschien de volgende keer, vriend, vriendin.
2: Wordt dat niet genoeg gedaan in jouw
0: optiek? Ja, ik heb niet het idee dat mensen erbij stilstaan.
1: Ik denk dat de zwaarte van abortus heel erg wordt verbloemd voor vrouwen. Dus dat je een beetje in een film zie je dan zo'n vrouw heel chic met een beetje bloed langs haar been en zo. En een abortus en een miskraam is eigenlijk, het is gewoon een soort bevalling. En ik denk dat vrouwen daar totaal niet worden op voorbereid, waardoor je ook misschien wat lakser kan omgaan met voorbehoedsmiddelen en anticonceptie, omdat je niet de zwaarte ervan inziet. Dus ik zou eerder zeggen, laten we jonge vrouwen echt de realiteit laten zien van wat een zwangerschap, wat een miskraam, wat een abortus kan zijn. En dan ga je er anders over nadenken, denk ik.
2: Ik vind het in ieder geval super knap dat je verhaal met ons wilt delen. En dat waarderen wij, Chanel.
1: Ik ga weer naar de kliniek.
2: Zoals we jou altijd waarderen, Chanel.

0: Phonics. Hey, gisteren...
1: ik wil niet eens weten...
0: Gabriel!
1: Middag Tatama, Team Web in NPO Luister Pasje. Ja, ik weet het niet meer.
0: Ja, kennisquiz van 5 vragen waarin jij hulp nodig hebt. Je hebt iemand nodig.
1: Ik heb ook een engel nodig, denk ik.
0: Ja, engel was gisteren aan mijn zijde. Zometeen gaan we er meer over vertellen.

0: altijd als je iets wil, kan dat. En als jij echt graag een relatie wil en je bent gek op iemand, dan maak je het. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
2: Zometeen tijd voor het middagtentamen en Wef zoekt nog iemand voor in haar team. Na muziek van KM. En die man zegt tegen ons, blijf rustig.

0: Huh? Hebben we een tentamen?
1: Was dat vandaag?
0: Heb je geleerd?
1: Nee, ik heb niet geleerd.
0: Adobo.
2: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
3: Middagtentamen, kennisquiz van 5 vragen. En ik doe alsof ik er zin in heb, maar ik heb...

0: Ja, ik ben pas aan het oefenen voor zometeen.
1: Ik heb het zwaar vandaag. Ik heb het echt zwaar vandaag. Denk jij mij te kunnen steunen en de winst naar binnen te halen? Dan kan je Team WEF in de NPO Luisterup sturen. En misschien wel de weekwinnaar worden.
0: Dat zou kunnen. Yeah.
2: Ik voel bij jou, het is gek, maar ik zeg het is nothing.

0: tranen.
1: De tv-serie South Park heeft voor dit seizoen zijn naam veranderd.
2: Joes. South America.
1: Ja. South America is nu de naam.
3: Dat had ik nooit geweten.
2: Kijk je geen South Park?
3: Hey, nee, South Park al lang niet meer.
2: Tijdloos.
3: Ik ben een beetje een jongetjesding hoor.
1: Heer jongetjesding.
2: Boomer. Boomer.
4: Het middagtentamen.
2: Middagtentamen time. Kennisquiz. 5 vragen waarvan waar Wef en ik dus hulp nodig hebben van slimme mensen. Nou, 1 slim persoon die in mijn team zit, dat is Gabriel. Gabriel!
5: Yes, yes.
2: Ja, man.
3: Een echte team arrogantie, hoor. Nee, in mijn team zit Otje. Hallo, Otje.
6: Hallo, goedemiddag.
3: Oké, let's go. Goede energie, ik voel direct.
2: Ja. Sunny is de quizmaster, dus nog even 1 keer de regels.
1: Ja, als jullie het antwoord niet weten, dan gaan we naar Otje of naar Gabriel. Een onderbreken van de vraag mag, maar dan wordt hij niet afgemaakt. Degene met de meeste punten wint. En als het gelijk is, hebben we een bonusvraag. En natuurlijk, het is donderdag. Dus degene die vandaag wint, ja, die is dan ook gelijk de weekwinnaar. En gaat er vandoor met een mooie Funny's Goodie.
2: Woehoe!
1: Nou.
2: Nice. Heb je nog vragen, Wef? Ik zie je gespannen.
3: Hoe bedoel je, heb je nog vragen? We spelen elke achterstand. Dag het spel.
2: Ja.
6: Wef, tranquilo.
2: Hier, Otje heeft je back. Sander, you ready?
1: Always. Ben jij ready?
2: Born ready.
4: Het middagtentamen.
1: Het is 1-0 voor Youssef op dit moment. Vraag 2. Waar staat ZZP voor?
3: Wef.
1: Geef die aan Wef.
3: Zelfstandig.
2: ZPP.
1: Nee. Zie goed. Youssef. Hier.
2: ZPP.
1: We zitten hier met 3 ondernemers in de studio. Maar goed. Gabriel, weet jij het?
5: Zelfstandige zonder personeel.
1: Ja, dat is het.
3: Luister, er is 1 filmpje. Dat iemand zegt ZPP en sinds die dag weet ik het gewoon niet meer.
1: Zelfstandige zonder personeel. Gabriel wist het, dus het maakt 2-0 voor Youssef.
2: Ja, ik wist het echt niet.
3: Ik moet mijn KVK echt gaan opgeven.
1: Oh ja, dat moet ik ook doen. Nou goed, ga snel verder. Belasting komt zo meteen. Vraag 3. Welke artiest staat in de dikste 1000 met de tune Stars en
2: Cards?
1: Use. 5. Hier.
2: Frenna?
1: Nee, geen Frenna. Stars en Cardio.
3: Idali.
1: Ja, dat is Idali. Dat is goed. Vraag 4. Net 5 is gestopt met een entertainmentprogramma vanwege slechte kijkcijfers.
3: Wef. TV-kantine?
1: Nee, geen TV-kantine. Use, hoe heet dat programma? 5. 4.
2: Wat?
1: 3.
2: Net 5 is gestopt?
1: 2. 1.
2: Videoland.
1: Nee. Gabriel, weet jij het?
5: Bus?
1: Ja.
2: Bus, hij zei bus.
1: Bus.
2: Is bus goed?
3: Wat is bus nou weer?
1: Ja, dat wist niemand, dus daarom is het gestopt.
2: Bus is wanneer je zeg maar, je bent aan het verliezen en je hoort zo bus.
1: Het was iets nieuws, maar omdat weinig mensen het kijken, dus we kennen het niet, is het gestopt. Ja.
3: Ik weet niet eens wat dat is.
2: Heb je nog een vraag?
1: Nou, voor de vorm gaan we het afmaken. Vraag 5. Hoe heet de bekende ranch van Michael Jackson?
2: Joes. Never Neverland.
1: 4-1. 4-1. Wacht. Het middagtentamen af voor deze week.
2: Probleem weg. Zeg wat tegen je teamgenoot Otje.
5: Zo.
3: Ja, het spijt me zo erg.
2: Otje is niet eens aan de beurt gekomen.
5: We hebben deze kans gehad.
3: Nee, precies.
1: Gabriel was sterk
3: vandaag. We hebben wel gelachen.
1: Ja.
2: Waarom Gabriel was sterk vandaag? Gabriel is altijd sterk! Nee, deze prijs aan Gabriel nu! Maak €5000 nu over naar Gabriel.
3: Doe eens even normaal, joh. We zijn een commerciële zender. Het gaat weer even te ver. Sorry. Het spijt ons heel erg.
1: Belastingdienst. Nieuw. Op.

0: voor vibes?
1: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
0: Jij brengt de mood bij de vibes.
1: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.

0: naar itscomplicated@funix.nl.
1: Nu bij New York Pizza. De tweede pizza voor maar €1,99. Bestel dus nu bij New York Pizza.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
4: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
3: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
4: Wow.
5: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
3: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
6: Unobezorgd.nl, de razendsnelle bezorger van de nacht. Uno bezorgt nu ook binnen enkele minuten in Amsterdam-Noord en Eiburg. Van babyvoeding tot late night drinks en snacks. Unobezorgd.nl. Afhaal is ook mogelijk.
7: Kloppan is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
8: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
9: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Phonix Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano. Phonix Afro. Luister op phonix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
10: Blozend goudbruin, met een lichte crisper in de korst en natuurlijk een kruidige vulling, met meer smaak. Van Cadiz. Zie je hem voor je? Cadiz Happy Halal worstenbrood? Wat je ziet is wat je hapt, dus hap naar het halalschap.
11: Droom je van een stralende glimlach?
12: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
11: Maar dan gewoon in Nederland.
12: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen.
11: Boek nu je consult op Qualident.nl.
12: Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
13: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Er komt toch geen livestream van de executie van een man in de Verenigde Staten. Dat heeft president Trump net bekendgemaakt. Zijn defensieminister had het plan aangekondigd en die leek toen nog heel zeker van zijn zaak.
1: We'll make sure that people are able to watch it, that it's public, because people need to understand that this is a there's serious consequences for these types of things.
0: De ter dood veroordeelde man zat in het Amerikaanse leger, waar hij werkte als psychiater. Hij schoot in 2009 13 mensen dood op een legerbasis. Maar de doodstraf voor die man blijft wel staan. Maar president Trump zegt dat het voor veel mensen waarschijnlijk te heftig is om dat live op televisie te zien. Nederland en Frankrijk zijn voor het allereerst in gesprek met elkaar over kernwapens. Volgens Defensie worden er mogelijkheden bekeken om eventueel samen te werken op dat gebied. De Franse president Macron zei eerder al dat NAVO-landen in Europa voor nucleaire afschrikking meer naar elkaar moeten kijken. Als het goed is liggen de schappen bij Albert Heijn rond dit moment weer vol. De supermarkt had deze week grote problemen met de bevoorrading door een hek. Maar alles is weer rustig opgestart. Online boodschappen bestellen bij Albert Heijn kan nog steeds niet. En in Parijs is net een superlang overleg geweest over 1 seconde, de schrikkelseconde. In 1972 werd besloten dat af en toe een extra seconde moest worden toegevoegd aan het jaar. En dat zou nodig zijn omdat de aarde door allerlei factoren soms net iets langzamer draait. En daardoor liepen atoomklokken soms ook niet meer precies goed. Maar het toevoegen van zo'n schrikkelseconde is eigenlijk helemaal niet handig, zegt ze bij het Nederlandse Tijdlaboratorium van Nederland in Delft.
2: Het invoeren van zo'n stapje van de seconde, dat is heel vervelend. Want

0: heel graag vanaf, ja.
1: Maar deze beste man heeft zijn zin gekregen, want de schrikkelseconde wordt wereldwijd afgeschaft. Waarschijnlijk wordt er ergens in de toekomst wel een keer een schrikkeluur ingevoerd. Want dan hoeft de klok de komende eeuwen helemaal niet meer worden bijgesteld. Nou, het weer in 7 seconden. Vanavond overal droog. Morgen eerst veel zon. Later in de middag vanuit het westen regen bij 17 tot 20 graden.
2: Ja, en zometeen tijd voor Who Did It? Eén van ons heeft iemand betrapt. Maar wie is het? Dat na kleine John en Chavant.

0: met Maak Me Niet Heet. En een van ons heeft iemand betrapt.
1: Okay, we went through everybody. Who did it?
0: Ja, hoe did it? Het spel waarin jij moet raden wie van ons twee aan het liegen is en wie de waarheid spreekt, want de vraag is wef.
2: Hoe did it? En Sander, de producer, heeft een verhaal van één van ons twee gepakt. En hij gaat ons een vraag stellen om erachter te komen wie van ons twee liegt.
3: Ja.
2: Dus Sander, wat is het verhaal van vandaag?
3: Ja, deze die komt zelfs bij mij een beetje raar binnen, want het verhaal van vandaag is: ik heb mijn collega op straat betrapt. Dus collega... onze collega, dus ook die van mij, ook die van Mana.
0: Fannix-collega
3: op straat betrapt. Wef, beginnen bij jou. Wat heeft onze collega dan gedaan?
2: Ze ging schreeuwen tegen haar kind.
3: Oké. Maar Joes, hoe reageerde dan onze collega op wat jij hebt gezien?
0: Nou, die collega deed eerst alsof diegene mij niet zag. Probeerde nog weg te lopen.
3: Ja.
0: Toen riep ik diegene in de naam. En toen kon diegene er niet meer omheen. Nee, je moest daar blijven.
3: Ik ben heel benieuwd.
2: Waarom gebruik je dit de hele tijd? Ik heb mijn collega op straat betrapt. Was ik het of is Youssef het? Laat het even weten in de NPO Luisterapp.

0: I Was Star met Tornado.
1: Okay, we went through everybody. Who did it?
2: Who did it? Ik heb mijn collega op straat betrapt. Was ik het of is Youssef? Zo, of is Youssef het? Je kan het laten weten in de NPO Luisterapp.
0: Ja, ja, Imen die zegt, oef, ik ga deze aan Wef geven, haar verhaal was beter.
2: En Omar die zegt 100% Youssef.
0: En op de Instagram van @Noordin en Wef, volg ons even als je dat nog niet hebt gedaan, heeft er een poll gestaan. Staat er altijd, hè, voor hoe dit.
2: Klopt, inderdaad.
0: En daarin denkt dat 35% dat ik het ben en 65% dat jij het bent.
2: Maar wie was het?
1: Who did it?
3: Het was Wef.
2: Ja, ik heb mijn collega op straat betrapt en het is echt een grappig verhaal, want ik was gewoon aan het lopen in de stad met mijn twee kinderen en ik hoor een vrouw echt heel hard schreeuwen tegen, ja, ik denk, wat gebeurt hier? Dus mijn kinderen en ik draaien om en ik geef zo'n bombastic side eye en is het gewoon onze collega Janice die nu ook aan de lijn hangt. Hallo Janice.
4: Hoi!
2: Ja, jij mag zelf even vertellen wat er gebeurde. Want wij, ik en mijn kinderen waren er
0: wat
2: echt van
0: gedaan?
2: Schokken.
4: Nou, ik liep dus ook samen met mijn kind in de stad. En hij begon te rennen over een zo'n zebrapad heen. En ik zag een auto aankomen, aankomen rijden. Ik raakte in paniek.
0: Ja,
4: dus
0: ja.
4: Ik schreeuwde keihard zijn naam. En toen hoorde ik opeens, hey Jen! Dat was Bev.
2: Dus ja,
0: klonk het zo?
2: Mijn kinderen waren echt zo te kijken van, zeg maar, ze herkennen haar niet zo te schreeuwen, zeg maar.
0: Ze kent haar als die lieve dame die met Fanny zegt.
2: Je pakt me echt op een verkeerd moment. Ze gingen helemaal uitleggen, nee, maar je zag hem toch op de weg. Nee. Ik zeg, ja, ik zag het, is oké.
4: Ik kwam gelijk aan mijn uitleg, ja.
0: Maar die heb ik vaker gezien van moeders op straat. Dan hoor ik opeens uit het niets een dame schreeuwen. En dan kijk ik en dan zie ik zo'n kindje die dan half de lucht in wordt getrokken van, je was bijna dood, wat ben je aan het doen?
2: Ja, maar het is heel bizar, kinderen. De weg is leeg. Ze lopen niet. Ze zien de auto's en denken klaar. Ik ga rennen.
0: Ja, ja.
2: Ik vorm mijn leven de weg op.
0: Ja, ja, ja. Precies. Ja, en dan straks opeens uit het niets.
2: Oh, misschien knalt die. Misschien.
0: Nou, ja, misschien knalt die.
2: Het kan. Dat is echt geen leuke grap ook. Wat is er mis met jou?
0: Er is toch niks gebeurd? Het is toch allemaal
2: ja, alsnog. Dat is echt niet grappig. Kap daarmee.
0: Oké, we moeten de grapjes een beetje omhoog tillen. Niet to levitate it. Net zoals die volgende tune van Dua Lipa, Da Baby Levitate.

0: actorie.
1: Ja, ik heb zoveel filmpjes gezien.
0: Ja, ja, we moeten het er inderdaad over hebben, want hij gaf namelijk een optreden en...
1: Hoe wist ik dat niet?
0: Ja, het is niet goed gegaan. Beter dat je niet daar naartoe bent gegaan. Ik vind Young Thug echt een van de slechtste artiesten die er ooit...
1: Nee, maar dat is niet waar, want ik heb Young Thug namelijk ook een keer gezien. Toen was ik nog best wel jong en dan hebben we het over, weet ik veel, 8-9 jaar geleden. Toen kwam hij in een club, ging hij optreden, luisterde, de hele club ging los.
0: Nice snitch.
1: Hij ging daarna met zijn vriendin, ik weet niet of hij nu nog steeds met haar gaat, maar die was er ook. Het was één gekkenhuis, het was zo hard.
0: Nee. Dat wat hij
1: en
0: laatst
1: dit keer
0: heeft
1: was
0: gedaan,
1: het dus niet.
0: Nee. Dus ja, we zijn op zoek naar de allerslechtste artiest ooit. Wie is dat voor jou?
1: Rapper Sjors.
0: Oké.
1: Yo!
0: Mogen de

0: Phoenix.nl/Radio Academy.
1: Youssef en Wes.
2: Ja, zometeen gaan we het hebben over de slechtste artiest aller tijden. Na muziek van 14, Ossol, eerst Eve Sloan.

0: Ja, je staat maandenlang te wachten op Young Talk. Treedt hij op, dan klinkt hij zo.
1: Yusuf en Wes. Ik kan niet herinneren dat hij zo slecht klonk.
0: Ja, dit kan toch niet?
1: Dit is echt insane. Ja. Ik heb hem echt. Of hij heeft echt een hele harde klap tegen zijn hoofd gehad. Dat hij zeg maar nu op deze manier zingt. Of het was gewoon altijd als slecht.
0: Intentieschade kan ook.
1: Ja, nou ja, dat is wel echt heel onaardig om te zeggen. Maar Ik had wel zoiets van. Ik vind het jammer. Ik heb namelijk ook ooit een show van hem meegemaakt. En misschien dat hij daar gewoon iets meer ging playbacken. En misschien is hij dus gewoon echt een super slechte.
0: Dat was dus echt ergens in 2019 of zo. Want dat was de laatste keer dat hij in Nederland kwam. Ja. Na jarenlang kwam hij hier. Mensen hebben heel veel geld betaald, moeite gedaan, outfits gehaald, vervoer, parkeerkosten, noem het allemaal maar op. En dan komt hij allereerst anderhalf uur te laat. Daarna kreeg je allemaal een vage voorprogramma. Ja, en dan?
1: Een vage voorprogramma.
0: Hij is geen Rihanna. Hoe durf je hem naast Rihanna te zetten? Hij mag bij die schoenzel komen.
1: Ik zie wel echt wel vaker dat artiesten te laat zijn. Dat boeit mij niet zo.
0: Maar ook nog eens kort optreden. Ja, maar een half uur opgetreden.
1: Ja.
0: Dat kan toch niet?
1: Ja, wel shout-out naar Sork. Hoorde dat hij harder was dan Young Talk.
0: Ja, maar dat is niet moeilijk.
1: Nou ja, wat is dit nou voor negativiteit?
0: Als je mij autotune geeft, dan klink ik beter ook dan Young Talk.
1: Heb je één artiest die je kan opnoemen die echt heel slecht vindt?
0: Ja, Young Talk.
1: Young Talk, en je hebt niet een andere artiest.
0: Wie vind ik echt slecht? Moet het een Nederlandse artiest zijn?
1: Mag, hoeft niet per se. Mag ook gewoon internationaal zijn hoor. Mm. Dat je diegene gewoon echt niet voelt.
0: Moeilijk, ik kom er niet 1, 2, 3 op.
1: Nou, dan gaan we er maar gewoon even over nadenken.
0: Ja.
1: Dan kan ik die vraag ook eigenlijk aan jou stellen. Wie vind jij de allerslechtste artiest op aarde waarvan je echt denkt, luister op het moment dat ik zei...
0: Vind ik echt slecht. Moet het een Nederlandse artiest zijn?
1: Mag, hoeft niet per se. Mag ook gewoon internationaal zijn hoor. Mm. Dat je diegene gewoon echt niet voelt.
0: Moeilijk, ik kom er niet 1, 2, 3 op.
1: Nou, dan gaan we er maar gewoon even over nadenken.
0: Ja.
1: Dan kan ik die vraag ook eigenlijk aan jou stellen. Wie vind jij de allerslechtste artiest op aarde waarvan je echt denkt, luister op het moment dat ik zijn of haar stem hoor...

0: Tank, die kwam terug na jaren in Nederland en had gisteren het optreden van zijn leven. Nou, dat klonk dus zo. En wij waren benieuwd of jij misschien een artiest hebt waarvan jij vindt dat die super slecht is. Je kan het laten weten in de NPO Luisterapp. Jesper die zegt Killer Karmal, wat een scheidstem.
1: Nee, maar dat is die gimmick toch?
0: Ja, ik vond het wel grappig.
1: Nee, hij begrijpt dat niet.
0: Cabrito die zegt Icy JJ Fish. Die man komt nog met iets nieuws.

0: waren.
1: Ja, doe het hem na, doe het hem na. Wie hebben we nog meer daar?
0: Michael die zegt, rapper Shores is te kort door de bocht, maar ik vind Famke Louise de industry plant. En Lil Yachty die slaat ook nergens op.
1: Oké. Okay. Nou, heel geanalyseerd, Michael. Vinay, die zegt, die man die zegt een van de slechtste artiesten ooit. Lef my fucking ass off. Hashtag kijk in de spiegel. Yo, deze guy is wack. En hij stuurde daarbij een foto van Noordin.

0: Hij dacht dus dat ik Noordin
1: was. Hij dacht dat jij Noordin was.
0: Ja, ik moet je teleurstellen. Sorry man. Je kan niet zo op Noordin switchen, man. Je mag nooit meer tegen Noordin praten. Noordin is hard. Ja?
1: Ja, je draait tunes van Noordin, ja?
0: Ja, tuurlijk. Jij laat me zweven. Komt deze bij 538, je weet niet.
1: Ik denk het ook als hij zo doorgaat.
0: Ja, kan gewoon. Dus conclusie, wie is de allerslechtste?
1: Ed Sheeran. Ed Sheeran is de allerslechtste.
0: Dankjewel.

favoriete fastfoodtentje in je stad gaat verdwijnen. Ja, dan ben je niet echt een lucky one. Nou, hoe dat precies zit, dat hoor je zometeen na muziek van Bees and Honey, Omah Lay. Dit is As We Get High.

0: Eiburg. Van babyvoeding tot late night drinks en snacks. Hunobezorgd.nl. Afhaal is ook mogelijk.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
2: Simyo. De grootste jassencollectie van Nederland vind je bij de Skihut. Met merken als Air Force, Arc'teryx, Parajumpers, Puttery, Woolrich en Goldberg. Kom langs in onze winkel in Scheveningen of kijk op skihut.nl.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Jouw winter begint bij de Skihut. Kijk op skihut.nl.
4: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. FunXAds. Your city, your sound.

0: luisteren op Vanix.nl of in de gratis NPO Luister-app.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Hey, gaat het wel?
3: Telefoon is afgesloten, kan de kapper niet betalen, geen geld voor festivaltickets, ik kan niet eens even een drankje doen met mijn vrienden.
2: Ja, dat is zo stressvol, maar luister dan, heb je Geldfit al eens gecheckt?
3: Geldfit?
2: Ja, Geldfit. Je kan ze gewoon gratis appen bij vragen over geld.
4: Geldstress? App dan nu met Geldfit. Zij denken mee bij vragen over geld. Gratis en anoniem. Geen stress. Check geldfit.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2.

0: Funix.nl.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: Oeh, ik wil geen verzekeringsgedoe.
3: Ik ook niet.
2: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
4: We kunnen door.
2: Direct door. Allianz Direct.
5: Droom je van een stralende glimlach?
6: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
5: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.

0: Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Boven de Eemshaven in Groningen zijn de afgelopen dagen meerdere drones gezien. Het is niet bekend van wie ze zijn en daarom is er een onderzoek gestart door de politie, zegt het havenbedrijf.
1: De afgelopen weekend kregen wij inderdaad de melding van de beveiliging van een van de bedrijven in de Eemshaven dat er drones zijn gesignaleerd en die hebben aan ons de vraag gesteld: hebben jullie droneactiviteiten gepland in de Eemshaven dit weekend? Daarop was het antwoord nee. Dus hebben wij teruggegeven om daar melding van te maken bij de bevoegde instanties.
0: In de Eemshaven in Groningen zit veel industrie, zoals energiecentrales en ook een helikopterhaven. In Brussel zijn honderden mensen afgekomen op de begrafenis van de politieagent die eerder deze week werd doodgeschoten. Dat gebeurde na een achtervolging van een gestolen auto. De bestuurder daarvan opende het vuur op de agent. Er zijn meerdere verdachten opgepakt, maar verder is er eigenlijk nog veel onduidelijk, zegt deze verslaggever van de VRT.
2: Hier in de straat horen we bij familieleden dat enkele verdachten die werden opgepakt na de feiten, ja, dat die opnieuw thuis zijn, omdat ze niets met de feiten te maken hebben. Maar dat wordt niet bevestigd door de instanties. Het enige wat we te horen krijgen is dat het onderzoek vordert. En hier is nu in de straat achter mij nog altijd spooronderzoek aan de gang. Mogelijk, wellicht, wordt ook nog gezocht naar andere verdachten.
0: En voetballiefhebbers kunnen er weer goed voor gaan zitten vanavond. Er komen 4 Nederlandse clubs in actie in Europa. Ja, voor mijn sportcollega Suze van Kleef wordt het dus een drukke avond.
3: Ja, dat kan je wel zeggen, ja. 4 Nederlandse ploegen in actie. In de Europa League speelt AZ thuis tegen Hapoel Beersheva. NEC dan, ook Europa League, Levski Sofia, de huidige nummer 1 van Bulgarije. Ajax neemt het op tegen Hajduk Split. En heeft ook alweer eens een succesje nodig na een aantal dompers en toch veel te vaak puntverlies in de Eredivisie. En dan ook nog FC Twente, dat treft het Zwitserse FC Toen. Dus voor Twente zijn er denk ik deze speelronde genoeg kansen om de Conference League in ieder geval goed te beginnen.
0: En dan heb ik nog het weer voor je. Vanavond blijft het overal droog. Morgen begint zonnig. Bij de middag komt er vanuit het westen regen aan. En wordt het 17 tot 20 graden.
4: Zometeen muziek van Coi Leray, Players. Maar eerst tijd voor Karel en Ronnie Flex. Dit is Voodoo.

0: players too.
1: Coileray met players.
2: Afblijven.
1: Van wat?
2: Afblijven van onze fastfood. Amsterdam is weer bezig hoor jongens. Ik las namelijk dat de gemeente Amsterdam minder fastfoodzaken in de stad wil, omdat er afgelopen jaren steeds meer plekken bij zijn gekomen waar je dus ongezond eten kan afhalen. Dus de gemeente heeft een bijzonder plan bedacht. Ze willen zelf een fastfoodzaak gaan beginnen, de vergunning weigeren en dan naar de rechter stappen. Zo hopen ze nieuwe fastfoodzaken makkelijk te kunnen tegenhouden.
1: Ja, maar dit is toch... Dit kan toch niet? Dit is gewoon spelen met de wet.
2: Ja, het is echt insane. Kijk, stel je nou voor dat dit nou echt gaat gebeuren. Waar moeten ze nou echt van afblijven? Gewoon één gerecht, één fastfood.
1: Als dat lal is? Ja,
2: dat
1: anders
2: weet je
1: is
2: niet
1: het...
2: Hallo.
1: Dat willen we niet.
2: Ja, nee. Zeg nou maar.
1: Chicken wings, fried chicken wings.
2: Fried chicken wings.
1: Ja.
2: Gadver.
1: Hele bucket.
2: Ja, dat vind je lekker.
1: Maak hem kapot.
2: Oh, ik voel
1: kapot.
2: Dat niet zo, man. Maar die krokante laagje en zo. Kijk, de kip zelf heeft geen smaak. Het is alleen de huid eromheen.
1: Ja, dat is als je bij rotzooiplekken gaat. Niet aan rotzooi.
2: Nou, ik heb echt nooit het... En ik heb nooit gevoel... Of altijd nooit gevoeld in mijn mond, wou ik zeggen. Nee. Nooit geproefd. Nee, er is één... Er is eentje waar ze echt met hun tengels van af moeten blijven. En dat is de kapsalon. Oh, zit niet aan de kapsalon, bro.
1: Ja, want dat is ook nog een dingetje. Je hebt ook supermarkten die bijvoorbeeld kapsalon en shawarma verkopen. Mag dat dan straks... Ja, gewoon van die Turkse supermarkten waar je dan ook shawarma voor pizzatje kan halen. Mag dat straks ook dan niet meer?
2: Ja, nee, ik zeg heel eerlijk, blijf daar gewoon met je poten van af. Maar ik ben heel erg benieuwd. Stel je voor dat fastfoodzaken gaan verdwijnen. Van welke fastfood moeten ze echt afblijven? Ja. Laat het even weten in de NPO Luister.
1: Ja, want je wilt echt niet dat Wef straks boos wordt of honger krijgt, want dan klinkt ze zo.
3: Yo, Smoola Moes, shout out naar Fun. Ik wil iets meer Moola mee.

0: Juma Fraser en Shy Rack, we're all gonna make it.
1: Van welke fastfood moeten ze volgens jou echt afblijven? Dit bespreken we omdat de gemeente in Amsterdam minder fastfoodzaken in de stad wil. Omdat de afgelopen jaren steeds meer plekken bij zijn gekomen, waaronder dus fastfood.
0: Ja.
1: Youssef die zegt, Smashburgers mag sowieso...
0: André Youssef.
1: Smashburgers mag sowieso wel weg. Grootste scam van de eeuw, 20 gram vlees voor 10 euro. Ja. Julian die zegt, Kapsalon, volledig mee eens, mag nooit iemand aan zitten.
0: Maria die zegt, broodje Ruutje, don't touch it. Ken je die?
1: Nee, ken ik niet.
0: Dubbele kipsnitzel met mayo katsjan in Den Haag. Bij Soestdijkse Kade.
1: Ik heb nog nooit een kipsnitzel gegeten en ik wil dat zo houden ook.
0: Nee, deze wel.
1: Heel vies.
0: Nee, hey, stil maar weg.
1: Kipsnitzel, het klinkt als een dier en kip in één. Ik wil dat echt niet eten gewoon. Dus ik heb ook nog nooit sperrips gegeten. Ik vind ook dat het vies
0: klinkt. Probleem, dat is jouw probleem.
1: Niet eens zegt de Mexicano. Wat is dat nou weer? Dat is vlees, toch?
0: Ja, Mexicano broodje Mexicano.
1: Dat is,
0: ook met mayo katsjo.
1: Is dat vlees met Mexicaanse kruiden?
0: Achtig,
1: dus
0: ja.
1: Buikpijnbroodje.
0: Het ziet er ook apart uit. Het is een soort van blokkerige vorm. En dan drie, vier van die blokken achter elkaar.
1: Ja, fabriek gewoon. Je kan ook gewoon echt Mexicaans eten.
0: Ja, we weten het. Het is paardenvlees. Daarom wil de gemeente ook ervan af.
1: In ieder geval, conclusie is dus wel echt... De kapsalon blijft er gewoon vanaf.
0: Ja, want anders gaat de boel gewoon exploderen.
1: Oh, misschien knalt die misschien wel.
0: Alles gaat dan gewoon een appel voor de deur.
1: Houd hoe ze hebben allemaal.
0: Dat doet we wel.
1: Hey, voor mijn kapsalon ga ik ver, hè?
0: Ja, nee, precies, ja.

0: Als je je haar eraf scheert, groeit je haar dikker terug. Is dat zo of niet? Je gaat het over precies een kwartiertje eindelijk weten. En jullie gaan erachter komen of we eindelijk haar op ons hoofd hebben, want Noorden had me natuurlijk kaal geschoren.
1: Ja, je ziet er ook wel uit als een kale kip.
0: Wauw, dankjewel.
1: Van een kale kip kan je niet plukken.
0: Je hoort het zo.

0: Als je je haar eraf scheert, groeit je haar dikker terug.
1: Wilde weetjes.
0: Dat is het wilde weetje wat we de hele week samen zijn gaan onderzoeken met jou. En we hebben het natuurlijk ook zelf getest. Afgelopen maandag heeft Noordin mijn haar geschoren met een scheermes. En het is echt bizar, elke keer als ik een staart heb, of althans gewoon dat ik een elastiekje in mijn haar heb.
2: Zit er ook de hele tijd aan.
0: Ja, dan zegt iedereen ook, wat heb je daar? En dan zeg ik, ja, mijn collega heeft me kaal geschoren. En het voelt echt nog steeds stug aan. Ik heb wel zoiets van, het voelt dikker aan. Maar of het daadwerkelijk nu echt dik gaat groeien, dat is de grote vraag. We hebben de ervaring van luisteraars meegenomen. Mm-hmm. We hebben het over haren gehad met beautystyliste Niyama Amhali. Mm-hmm. Maar de enige echte die ons daadwerkelijk het antwoord kan geven, is een dermatoloog. En we kennen er namelijk één, namelijk Dr. Bashar Razouki. En hij gaat ons zo meteen het antwoord geven.
2: Ga met hem bellen.
0: Ja, superleuk.
2: Wauw.
0: Ik hoop het echt, want anders blijf ik kaal.
2: Ik hoop dat hij goed nieuws voor je heeft.
0: Oh,
2: ik heb er weinig vertrouwen in.
0: Nou, je hoort het zo.
2: Zometeen eerst tijd voor nieuw muziek. New music. New music.

0: als je je haar eraf scheert, groeit je haar dikker terug? Dat is het wilde weetje van deze week die we samen met jou gaan onderzoeken. En we gaan vandaag eindelijk het verlossend antwoord aan je geven binnen een aantal minuten. Het zou namelijk echt bizar zijn als dit waar is. Stel je voor, je scheert je haar een beetje weg. Wat Noordin maandag bij mij heeft gedaan, groeit het dan dikker terug. En iemand die daar het antwoord over weet is dermatoloog en dokter Bashar Razouki. Goedenavond.
1: Goedenavond, leuk om er weer te zijn.
0: Ja, om te beginnen. Maandag heeft mijn collega een stukje haar afgeschoren met echt de meest goedkope schermes ter wereld. Het voelt stugger en dikker aan. Dus ik vraag me af, wat gebeurt er eigenlijk met een haar wanneer je hem afscheert?
1: Ja, dat kan zeker zijn. Want als je haar afscheert, dan scheer je de kop van het haar eraf. Hè? Je scheert hem op haarniveau. En daardoor verliest ze haar, die dus normaal gesproken een puntvormige structuur heeft, verliest hij dus die puntvormige structuur. En dan klipt scheen dus bot eraf. En dat is waarom die dan ook wat stugger zal voelen.
0: Oh, oké. Okay. Gisteren vroeg ik aan een haarstyliste hoe dat zit met kale mensen, zoals mijn collega Noordin. En zij zei dat het genetisch bepaald is. Hoe denk jij hier eigenlijk over?
1: Ja, kaalheid heeft veel verschillende oorzaken. En een daarvan, de meest waarschijnlijk waar we het over hebben, is dan dat mannelijk patroon van haarverlies. En dat is inderdaad grotendeels genetisch, klopt.
0: Oh, ja. Oké. Okay. Ja, dan eigenlijk de vraag der vragen, Bashar. Kan haar doorscheren daadwerkelijk dikker teruggroeien?
1: Het antwoord daarop is heel duidelijk nee. Nee, haar groeit niet dikker terug. Nee.
0: Heeft hij voor niks mijn haar van mijn hoofd afgeschoren?
1: Ja, dat is dan helaas jammer, ja.
2: Maar groeit het dan precies hetzelfde terug?
1: Nou ja, wat ik dus zeg, dus het haar zelf, de groeisnelheid, de kleur en de dikte van het haar, dat blijft allemaal hetzelfde. Het enige wat er is veranderd is dus dat je die spitse punten eraf hebt geschoren.
0: Hoe lang gaat het duren voordat ik weer lang haar heb dan?
1: Ja, het groeit ongeveer een centimeter per maand.
0: Nou, dankjewel Bashar voor je antwoord. Het antwoord is dus bekend. Als je je haar eraf scheert, groeit het dus niet dikker terug. Nee. Volgende week weer een nieuw West wilde weetje. En dit heeft te maken met een airfryer.
2: Ja, en zometeen de blok nergens naartoe gaan. Gewoon blijven hangen. En ik heb nog heerlijke muziek voor je klaarstaan.
3: Arpi, wat zeg je, mama?

0: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
1: In oktober vieren we Black Excellence. Turning Black Excellence into Change. Black Achievement Month brengt muziek, dans en inspirerende verhalen. Van Black Renaissances en Freedom in Sound Jazz tot het awardsgala. Vier het mee. Check het programma op blackachievementmonth.nl. En ontdek wat er in jouw buurt te beleven is. Samen vieren we talent, versterken we verbinding en zetten we Black Excellence om in verandering.
2: En, al lang last?
3: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
2: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
3: Ik heb geen idee.
4: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
5: Je snuift een lijntje, verdient snel geld of haalt een pakketje uit de haven. Of je wilt of niet, je hebt met drugs te maken. Dope laat met hiphop dans en echte verhalen zien hoe de drugswereld door onze samenleving loopt. Voor de een een feestje, voor de ander letterlijk de container. Vanaf 1 oktober in Theater Zuidplein. Haal nu je ticket via doopdevoorstelling.nl.
4: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
6: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
7: Hey, jonge ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
8: Niet nodig, ik heb geen klussen gehad.
7: Maar ook zonder omzet moet je btw-aangifte doen.
8: Serieus? Thanks.
7: Ja, ook als je bijvoorbeeld net bent gestart.
8: Oké, ik check het meteen.
7: Kijk hoe je btw-aangifte doet zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
6: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
9: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
10: Ben jij op zoek naar die next epic experience? We got you. Melanated Travels and Tours. Gespecialiseerd in alle reisbehoeften en activiteiten voor Afro-Nederlanders. Wij begrijpen jou, want wij zijn jou. Laat je inspireren op melanatedtravels.nl.
9: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
1: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Daar is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zei in de Tweede Kamer dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. In Alkmaar is de Europa League-wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva begonnen, zonder Israëlische fans in het stadion. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, begeleid door een grote politiemacht. Het protest verliep zonder noemenswaardige incidenten. Het fietsmerk Sparta is verkocht aan de Chinees-Nederlandse fietsenfabrikant Tenways. Dat melden de curatoren van het failliete moederbedrijf Axel. Het merk Sparta blijft bestaan. Eerder werden de merken Koga, Babu en Batavus verkocht aan een investeerder uit Singapore. De schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De extra seconde was af en toe nodig om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Maar hij is volgens deze wetenschapper ook lastig.
1: Het invoeren van zo'n stapje van de seconde, dat is heel vervelend. Want het is bijna onmogelijk om dat over de hele wereld precies allemaal op hetzelfde moment te doen. En daarom hebben we besloten van liever hebben die schrikkelseconde niet.
0: Ter compensatie komt er eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Zangeres Floor Jansen verlaat de Finse band Nightwish. Ze wil zich na 13 jaar richten op haar solo-carrière. Nightwish is een symfonische metalband die wereldwijd volle zalen trekt. De 45-jarige Jansen heeft al een soloalbum uitgebracht, deed mee aan het tv-programma Beste Zangers en won de popprijs. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedenavond, je luistert naar de blog met Serginho. Zometeen heb ik Henkie T en KM voor je. Maar eerst Adam Port met Move.

Je bent ingetuned bij The Block, de show met verhalen uit jouw stad. Mijn naam is Serginho en ik kom eventjes invallen vanavond. Dus mocht je je afvragen van, hey, waar is Imani? Ja, Imani die is er binnenkort weer. Vandaag ben ik er om jou te blessen met gezelligheid en heerlijke muziek. En ik hoop dat jij jouw gezelligheid ook een beetje wilt delen met mij. Dat kan natuurlijk altijd vanuit de NPO Luister-app. Als je daar gewoon eventjes iets wilt delen, melden, vragen, whatever it is. Stuur gewoon eventjes een berichtje of een voice memo. En dan kunnen we gewoon met elkaar connecten. Hey, luister dan, ik zag vanmiddag een discussie voorbij komen op social media. Waar bewoners uit New York met elkaar in discussie gingen. En deze discussie ging over uit welk deel van New York de hardste rappers komen. En toen dacht ik, in Amsterdam heb je ook in elk stadsdeel wel echt keiharde rappers. Maar welk stadsdeel heeft nou de beste rappers volgens jou? En dan heb ik het over aller tijden. Hè? Dus niet alleen de rappers die nu actief zijn, maar gewoon aller tijden. Welk stadsdeel heeft de hardste rappers tot nu toe naar buiten gebracht? Ja, Noord staat bekend om THC, maar ook bijvoorbeeld Bokken 8 komt uit Amsterdam-Noord. Oost had je vroeger OG's als Yeser, Shaak, Negative. Maar ook Bokusam en Idali komen daar vandaan. En dan heb je nog Amsterdam-Zuid. Daar heb je Lucio. Lucio die komt uit Amsterdam-Zuid. Ik weet niet wie Amsterdam-Zuid nog meer representeert, maar sowieso Lucio. Amsterdam-Zuidoost, ja. Amsterdam-Zuidoost is sowieso een cheat code als het om deze discussie gaat. Want ja, daar komen echt zoveel rappers vandaan. Van een Cho tot een Henky T, Chief, Mokromaniac. Ja, ik kan nog wel even door blijven gaan. Je had Green Gang natuurlijk uit Amsterdam-Zuidoost. En nog veel meer artiesten. Maar uiteindelijk wil ik van jou weten waar de hardste rappers uit Amsterdam vandaan komen. Ja, laat het eventjes weten in de NPO Luister-app, zoals ik al zei. Je kan eventjes een berichtje of een voice memo sturen. En dan wil ik van jou weten welk stadsdeel er volgens jou op nummer 1 staat. En noem ook even wat rappers die jij dan dope vindt uit dat stadsdeel. Dat wil ik ook van je weten. Dit is Rijk, grof.

0: zeg altijd, als je iets wil, kan dat. En als jij echt graag een relatie wil en je bent gek op iemand, dan maak je het. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@

welk stadsdeel de hardste rappers komen aller tijden? Sorry, ik moest eventjes hoesten. Ik kreeg al een aantal reacties binnen. Zo zegt Younes bijvoorbeeld. Zuidoost sowieso, man. Joe Chief, Henkie D, Mokromaniac, alleen die namen al. Welk stadsdeel gaat daar tegenop? Niemand toch? En ook Atje is van Zuidoost trouwens. Oh ja, die was ik vergeten te noemen, ja. Atje die komt uit Amsterdam Zuidoost. Zat ook in THC vroeger. Volgens mij heeft hij ook een tijdje in Noord gewoond. Maar je mag hem gewoon bij Zuidoost tellen. En Janice die stuurt ook een berichtje, maar die zegt... Sorry, maar Noord heeft van mij gewoon gewonnen. THC is gewoon jeugdherinneringen. Die mannen hebben echt de weg vrijgemaakt voor zoveel rappers. Helemaal mee eens. Zo kan je het ook bekijken, ja. De artiesten die de wegen hebben geopend. Die de tegels hebben gelegd waar andere rappers op konden rennen. Ja, dat telt natuurlijk ook wel zwaar mee in de puntentelling. En dan hebben we nog een reactie van Rashid. En die zegt... Oost wordt zwaar onderschat. Yeser, Shaq, Negative. Dat was echt de gouden tijd. En die tracks worden nog steeds gedraaid op feestjes. Respect die OG's. Ja, 100%. Shout-out naar alle OG's die sowieso super hard gingen back in the days. En die eigenlijk alle rappers van nu geïnspireerd hebben, maar ook deuren voor opengemaakt hebben. Dus shout-out naar die artiesten allemaal. En Mitchell die zegt, je bent vergeten het centrum te noemen. Oh ja, dat klopt inderdaad. Ik ben helemaal vergeten om het centrum te noemen. En Mitchell zegt onder andere, Lil Kleine komt uit de Jordaan, toch? Dus die mogen we zeker niet vergeten. Ja, helemaal mee eens. Het centrum is natuurlijk ook gewoon een plek waar verschillende talenten vandaan zijn gekomen. Ik weet niet precies wie allemaal uit het centrum komen. Ik weet dat Lil Kleine inderdaad uit het centrum komt. Volgens mij Maradoni ook, als ik het goed heb.

stelling. Maar als ik het nu bekijk, ja, dan zie ik dat Zuidoost toch wel de meeste reacties binnenkrijgt op dit moment. Dus shout-out naar Zuidoost. Misschien is dat wel gewoon de grootste kweekvijver in Amsterdam geweest aller tijden. Hey, zometeen komt de muziek aan van onder andere Kleine John en DJ Dylan. Ook Fresh en KM heb ik zometeen voor je met Bare Minimum. Maar eerst nieuwe muziek. New music.

0: Fresh en KM met Bare Minimum. Hey, 400 medewerkers van de publieke omroepen willen dat Nederland volgend jaar niet meedoet aan het Eurovisie Songfestival. Ze zijn het niet eens met het besluit van de NPO om toch deel te nemen. Maar hoe kijken jongeren daar eigenlijk naar? Ja, onze reporter Tisa ging de straat op en vroeg de jongeren wat zij vinden van het Songfestival.
1: Veel NPO-medewerkers zijn boos. Snap je dat?
2: Ja, snap ik wel. Ik ben ook boos. Ik vind het ook raar. Vooral als je zeg maar, als met z'n allen zo'n gedurfd statement maakt en daarna op terug gaat. Ja, wat maakt zo'n eerder statement dan uit? Let me go.

0: ben echt niet chronisch genoeg online hiervoor.
1: Ik ben Eurovisie diehard.
2: Het Eurovisie Songfestival zorgt opnieuw voor discussie. 400 medewerkers van verschillende publieke omroepen willen dat Nederland volgend jaar toch niet meedoet. Ze zijn het niet eens met het besluit van de NPO om deelname door te laten gaan. Ondanks het eerdere terugtrekken van de Afrotros. Maar hoe kijken jongeren hier eigenlijk naar? Ik ging de straat op om te vragen wat men vindt van het Eurovisie Songfestival.
3: Ik weet dat ze... Nederland zei eerst dat ze niet mee wilden doen vanwege Israël. Volgens mij doen ze nu wel mee. En dan zeggen ze dat het is voor de samenhorigheid. En dat geloof ik niet helemaal.
2: Ja, want waarom geloof je niet dat het voor de samenhorigheid is?
3: Ik denk omdat... Het voelt zo... Als je eerst zegt we doen het hierom. En daarna zeg je van doen het... Ja, ik weet niet. Ik geloof niet dat samenhorigheid altijd bereid kan worden door gewoon maar iedereen maar... Door maar altijd maar mee te doen. Op een gegeven moment moet je streep trekken. Je gaat ook niet spelen met een kind wat de andere kinderen later door elkaar slaat. Dan is niet de optie dat je dan vervolgens met ze gaat spelen. En dan het idee hebt dat je ze dan netjes spelen kan aanleren. En ik denk dat Nederland hier ook gewoon meedoet. Deels omdat ze toch zagen van, oh nou, we worden toch wel buitengesloten, we willen toch wel echt meedoen. En dan maar een excuus erbij verzinnen waarom. Maar ik denk niet, ik denk dat je best een argument ervoor kan maken, maar ik denk niet dat dit een eerlijk argument is.
4: Ik weet er niet heel veel over eigenlijk.
5: Dat er vorig jaar met Joost Klein dat er wat was. Ja. Omdat hij, volgens mij ging hij Palestina supporten en Israël supporters die konden dat niet hebben. En toen was hij voor een... Ja, was je gedisqualificeerd? Of?
0: Ik ben echt niet chronisch genoeg online hiervoor.
1: Ik ben Eurovisie diehard.
2: Dus jij bent blij dat we het nog gaan?
1: Ja, nee, ik ben wel blij dat we gaan. Weet je wat het is? Ik vind het, het is geen politiek iets. En je kan wel, nu zeggen we doen niet mee om...
5: Was je gedisqualificeerd? Of?
0: Ik ben echt niet chronisch genoeg online hiervoor.
1: Ik ben Eurovisie diehard.
2: Dus jij bent blij dat we het nog gaan?
1: Ja, nee, ik ben wel blij dat we gaan. Weet je wat het is? Ik vind het, het is geen politiek iets. En je kan wel, nu zeggen we doen niet mee omdat een Israël meedoet. Maar het is ontworpen als een...

0: echt meedoet.
1: De Afrotros heeft gezegd dat ze niet mee gaan doen met het Songfestival omdat Israël meedoet. Nu heeft de NPO gezegd, oké, wij doen dan zonder jullie mee. En heel veel NPO-medewerkers zijn er boos om. Wat denk jij daarover?
2: Nou ja, weet je, het blijft toch wel een land en ze hebben al vaker meegedaan. Dus niet dat ze voor al deze chaos en oorlog en zo, dat het maakt het niet per se heel anders, vind ik, denk ik. Om een land zomaar uit te kunnen schakelen, ja.
1: Dus jij vindt dat Nederland gewoon mee moet doen?
2: Ja.
3: Ja, ik vind ook gewoon dat ze mee moeten doen. Iedereen heeft zijn eigen mening. En ja, het is lastig dat mensen elkaar niet begrijpen soms. En niet willen begrijpen. Maar ja, ik vind alsnog gewoon dat iedereen mag vinden wat hij vindt. En dan wel op een respectvolle manier.
4: Ik snap op zich wel dat ze niet mee willen doen. Maar het is wel het Eurovisie Songfestival is wel zonde dat ze niet meedoen. Dus ik snap het ook dat die NPO-medewerkers wel mee willen doen. Maar het is niet dat ik echt een heel sterke mening erover heb.
1: En jij?
5: Ja, ik heb ook niet echt. Nee, het maakt mij niet veel uit. Ik kijk sowieso niet echt naar.
4: En het, nee, precies.
5: Het interesseert me ook niet heel erg, zeg maar. Maar ik snap wel dat ze, als Israël wel meedoet, dat ze dan daar wel een mening over hebben.
1: Veel NPO-medewerkers zijn boos. Snap je dat?
6: Ja, snap ik wel. Ik ben ook boos. Ik vind het ook raar. Vooral als je zeg maar, als met z'n allen zo'n gedurfd statement maakt en daarna op teruggaat. Ja, wat maakt zo'n eerder statement dan uit? Ik denk dat je dan weinig betrouwbaarheid, dan schaadt je ook. Ja, ik denk dat die mensen dan trots waren op een beslissing die hun bedrijf maakt. En dat ze daarna dan op teruggaan, dan zou ik me ook erg geschaad voelen.
7: Oeh, ja, in principe is de keuze van de artiest of hij mee wil doen of niet. En dat is in principe, één iemand die optreedt. Dus het zou niet per se het hele land zijn die erachter staat. Maar gewoon diegene die zelf een individuele keuze maakt, denk ik.

Nuf, Jiriel en Busy met Interessant hoorde je hier tijdens de blok op je donderdagavond. En sowieso nog steeds een hele goede avond. Je luistert naar Serginho hier. En zometeen heb ik een leuke gast in de building. Want we gaan kennis maken met onze artist of the month genaamd Chrisje Boy. Ja, als je van Amsterdam bent, dan weet je over wie ik het heb natuurlijk. En dat gaan we zo meteen doen. En jij mag altijd meepraten tijdens de show. Dus als je iets wilt delen, melden, vragen, stuur gewoon eventjes een berichtje of een voice memo door in de NPO Luister app. En dan kunnen we via die route gewoon met elkaar connecten. Dus doe dat. Ik heb nog muziek klaarstaan voordat we naar het volgende uur gaan. Ik heb Clean Bandit voor je met Company. En ook Capella Grey, Chris Brown en Popcaan hoor je zo meteen met de remix van Gyalis. En dan, dat ga ik voor je doen. En zometeen wil ik ook van je weten trouwens hoe jij denkt over iets. Maar wat dat is, dat hoor je zo meteen.

0: HBS College introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
1: De grootste jassencollectie van Nederland vind je bij de Skihut. Met merken als Air Force, Arc'teryx, Parajumpers, Peuttery, Woolrich en Goldberg. Kom langs in onze winkel in Scheveningen of kijk op skihut.nl.
2: Ben jij op zoek naar die next epic experience? We got you. Melanated Travels and Tours. Gespecialiseerd in alle reisbehoeften en activiteiten voor Afro-Nederlanders. Wij begrijpen jou, want wij zijn jou. Laat je inspireren op melanatedtravels.nl.
3: Jouw winter begint bij de Skihut. Kijk op skihut.nl.
4: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
5: Je schrijft een lijntje, verdient snel geld of haalt een pakketje uit de haven. Of je wilt of niet, je hebt met drugs te maken. Dope laat met hip-hop dans een echte

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Deze Tata.
2: Vakken dan in voor de is, hoe hangt hij hier dan?
1: Heeft een missie.
3: Wat mag storten ze klaar als zijn, jongen?
2: Doe even lekker rustig, G.
4: Je komt toch vanavond?
2: Ik heb een cadeau nodig en iemand moet die voor me kopen.
5: Hij is ongedaan. Ik fix deze G.
1: De Tata's Daan. Nu in de bioscoop.
2: Gaat om vergeblazen zijn. Bam, bam, bam!
6: Ook de Tata's Daan geef je cadeau met de Nationale Bioscoopbon. Het leukste cadeau in het donker.

0: ondernemer, het is weer tijd voor je btw-aangifte.
1: Niet nodig, ik heb geen klussen gehad.
0: Maar ook zonder omzet moet je btw-aangifte doen.
1: Serieus? Thanks.
0: Ja, ook als je bijvoorbeeld net bent gestart.
1: Oké, ik check het meteen.
0: Kijk hoe je btw-aangifte doet zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
2: Je doet van alles voor iedereen, behalve wat je moet doen voor jezelf. Het is tijd om jezelf op de eerste plek te zetten. Het is tijd.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan hij in Nederland worden berecht. G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Datacenters vragen zoveel stroom aan dat ze inmiddels een derde van de wachtlijst voor aansluitingen vormen. Dat zeggen netbeheerders tegen Nieuwsuur. Samen hebben ze 15 gigawatt aangevraagd. Dat is net zoveel als het totale verbruik van alle huishoudens. Netbeheer Nederland spreekt van een golf aan aanvragen en wil dat er duidelijke voorwaarden komen. Het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is, vindt de organisatie. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Een pro-Palestijnse organisatie doet aangifte tegen een voormalig SGP-kamerlid. Roelof Bisschop zou een handelsverbod hebben overtreden door wijn te kopen die afkomstig is van de bezette westelijke Jordaan-oever. Bisschop vertelde erover op de christelijke tv-zender Family 7.
1: Ik heb bewust op 23 september... twee flesjes Israëlische wijn gekocht. En ik dacht van nou, weet je, laat ik mij eens vermannen en een tweetje afwijden. Ja, nee, gewoon een statement maken.
0: Het OM bestudeert de aangifte tegen Bisschop. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedenavond, je luistert naar The Block. Ik heb Frenna en Moula B zo meteen voor je met Broskies. Maar eerst Ira Star, Where Do We Go?

0: Brenna en Moula B met Broskies. Artist of the Month. Ja, ik had je net al verteld. Vanavond maken we kennis met onze Artist of the Month. En deze maand zetten we Chrisje Boy extra in de spotlight. Hij komt uit Amsterdam Zuidoost. Draait al een tijdje mee. Werkte eerder ook al met Lil Saint, Yeeri en Ray Fuego. En vanavond gaan we erachter komen. Wie is Chrisje Boy? Waar komt zijn sound vandaan? En waar wil hij naartoe? En hij is hier in de studio. Chrisje Boy, welkom.
1: Oi, bedankt.
0: Thuiswedstrijd.
1: Yes, thuiswedstrijd, man. Thuisbasis.
0: Nice.
1: Je kent het wel.
0: Ja, ik ken je muziek, maar ik kan me voorstellen dat er misschien iemand zit te luisteren en die denkt... Ja, wie is Chrisje Boy? Waar komt hij vandaan? En hoe is hij begonnen met muziek?
1: Nou, ten eerste, aangenaam, ik ben Chrisje Boy, a.k.a. Big Boy, a.k.a. Mr. Brr, a.k.a. Oi. En ja, man, jullie kunnen me kennen van de bangers van jaar geleden met Lil Saint natuurlijk.
0: Ja.
1: En ja, heel Fashion Gang. En de Fellas ook natuurlijk, want ik heb ook bij de Fellas gezeten voordat ik met Lil Saint werkte.
0: Ja.
1: Dus ja, man, veel mensen. De nieuwe generatie ook nu. Die begint me ook nu te kennen.
0: Dat is dope. Want dus, hoe komt dat? Door TikTok en zo?
1: Ja, TikTok en ja, socials. Gewoon consistent zijn, man.
0: Oké, dan. Ja. Wat ik ook weet van jou is dat God een groot onderdeel is van jouw leven.
1: Hé, zeker, man.
0: Is dat nog steeds zo?
1: 100%. Ja? 101%.
0: En verwerk je dat ook in je muziek? Komt dat vaak terug?
1: Je hoort het niet vaak in mijn muziek. Ja. Maar naast mijn muziek, zeg maar, op socials en zo... express ik wel mijn feelings, zeg maar, hoe ik erover voel, zeg maar.
0: Ja, man. Dope. Ja, ik weet dat je uit Kikkenstein komt. Je represent 1104.
1: Yes.
0: Een plek waar heel veel dope rappers vandaan komen.
1: Klopt.
0: Wat heeft die plek voor jou betekend?
1: Nou, daar is het voor mij allemaal begonnen. Ik heb daarvoor ook gewoon... Ik heb mijn hele leven in Belmer gewoond.
0: Ja.
1: Maar in Kraaijnes zelf begon het gewoon met, ja, met allerlei dingen die ik heb meegemaakt. En zo, je ziet zoveel dingen, je maakt zoveel dingen mee. En uiteindelijk, ja, als ik in de studio sprong... dan er was niks anders om te vertellen dan wat ik heb meegemaakt. Wat ik meemaakte.
0: Precies.
1: Snap je die tijd?
0: Dus de stories die in je muziek komen... die komen dus echt van wat er in de buurt gebeurde, zeg maar.
1: Precies.
0: En ja, er zijn veel rappers in de buurt waar jij vandaan komt, zoals ik al zei. Wat maakt jouw sound volgens jou anders dan die van de rest?
1: Ja, kijk. In onze buurt, wanneer wij rappen, hoor je ook gewoon van... Hé, dit is Zuidoost, dit is Belmer rap.
0: Ja.
1: De vocabulaire die we gebruiken, zeg maar.
0: Veel slang.
1: Juist.
0: En
1: veel slang.
0: De slang die later ook naar andere plekken gaat.
1: Precies. En ja, tegenwoordig komen mensen nu achter waar ik mijn inspiratie vandaan haal. En dat is ook natuurlijk niet Nederland als je goed naar mijn muziek luistert. Het komt ook van overseas, mijn inspiratie. Amerikaans, UK-achtig beetje. In ieder geval Engels.
0: Ja, welke artiesten zijn dat dan? Heb je een voorbeeld?
1: Kodak Black.
0: Dope.
1: EBK J-Bo.
0: Hard.
1: Future.
0: Ik denk dat jij ook een beetje een Lil Durk guy bent misschien.
1: Ja, ook wel. Ja, ik ben niet zo'n groot fan van Lil Durk, maar ik fuck wel echt heel erg met Lil Durk wel. Dat wel.
0: Yeah. Ja, dope. Man. Heel dope.
1: Zeker.
0: Ja, je released ook bij Paper Chase. In hoeverre zijn hun ook een goede houvast voor jou?
1: Zeg je eerlijk, sinds ik met hun werk... Ik heb alleen maar meer vertrouwen, man.
0: Ja.
1: Deze mensen hebben me echt een goed gevoel ook gegeven, zeg maar, sinds ik bij hun ben. En ze geven me ook het gevoel dat ze echt in me geloven ook.
0: Ja.
1: Dus dat heeft me ook een beetje die motivatie gegeven van oké, je kan ze niet teleurstellen, want ze geloven echt in je.
0: Dat is altijd goed, toch? Als je gewoon een team om je heen hebt van mensen die je die power geven waar nodig en waar je van je weet, kan op ze terugvallen.
1: Precies.
0: Dus dat is altijd wel lekker.
1: Ja.
0: Hey Chrisje, we gaan zo meteen natuurlijk verder met ons gesprek. Morgen komt er een nieuwe track van je uit, Clamiri en Chanel.
1: Ja.
0: Ik heb hem hier al klaarstaan.
1: Hey.
0: We hebben een primeurtje van je.
1: Hey, mensen, geniet ervan, zou ik zeggen, man.
0: Let's get it.

0: Moolah met 1 op 1. En er is nog steeds heel veel gezelligheid in de building. Want de artist of the month, Chrisje Boy, is hier.
1: Yeah, artist of the month.
0: Chrisje Boy. Ja, gezellig dat je er bent, broski.
1: Yes, sir.
0: We hadden het net al eventjes over waar je vandaan komt. Waar je sound vandaan komt. Yes. En wat de buurt 1104 voor jou heeft betekend.
1: Yes.
0: En je maakt al een tijdje muziek. Wat is het grootste verschil tussen de Chris van 10 jaar geleden en de Chris van nu?
1: Ah, de Chris van 10 jaar geleden. Ja, heel roekeloos. Geen plannen. Geen visie. Gewoon kijken waar het strand, zeg maar.
0: Ja.
1: On go zijn. Maar nu, zeg maar 10 jaar later. Is alles omgekeerd, zeg maar. Omgedraaid. Ja. Chris van nu heeft plannen. Heeft een visie. Weet waar die wil stranden.
0: Ja.
1: Of tenminste eindigen.
0: Ja, precies.
1: Snap je?
0: Ja,
1: man. Gewoon dat gewoon, man. En er zit meer inhoud in mijn producties deze dagen.
0: Oké, dope. Ja. En had je toen al ook een team om je heen? Of was je toen gewoon solo aan het rennen?
1: Nou, ik had niet echt een team. Mijn team die ik had was ook gewoon roekeloos. We waren gewoon allemaal zoekende, zeg maar. Snap je?
0: Ja.
1: Iedereen was gewoon on go. Dus ja. Maar nu heb ik wel echt een sterke team.
0: Dat zeker is ook een groot verschil die je hebt toegepast op jezelf.
1: Hey, zeker weten, man.
0: Heel sterk. Ja. En ja, los van de muziek, je hebt best wel wat heftige dingen meegemaakt. Onder andere een neergeschoten. Ja, wat voor impact heeft dat op je leven gehad? Want dat is natuurlijk ook wel iets wat de boel omgooit.
1: Ja, dat is echt zo. Nou, ze zeggen, life is short.
0: Ja.
1: Dus ik heb gewoon, kijk, dat waren gewoon dagen waar, je weet toch, ik was gewoon die dagen echt gewoon heel roekeloos, zoals ik net zei. Maar ja, op een gegeven moment, ja, je maakt bepaalde dingen mee gewoon. En dan heb je zoiets van, weet je, ik heb heel veel kansen gekregen. En deze kans moet ik echt benutten, want het kan alle kanten opgaan.
0: Yeah.
1: En nadat ik me 2 kids heb gekregen ook, ben ik niet meer terug gaan kijken naar vroeger.
0: Gewoon een nieuwe energy gekregen daardoor en gewoon op gas geven nu.
1: Zeker weten, man.
0: Ja, dat is super nice om te horen, man. Mooi om te zien dat je gewoon iets hebt gehad, iets hebt meegemaakt wat heftig is.
1: Ja, man.
0: En dat als een soort van keerpunt hebt gebruikt om de positieve kant gewoon volledig op te gaan.
1: Ja, zeker
0: dus,
1: weten.
0: Dat is mooi om te horen.
1: En wat het ook is, sorry dat ik je onderbreek, wat het ook is, ik heb ook zeg maar mensen die in me geloven.
0: Ja, die wil je niet teleurstellen.
1: Die wil ik niet teleurstellen. Ja. En vooral 24 is mijn vaste producer en met hem heb ik heel lang gewerkt. Ik werk nog steeds met hem en ik wil mensen niet teleurstellen. Ja. Snap je? We zijn on go.
0: Iedereen is tijd in elkaar aan het steken.
1: Ja, shout-out naar 24 sowieso.
0: Precies. En iedereen's tijd is gewoon veel waard. Dus het feit dat hij tijd in jou stopt, wil je niet verpesten voor hem, zeg maar.
1: Ja, precies.
0: Dus ik begrijp wat je bedoelt. En ik heb in de wandelgangen begrepen dat je naast muziek ook een beetje aan het acteren bent hier en daar. Kan je daar iets over vertellen of...
1: Ja, ik kan daar niet heel veel over verklappen, maar ik heb laatst audities gedaan voor een soort waar gebeurde verhaal serie.
0: Is dat je eerste keer dat je dit gedaan hebt ook?
1: Hiervoor was ik al een beetje in aan het rollen, zeg maar, in bepaalde... Dus dit is een van de grote dingen waarmee ik een beetje bezig ben, maar dat dus. En ja, gewoon dat.
0: Mooi, man. Mooie ontwikkelingen, Chrisje. Goed om te horen, man. Heel dope dat je gewoon aan het ontwikkelen bent op verschillende vlakken. Dus shout-out naar jou voor dat.
1: Ze zeggen, als je miljonair wil worden, heb je meerdere bronnen van inkomsten nodig.
0: Hé, hey, dat is een hele goede daar.
1: Je hoort me toch?
0: Ik hoor je. Sterk.
1: Ja.
0: Los van het feit dat ik het dope vind en gezellig vind dat je hier bent, ben je niet alleen gekomen om te kletsen vanavond.
1: Mm-hmm.
0: Bij de Artist of the Month hoort natuurlijk ook een challenge. En we hebben voor jou een track uit de X-chart gepakt.
1: Wow.
0: En jij krijgt 2 weken de tijd om van deze track helemaal je eigen versie te maken.
1: Jezus.
0: Dus niet gewoon kopiëren. Nee, we willen gewoon horen dat er iets gebeurt met die track dat hem helemaal Chrisje Boy maakt.
1: Makkelijk.
0: Oké. Okay.
1: Makkelijk.
0: De track die we hebben gekozen, dat is HVB.
1: Wauw.
0: Van Moolah en Lijp.

0: Christian.
1: Yes.
0: Gaat het lukken?
1: Oh ja, het gaat zeker lukken. Ja? Dit wordt een makkie, geloof me.
0: Dus over 2 weken ben je hier terug met vuur?
1: Hé, hey, met vuur en vlam.
0: Oké, dan. Ik wens je heel veel succes. En ja, sowieso shout-out naar jou dat je eventjes wilde langskomen om ja, de good vibes met ons te delen.
1: For sure.
0: En ja, blijf deze goede lijn doorzetten, man.
1: Zeker zal ik doen, man. Shout-out naar Paper Chase, shout-out naar 24. Zonder hem was ik ook niet hier. Eet zelf hoe we het doen, man. Shout-out naar mijn manager hiernaast, man.
0: Thank
1: en iedereen
0: thank
1: die me gelooft. Bouw.
0: Thank you, Christian. Dit is Macha en La Boubou.

0: Hey man, tick tick.
1: Breaking news.
2: Your city update.
0: Ja, stel je voor je wil stoppen met sekswerk en een nieuwe start maken. Maar de hulp die je daarbij nodig hebt wordt een stuk minder. Ja, dat dreigt te gebeuren in Utrecht. De gemeente wil namelijk bezuinigen op de hulp voor sekswerkers die een andere baan zoeken. En dat terwijl stoppen met sekswerk niet altijd makkelijk is. Sommige mensen hebben moeite om ander werk te vinden of hebben een extra hulp nodig om hun leven opnieuw op te bouwen. En organisatie Bellen Hulpverlening is daarom bezorgd. Zij zijn bang dat sekswerkers straks langer moeten wachten op hulp of helemaal uit beeld verdwijnen. De gemeente zegt dat er wel hulp blijft bestaan. In november wordt besloten of de bezuiniging doorgaat. Dus juist wanneer iemand een nieuwe start wil maken, wordt het misschien een stuk moeilijker om daarbij de juiste hulp te krijgen. Dat is wel echt fucked up om te horen, man. Die mensen die willen natuurlijk ook gewoon misschien een andere richting op in hun leven. En dan krijgen ze die hulp niet meer. Ja, dat is wel teleurstellend. Hey, zometeen is het weer tijd voor Who's the Imposter? Een spelletje waarbij jij kans maakt op hele toffe Phonics sokken. Hoe het spel precies werkt, dat vertel ik je zometeen na muziek van Kevin. Maar eerst heb ik Cho voor je. Dit is Cho en La Rouge.

0: Edwin the Fisherman, hier op Funix tijdens de blok. Een hele goede avond. Het is tijd voor Who is the Imposter?
1: Who is the Imposter?
0: Ja, we hebben een Nederlandse artiest gekozen en zo krijg je 3 korte bars te horen. 2 van die bars zijn echt van deze artiest, maar eentje is van de imposter. Dus goed luisteren. Ik ga dus die 3 bars voorlezen. En dan is het aan jou om te bepalen welke bar er wel van deze artiest zijn en welke niet. Het gaat vandaag om Rijk. Die staat centraal. En ja, ik wil dus van jou weten welke bars van Rijk zijn en welke niet. Komt-ie, hè? Ga ik naar de allereerste. Nummer 1. Sleep me voor de fucking rechter als ik lieg. Ik stond ooit voor de rechter en toen heb ik geliegd. Ja, echt waar. Oké, dan gaan we naar nummer 2. Schat, zet je haren in een knot. En dan naar nummer 3. Zij heeft het uiterlijk van Cardi B, maar het innerlijk van Steen. Ja, ik hoop dat je een beetje goed bent met de lyrics van Rijk. Want het kan er dan voor zorgen dat jij 1 bar hebt gehoord die niet van Rijk is. Ja, aan jou om deze imposter eruit te pikken. En mij het eventjes te laten weten door eventjes een berichtje of een voice memo door te sturen via de NPO Luister app. En de snelste met het juiste antwoord, die wint dus de Funix sokken. Laat het me weten. Dit is Rema. Te laten weten door eventjes een berichtje of een voice memo door te sturen via de NPO Luister app. En de snelste met het juiste antwoord, die wint dus de Funix sokken. Laat het me weten. Dit is Rema.

0: Je kreeg net 3 bars te horen van Rijk. 2 zijn echt, eentje is van de imposter. En het was aan jou om te raden welke bar niet van Rijk is en welke van de imposter is. En ik ga die bars nog eventjes herhalen. De nummer 1. Sleep me voor de fucking rechter als ik lieg. Ik stond ooit voor de rechter en toen heb ik geliegd. 2. Schat, zet je haren in een knot. 3. Zij heeft het uiterlijk van Cardi B, maar het innerlijk van Steen. Ja, ik zie dat er een berichtje binnen is gekomen van Mika. En die zegt, ik zeg nummer 1. Die lijn zou van Rijk kunnen zijn, maar ik weet het niet zeker. Oké, dan gaan we eventjes luisteren of dat zo is.
1: Sleep me voor de fucking rechter als ik lieg. Ik stond ooit voor de rechter en toen heb ik geliegd.
0: Ja, die is dus toch wel van Rijk. En dan hebben we Selma, die zegt, voor mij is het nummer 3. Ik hoor die Cardi B en Steen line wel, maar ik had die echt bij iemand anders in mijn hoofd. Oké, laten we checken of dat klopt.
1: Zij heeft het uiterlijk van Cardi B, maar het innerlijk van een Steen. Ze is kankerpeng, echt een 10. Ze heeft mijn lat die echt verdient.
0: Ja, die is ook van Rijk, dus dan heb je het helaas niet goed, Selma. Maar dan blijft er nog eentje over. En gelukkig waren er genoeg mensen in de NPO-luister-app die met het goede antwoord kwamen. Jeremy, Kim, Roan en Jay, die hadden hem goed. Maar er kan er maar eentje de snelste zijn en dat is Demi. En de imposter was bar nummer 2. En het is Schat, zet je haren in een knot. En die bar is namelijk van Langa uit de track Bottega. Dus Phonics sokken voor Demi, ze komen jouw kant op. En heb je niet gewonnen, is helemaal niet erg. Morgen kan je gewoon weer meedoen met Who's the Imposter en misschien win je dan.
2: Yo, Langa hier en je luistert nu naar Phonics.
3: Hey Pix, wat zeg je man?

0: De grootste jassencollectie van Nederland vind je bij de Skihut. Met merken als Air Force, Arc'teryx, Parajumpers, Peutery, Woolrich en Goldberg. Kom langs in onze winkel in Scheveningen of kijk op skihut.nl.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
0: Jouw winter begint bij de Skihut. Kijk op skihut.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check fanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
3: Hey, jonge ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
4: Niet nodig, ik heb geen klussen gehad.
3: Maar ook zonder omzet moet je btw-aangifte doen.
4: Serieus? Thanks.
3: Ja, ook als je bijvoorbeeld net bent gestart.
4: Oké, ik check het meteen.
3: Kijk hoe je btw-aangifte doet zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
5: Sugar, de film waar iedereen het over heeft.
6: Wat is er gebeurd?
7: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
5: Met Lani Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut.
8: Dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zussen.
5: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
6: China, dit was niet jouw schuld.
5: Sugar. Nu nog steeds in de bioscoop te zien.
9: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
10: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
11: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal €35, nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
10: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
12: En, al lang last?
13: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
12: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
13: Ik heb geen idee.
14: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
15: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: een mens is. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
1: Deze Tata.
2: Vakken dan voor de is, hoe hangt hij hier dan?
1: Heeft een missie.
3: Maar mag storten ze klaar als zijn, jongen.
2: Doe maar even lekker rustig, G.
4: Je komt toch vanavond?
2: Ik heb een cadeau nodig en iemand moet die voor me kopen.
3: Hij is ongedaan. Ik fix deze G.
1: De Tata's Daan. Nu in de bioscoop.
2: Gaat omvergeblazen zijn. Bam, bam, bam!
5: Ook de Tata's Daan geef je cadeau met de Nationale Bioscoopbon. Het leukste cadeau in het donker.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in het Gelderse dorp. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Twee weken later werd hij in Duitsland opgepakt voor drugshandel. Nu die is overgeleverd, kan die in Nederland worden berecht. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Daar is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zei in de Tweede Kamer dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. Opnieuw is een fietsmerk van het failliete Axel verkocht. Sparta komt in handen van het Chinees-Nederlandse bedrijf Tenways. Axel ging in augustus failliet na jaren van tegenvallende verkopen. Eerder werden ook de merken Koga, Babu en Batavus verkocht. In de Europa League heeft AZ vanavond gewonnen van Hapoel Beersheva uit Israël. In Alkmaar werd het 2-1 door goals van Koopmeiners en Meerdink. Er waren geen Israëlische fans welkom in het stadion. Dat besloot de gemeente om rellen zoals vorig jaar bij Ajax Maccabi Tel Aviv te voorkomen. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, zag verslaggever Sander van Hoorn.
1: Eén had een bordje bij zich met in het Hebreeuwse tekst Kadima Hamas. Hamas vooruit stond erop. Schreeuwde natuurlijk naar de fans die daarachter liepen. Soms kregen ze een duimpje omhoog, maar heel veel mensen waren er toch ook niet van gediend.
0: Het Conference League-duel tussen Ajax en Hajduk Split is uitgelopen vanwege vuurwerk in het stadion. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Serginho. Jonna Fraser en Jayon zijn onderweg. Maar eerst hoor je Dave & Thames met Raindance. Hier op Funnex tijdens de blok.

0: Zona Fraser and Jayon med Pana. Phoenix on the block. Ja, een rondje hardlopen is voor Leandro Bors net iets anders dan voor de meeste mensen. Hij liep al van Amsterdam naar Almere, deed 30 kilometer op slippers en rende zelfs helemaal van Rotterdam naar Amsterdam. Hij liep ook een keer met Youssef, voorheen bekend als Seven Alias. En tijdens die sessie werd Leandro herkend, maar Youssef niet. En op TikTok neemt hij mensen mee in zijn runs en probeert hij vooral te inspireren en te motiveren. En Leandro is hier bij de blok. Welkom.
1: Yes, dankjewel dat ik hier mag zijn, man.
0: Hoe ben je gekomen? Rennend?
1: Vandaag even niet, man. Vandaag even gewoon lekker met de metro. Relax.
0: Ja, toch?
1: Okay.
0: Wanneer ben je eigenlijk gestart met hardlopen en het maken van video's hierover?
1: Goeie vraag. Dat is denk ik 2,5 jaar geleden. Ik voetbalde eerst altijd heel lang. Gewoon van mijn zesde tot mijn zestiende zo.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment kwam ik in een vriendenteam. Ja, we waren best wel op de derde helft. Ik was best wel competitief. Dus ja. Op een gegeven moment ben ik gewoon gestopt. Dacht ik, weet je, ik ga gewoon zelf rennen. Kan ik mijn eigen tempo bepalen. Dus toen ben ik gewoon een keer gaan rennen. En ik dacht, weet je, het was winter.
0: Ja.
1: Ik ga gewoon in de IJssel zwemmen. Dat is bij mij een meer in de buurt. Dat had ik gewoon op mijn privé-snap gepost. En mijn matties die zeiden eigenlijk van, yo, dit moet je posten. Het ging gelijk hem.
0: Oké.
1: Okay. Ja, nu zitten we er gewoon in, man.
0: Dus die ene video, die was gewoon zo gek gegaan dat je dacht van, hé, dit moet ik gewoon blijven doen.
1: Ja, direct, man.
0: Oké, crazy, man. Heel dope. En van Rotterdam naar Amsterdam lopen. Ik denk alleen maar bij mezelf, waarom doe je jezelf dit aan?
1: Ja, dat is een lange pas, zeker, ja.
0: Waarom ben je dat gaan doen? Was dat gewoon om op social media een gekke video te kunnen posten? Of zat er nog meer achter?
1: Ja, ik wilde sowieso echt een echte ultra run doen. Dus marathon is 42 kilometer. Van Rotterdam naar Amsterdam was 76. Dus, en we wilden ook gewoon even veel ruis creëren op TikTok. Dus
0: ja.
1: Ik had ook een interview destijds bij Radio Rijnmond erover. En ik heb destijds ook voor het Oranje Fonds, voor eenzame ouderen, hebben ook een paar duizend euro opgehaald. Dus dat was ook voor een goed doel. Zeg maar.
0: Heel nice, heel nice.
1: Ja.
0: En ik denk meteen, welke run was mentaal het zwaarst voor je? Want je hebt best wel wat challenges gedaan.
1: Ja.
0: En ik kan me voorstellen dat de een zwaarder is dan de ander. Dus.
1: Goeie vraag. Ik denk toch wel die van Rotterdam naar Amsterdam.
0: Ja, waarom die?
1: Omdat ik gewoon 8 uur strak heb moeten lopen zonder pauze. Wow. Ik neem ook geen pauzes.
0: Crazy.
1: De compagnon waar ik destijds mee liep, heeft ook een liesbreuk aan die run overgehouden.
0: Shit.
1: Dus dat was wel bikkelen, man.
0: Ja, dat kan ik me echt goed voorstellen. Ik vind het al lang om in de auto naar Rotterdam te zitten vanaf Amsterdam. Laat staan, rennen.
1: Ja, ja.
0: Maar hoe zet jij die knop om? Want ik kan me voorstellen dat je in je hoofd soms het gevoel hebt van, ik kan niet meer, ik wil stoppen. En dat je dan toch door blijft gaan. Wat is jouw geheim daarvoor?
1: Goeie vraag. Ja, weet je, ik heb daar ook gewoon last van. Weet je, ik ben ook gewoon een mens. Dus voor mij is het ook gewoon elke keer opnieuw die strijd in je hoofd aangaan. Maar ik doe dat ook gewoon door mezelf dagelijks op de proef te stellen. Ook met kleinere dingen. Dus ik neem bijvoorbeeld elke dag een koude douche.
0: Ja.
1: Of ik maak mijn bed op als ik er geen zin in heb. Ik merk gewoon als ik heel veel van dat soort dingen doe, dat ik uiteindelijk zo zelfverzekerd ben om ook weer een nieuwe stap te zetten, zeg maar.
0: Heel mooi, man. Heel mooi. Het klinkt alsof je een keer met Special Forces moet meedoen.
1: Ik ben wel vaak gevraagd voor dat, man.
0: Oh, sick.
1: Veel mensen omheen van, is dit niet iets van jou? Ja. Dus wellicht in de toekomst, man.
0: Ik zou je dat wel zien doen. Dat is wel iets wat ik bij een verhaal vind passen en wat je misschien wel heel goed zou kunnen ook.
1: Nou, Special Forces, als je luistert.
0: Check me up. Hey, ik vertelde aan het begin al dat je met Youssef, voorheen bekend als Seven Alias, een run had gedaan. Hoe is dat tot stand gekomen?
1: Ja, goeie vraag. Het was een droom die uitkwam, man. Want voor mij was het destijds altijd al mijn favoriete rapper. Dus ik luisterde constant naar hem en zo.
0: Ja.
1: Ik was destijds gevraagd door New Balance voor een run. Toen heb ik wat mensen leren kennen die hij ook goed kent.
0: Ja.
1: Ik heb met hun ook de marathon van Amsterdam gerend op hun naam. Dat is een gym, die heet Ball & Fit.
0: Ja.
1: Dat is ook een gym in Amsterdam.
0: Ja.
1: Dus vanuit daar wist hij al van, nou, dat is vast een goede gozer, zeg maar. Toen zag ik dat hij ook running content postte. Dus dacht ik, mijn favoriete rapper die in mijn niche zit. Dus toen ben ik hem gewoon gaan volgen.
0: Ja.
1: Ging hij me gelijk terugvolgen. Toen dacht ik, ik stuur gewoon een DM. Hij gelijk gereageerd. En het duurde 3/4 jaar en daarna zijn we gewoon gaan rennen, man. Dus dat was echt een unieke ervaring.
0: Wat vond je van hem als hardloper? Was hij een beetje op level?
1: Ja, hij was wel op level, man. Het is natuurlijk ook niet te vergelijken. Ik bedoel, ik ben wat jonger ook.
0: Yeah.
1: Hij is pas, destijds was hij net begonnen. Ik zit er al wat langer in.
0: Yeah.
1: Maar hij was heel gefocust bezig, man. Meer gefocust dan ik, wil ik bijna zeggen. Met timer en stopwatch en
0: alle middelen.
1: Ja, dus dat ging wel goed, man. Best wel hem.
0: Ja, onze producer Jens, die is onlangs ook begonnen met hardlopen.
1: Ja.
0: Ik moest van hem vragen wat jouw beste tip is voor hem.
1: Jens is beginner, toch?
0: Ja.
1: Oké, okay. Nou, wat wel een goede tip is, wat veel mensen niet weten, eigenlijk elke keer dat jij een stap zet met rennen, dan til je ongeveer 2 tot 3 keer jouw lichaamsgewicht op. Maar als je het zwaar krijgt, heb je ook wel mensen die niet op hun houding letten en wat harder gaan stampen.
2: Ja.
1: Dan wordt het al gauw 4 tot 5 keer. Dan kan het heel belastend zijn voor je onderrug, voor je enkels, voor je knieën.
2: Ja.
1: Dus je moet echt proberen om hakbalteen te lopen. Eerst op de hak van je voet, dan op de bal, dan op je tenen. Dus echt een beetje lichtjes proberen lopen. Dat is wel de key om je benen zo min mogelijk te belasten en zo lang mogelijk te lopen, zeg maar.
2: En hoe voel je wanneer je die switch moet maken van tenen naar hak?
1: Ja, dat is
2: gewoon iets wat je gewoon zelf moet bepalen.
1: Goed nadenken. Ja. Ik luister soms ook wel muziek die op dezelfde timing is, zodat ik daar goed over goed gefocust mee om kan gaan.
2: Oké, dan. Dus, ik heb sowieso nog 1 belangrijke vraag voor je. En dat is, wanneer komen er weer gekke challenges aan?
1: Goeie vraag. November gaat er heel veel aankomen. Ik wil eigenlijk dit jaar ook nog een 100 kilometer run gaan doen. Dus dat kan ik alvast aan jullie verklappen.
2: Ja.
1: Ik ga nog niet zeggen hoe en wat. En ik heb veel runs samen staan, man. Met veel grote namen ook komende maand. Dus,
2: nice.
1: November gaan we even het laten regenen, man.
2: Mag je al 1 naam verklappen of is het nog allemaal
1: geheim? Ik ga sowieso weer een keertje met Joni rennen. Voor de mensen die niet weten wie dat is. Ik heb al een keer met hem gerend. Ik ga ook nog met Timo van Heerde. Dat is een mattie van mij. Hij is trainer bij Ajax. Dus gaan we ook even de voetbalboys wat tips geven.
2: Nice.
1: En nog wat andere grote namen. Daar kan ik nog niet over praten. Dus,
2: Dan. Er komen mooie dingen aan in november. Ik wil je sowieso bedanken voor je komst, Leandro.
1: Dankjewel.
2: Zit je te luisteren en wil je onder andere de runs zien of zelf wat motivatie meepakken? Check Leandro dan op TikTok. Leandro_borst. En je kan de link van zijn TikTok ook vinden via phonics.nl. En Leandro, nogmaals, thanks dat je er was.
1: Dankjewel dat ik hier mocht zijn, man.
2: Fijne avond.
1: Hetzelfde.

0: Top Phonics.
1: Breaking news. Your city update.
0: Ja, Harry Styles heeft niet alleen de Johan Cruijff Arena uitverkocht, maar blijkbaar ook Nederland een stukje duurder gemaakt. En nee, dat is geen grap, want Harry Styles gaf eerder dit jaar 10 concerten in Amsterdam. En daar kwamen bijna 500.000 fans op af, waarvan een groot deel uit het buitenland. En ja, die mensen moesten natuurlijk ook ergens slapen en deden ze dat dus in hotels in Amsterdam. En die gooiden hun prijzen omhoog. In mei waren hotelovernachtingen bijna 22% duurder dan een jaar eerder. En volgens economen van de Nederlandse Bank was die stijging zelfs terug te zien in de inflatie van heel Nederland. Dus ja, hoe snel alles duurder wordt. Al kwam dat niet alleen door Harry Styles. Moet je nagaan, hè? Hoe populair je bent als je niet alleen 10 keer de arena uitverkoopt, maar zelfs invloed hebt op de prijzen in een land. En dit dus in Nederland. Ja, dat is echt crazy om te zien. En ja, ook gewoon crazy om te zien hoeveel geld mensen ervoor over hebben om hun favoriete artiest te zien. Dat is ook echt crazy. Maar goed, vanavond staat zijn maatje van One Direction in de Ziggo Dome, Niall Horan. En ja, ik ben benieuwd of hij die prijzen ook weer omhoog gaat gooien, of dat het gewoon een beetje hetzelfde blijft. Hoe dan ook, prijzen omhoog is nooit leuk. Jonna Vrees en Shy Rack heb ik voor je klaarstaan, die je zometeen hoort met We Are All Gonna Make It. Maar eerst Tyler met een banger, Water.

0: Jonah Fraser en Shy Rag met We Are All Gonna Make It. De track die ze maakte voor het afgelopen WK om het Nederlands elftal te supporten. Wat begon als een leuk toernooi, hè? Allemaal leuke, spannende wedstrijden. Het was alleen vervelend dat het allemaal in de nacht bekeken moest worden bijna. Er waren ook wel wat wedstrijden voor ons in de avond. Maar de belangrijke wedstrijden die waren over het algemeen 's nachts. En ja, de laatste wedstrijd natuurlijk, hè, van het Nederlands elftal tegen Marokko. Toen Marokko met de penaltyreeks wist te winnen van Nederland. Ja, dat was toch wel een spannende wedstrijd. En het ging ook helemaal los in de grote steden. Omdat de fans van Marokko gewoon echt zo blij waren. Die waren aan het vieren, die waren aan het toeteren, schreeuwen, gek worden. Omdat het gewoon toch wel een soort van keerpunt is ook in het voetbal, hè. Heel veel Nederlandse spelers die spelen natuurlijk voor Marokko. En er werd altijd gezegd, als je voor je eigen land kiest, dan of in het land van je ouders, dan ga je niet ver komen. Je moet echt voor het Nederlands elftal uitkomen. En Marokko heeft bewezen dat het toch anders kan. Dat je ook gewoon met het land van je ouders gewoon ver kan komen op het WK. Zo hebben ze het vorige WK ook nog de halve finale bereikt tegen Frankrijk. En dit keer kwamen ze ook heel ver. Dus het was een mooie WK. Maar goed, zometeen heb ik nog meer muziek voor je. Hè? Iron Star met Tornado. Jade Lauren hoor je met GGZ nu. En als jij zit te luisteren en je denkt, ik zou echt heel graag een bepaalde track willen horen, ja, dan mag je dat altijd laten weten. Hè? Er is namelijk ruimte in de playlist voor een request. Dus drop hem gewoon als je zoiets hebt van, hey, ik wil een track horen. En misschien draai ik hem dan zo meteen voor je. Maar eerst Jade Lauren, GGZ.
1: The only bad bitch you know is your auntie. And that's because she done been to jail 3 times.

hier op Phonics tijdens de blok. Hey, maak jij zelf muziek en droom je ervan om jouw tracks op Phonics te horen? Dan moet je echt eventjes goed luisteren, want ik heb nieuws voor je. Bij de blok zetten we iedere maand een artiest in de spotlight als Artist of the Month. En deze maand is dat Chrisje Boy. Hij was eerder vandaag nog in de studio hier tijdens de blok. En dat kan je nog terugchecken op Phonics.nl. Maar ik ben altijd benieuwd naar de volgende Artist of the Month. En wie dat gaat zijn. En jij krijgt de kans om jouw muziek te laten horen, langs te komen in onze studio en jezelf te laten zien aan heel Nederland. Dat kan gewoon. Dus ben jij een artiest waarvan iedereen de naam straks moet weten? Of maak je al jarenlang muziek en heb je zoiets van, ik heb deze kans nog nooit gehad en ik wil hem wel krijgen? Ja, stuur dan jouw demo in via phonics.nl/demo. En wie weet ben jij binnenkort dan de nieuwe Artist of the Month hier tijdens de blok. Dus ga naar phonics.nl/demo. En misschien ben jij dan de nieuwe Artist of the Month hier tijdens de blok. Ja, je hoort me goed. Het kan ook zijn dat je misschien een goede vriend hebt. Een broertje, een broer, een zusje, een zus. Iemand die ook keihard bezig is met muziek maken. Ja, geef diegene dan op. En laat diegene misschien weten dat diegene zichzelf op kan geven. En misschien zit die persoon dan hier als de nieuwe Artist of the Month in november. Dus phonics.nl/demo. Dit is Fireboy DML met Imali.

Milo laat het lukken met Annie hier op Funix tijdens de blok. Een hele goede avond. En zometeen heeft er weer iemand advies nodig van jou en mij. Ja, deze persoon die zit met een probleem en die komt er niet uit. En daarom moeten wij eventjes bijspringen. Dus blijf lekker luisteren. Ik ga Jo Silvio en Young Felix voor je draaien met Toxic. En zometeen na het nieuws van 10 uur moeten we eventjes iemand bijstaan. Maar dat gaat ons wel lukken. Kom.

0: Kom je aan het eind van de maand geld tekort? Geldfit is dé plek voor al je vragen over geld. Zij denken altijd met je mee en kunnen je in contact brengen met iemand die verder helpt. App daarom nu met Geldfit. Gratis en anoniem. Geen stress. Check geldfit.nl.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
0: Zorg over geld? Geen stress. Check geldfit.nl.
2: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting. Op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals onze Simone met 30.000 MB. Normaal een tientje, nu maar 5 euro per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
3: Dat je van waarde bent, uniek bent en speciaal at 360community.nl.
4: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: It's complicated met Jay.

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics kanalen.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Vage buikklachten, veel bloedverlies, rugpijn, weer veel bloedverlies. Dit is niet normaal. Toch lopen we er elke dag mee door. Een mogelijke oorzaak? Myomen, ook wel vleesbomen genoemd. Bijna 1 op de 2 vrouwen ontwikkelt ze ooit in hun leven. Zwarte vrouwen krijgen vaak eerder en ook grotere myomen dan witte vrouwen. Sta stil bij cyclus- en hormoongerelateerde klachten. Doorbreek de cyclus. Lees alles over myomen op doorbreekdecyclus.nl.
4: Sugar, de film waar iedereen het over heeft.
5: Wat is er gebeurd?
6: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
4: Met Delani Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut.
7: Dit is echt niet wat het lijkt, ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zussen.
4: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
5: China, dit was niet jouw schuld.
4: Sugar, nu nog steeds in de bioscoop te zien.
8: Doorbreekdecyclus.nl is een campagne van Women Inc.
9: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
10: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
11: Hey, jonge ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
12: Niet nodig, ik heb geen klussen gehad.
11: Maar ook zonder omzet moet je btw-aangifte doen.
12: Serieus? Thanks.
11: Ja, ook als je bijvoorbeeld net bent gestart.
12: Oké, ik check het meteen.
11: Kijk hoe je btw-aangifte doet zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
13: En, al lang last?
14: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
13: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
14: Ik heb geen idee.
15: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
16: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
15: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
16: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
17: Volg Phonics op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. Onder hen is ook de machinist van de trein, meldt France Info. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Lokale media melden dat het busje op een stilstaande goederentrein botste. Het ongeluk gebeurde op een laadplatform voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Voor zover bekend is niemand in levensgevaar. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Ja, 21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als gemeenten niet gedwongen worden om asielzoekers op te vangen. Asielminister Van der Brink verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd. Maar dat is voor Ja 21 niet concreet genoeg.
1: Dus wij willen nu een toezegging, uiteindelijk van het kabinet, er zal geen dwang worden uitgeoefend naar gemeenten.
2: In welke vorm moet het dan gebeuren?
1: Ja, zwart op wit.
0: Verder eisen Ja 21 en de SGP in ruil voor steun aan het belastingplan dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. De pro-Palestijnse organisatie BDS heeft aangifte gedaan tegen oud-SGP-kamerlid Roelof Bisschop. Die heeft bewust het handelsverbod op goederen uit de bezette westelijke Jordaan-oever overtreden door flessen wijn te kopen van een wijnmaker die daar opereert. De SGP'er zei dat hij dat deed uit protest tegen het handelsverbod. Het weer, bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en is het nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ja, zometeen moeten we Milan even bijstaan. Hij heeft een probleempje en hij komt er niet uit. Dus blijf luisteren. Dit is

0: the block.
1: Het is 6 minuutjes over 10. Een hele goede avond. Mijn naam is Serginho en je luistert naar The Block hier op Phonix. En ik zit een beetje te kijken, hè. Ik heb sowieso een hele hoop heerlijke tracks die er zo meteen aan zitten te komen. Ik ga eventjes kijken voor je. Henky Tank, KM, R&B shit, Roxy Rosa, meer van jou. Fresh, Herobie en Lassa hoor je met Exotisch. Maar ik heb ook

gewoon even uit de speakers gepompt worden. Misschien heb je net iets meegemaakt waardoor je een bepaalde track nodig hebt. Misschien heb je een track die je altijd met iemand luistert. Of wil je gewoon eventjes die ene banger horen die je misschien al een tijdje niet gehoord hebt. Ja, wat het ook is, stuur eventjes een berichtje via de NPO Luister-app met daarin de track die je graag wilt horen. En misschien gooi ik hem dan zometeen op die open spot in de playlist. En dan kan jij je speakertjes even blazen. Goed idee, toch? Laat me weten. Titel

0: altijd, als je iets wil, kan dat. En als jij echt graag een relatie wil en je bent gek op iemand, dan maak je het. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Funix Talks.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
2: Hey, always last on the motherfucking track, you little hoe. Track, you little hoe. Track, you little hoe. Track, you little hoe.
3: It's a fucking lifestyle, baby.

Rosa met meer van jou. En een aantal minuten geleden toen vroeg ik iets van jou. Namelijk of jij een track wilde horen waarvan jij zoiets hebt van... Hey, die zou ik op dit moment zo graag willen horen. Ja, dat kan altijd, hè. De Phonix app, of de NPO Luister app. Het was vroeger de Phonix app. De NPO Luister app, die staat voor je open. En via die route mag je dus altijd eventjes laten weten... welke track jij graag wilt horen. Nou ja, ik kreeg net een reactie van Tycho. En Tycho die komt met een track die ik ook zelf al een tijdje niet gehoord heb. Die zegt, bijstand van Issy SB graag. Die man kan echt alles. Zingen, rappen en alles wat hij aanraakt is goud. Big up Issy SB. Ja, ik vind Issy SB sowieso keihard. Het is een talent die zeker heel veel van zichzelf gaat laten zien. En ik vind het altijd een goed idee om een track van hem te draaien. Dus Tycho, shout-out naar jou dat je eventjes de moeite hebt genomen om een berichtje door te sturen. En daarom ga ik je ook gewoon blessen met bijstand hier op Phonix tijdens de blok.

0: Dan met je problemen, drama en dilemma's. Heb je zelf iets waar je niet uitkomt? Je therapeut Serginho die luistert sowieso. En je hoeft niet eens te typen. Je kunt gewoon naar de NPO Luister app gaan. En eventjes een spraakbericht doorsturen. Dan kan je het gewoon opnemen. En dan hoor ik gewoon wat jij te vertellen hebt. Dus heb je bijvoorbeeld relatiegedoe, ruzie met je bestie. Of zit je gewoon in de problemen? Ja, dan bel je 1800 Serginho. En dan stuur je gewoon die spraakmemo. Maar goed, we hebben al een voicemail binnengekregen. Luister even mee, want ik ben ook benieuwd wat jij ervan vindt. Namelijk een voicemail van Milan uit Amsterdam, de Baarsjes. Maar die zit even in de problemen en komt er zelf dus niet helemaal uit. Laat even luisteren wat Milan te zeggen heeft.
1: Yo, Serginho, ik heb even advies nodig. Want mijn beste maat heeft me echt in een hele rare situatie gebracht. Die jongen is sinds kort aan het daten met een meisje en heeft haar blijkbaar verteld dat hij een eigen appartement heeft, een dikke baan en een auto. Alleen, Serginho, die man woont nog gewoon bij zijn moeder en heeft niet eens een rijbewijs. Nu komt het. Hij heeft dat meisje uitgenodigd om bij hem te komen eten. En je raadt het al, hij heeft mij gevraagd of hij mijn appartement mag gebruiken. Ik moet dan zogenaamd zijn huisgenoot zijn die toevallig de deur uitgaat. Ik dacht eerst dat hij een grap maakte, maar hij heeft haar dus al mijn woonkamer laten zien op FaceTime. Dus, Serginho, moet ik mijn maat helpen om indruk te maken op dat meisje? Of moet ik hem lekker zelf laten uitleggen dat zijn hele leven één grote catfish is?
0: Ja, ik ga stuk. Waarom liegen mannen zoveel? Gisteren hadden we ook al een berichtje van een guy die vertelde dat hij op zijn cv had gezet dat hij vloeiend Spaans kan. Maar uiteindelijk blijkt dat dus helemaal niet waar te zijn. Dus nu weer iemand die liegt over het feit dat hij een huis heeft, maar helemaal geen huis heeft. What's going on with all these lies? Waarom zijn we zoveel aan het liegen? Dat is toch nergens voor nodig? Ja, kijk, Milan, ik zeg je heel eerlijk. Als dit de eerste keer is en je mattie die doet dit niet vaker, ja, dan kan je hem gewoon steunen. Gun hem gewoon eventjes die date in jouw huis. En zeg gewoon dat hij het allemaal netjes moet achterlaten en gewoon schoon moet houden. En dan kan het geen kwaad. Maar is dit een mattie die vaak liegt over dingen? Ja, dan zou ik hem gewoon zeggen dat hij gewoon eerlijk moet zijn tegen die dame. En dat hij het gewoon zelf moet uitzoeken. En dat jij gewoon lekker in je eigen huis blijft. Dus het hangt er echt vanaf wat jullie band is en hoe vaak hij liegt. En hoe belangrijk deze date ook voor hem is. Check dat ook eventjes. Ja, misschien zit jij nu te luisteren en heb jij een totaal ander advies. Ja, laat het dan eventjes weten via de NPO Luister app. En dan kunnen we Milan eventjes helpen met dit probleem. Want zijn bestie die is op liegen for no reason at all. Die woont gewoon nog thuis, maar doet alsof hij een huis heeft. En dat is

Dylan uit Amsterdam de baasjes, want die zit in de problemen en komt er zelf niet helemaal uit. Ja, Milan die heeft een vriend die tegen zijn date heeft gelogen dat hij een eigen appartement heeft met een dikke baan en een auto. En nu wil hij Milans appartement lenen om zijn leugens vol te houden. Ja, moet Milan hem helpen of hem zelf laten uitleggen dat zijn hele leven één grote catfish is? Ja, daarom vroeg hij de Phonix fam om advies. Dus jij en ik. En ik zie dat er onder andere een reactie binnen is gekomen van Cheyenne. En die zegt, ik vind het echt next level. Een beetje overdrijven over je werk snap ik nog. Maar iemands hele appartement claimen om jouw leugens is gewoon gek. Ja, hey Cheyenne, ik ben met jou in deze. Ik snap sowieso niet waarom je zou liegen over dingen die je niet hebt. En dat je zegt dat je ze wel hebt, dat is sowieso al gek. Maar dat je ook nog eens een vriend daarmee lastig gaat vallen, ja, dat is crazy. Ibrahim zegt, Milan moet hem lekker zelf laten zweten. Als je een nep leven bouwt, moet je ook zelf uitleggen waarom het instort. Facts! En dan hebben we Lisanne die zegt, als beste vriend zou ik hem eerst waarschuwen dat dit alleen maar erger wordt. Het meisje gaat hier vroeg of laat achterkomen. En dat is het ding met liegen. Als je liegt over dingen die je niet voor een lange periode kan volhouden, zoals het liegen over een huis, ja, dan ga je sowieso door de mand vallen. En dan zie ik dat er nog een reactie binnenkomt van Jessin. En die zegt, hij heeft jouw woonkamer al laten zien zonder het te vragen. Dan was ik sowieso al klaar. Mijn huis is geen decor voor jouw leugens. Hey Jessin, ik hoor je volledig. Ja, heb je zelf ook iets waar je niet uitkomt? Ja, laat het dan eventjes weten, hè. Via de NPO Luister-app stuur een bericht met jouw verhaal. En dan bellen we jou terug in 1-800-Serginho. Dus laat het weten.

Towers met Lala. Een hele goede avond. Je luistert naar The Block hier op Phonics. Mijn naam is Serginho en het einde van de show is alweer bijna in zicht. Dus ik ga afscheid nemen. Ik wens jou in ieder geval een hele fijne avond nog, zolang het nog duurt. En zorg ervoor dat je er morgen gewoon weer fris en fruitig bij bent vanaf 6 uur.

ochtends. Hè. Dan is het weer tijd voor de morning show. En zometeen kan je gewoon nog steeds blijven genieten hier op Phonix. Want er komt gewoon heel veel lekkere muziek aan. De slow jams komen er straks aan. En het is gewoon non-stop muziek. Ik zie dat er straks muziek aankomt van onder andere Kans. Ik zie dat er muziek aankomt van Shanae en Jonah Fraser. Kaya Imani. Meek Mill, Jeremiah en PNB Rock hoor je ook met Dangerous. Dus hey, genoeg muziek om van te genieten. Dus ga dat ook zeker doen. Ik wil je nog even bedanken als jij eventjes de moeite genomen hebt om een berichtje door te sturen in de gratis NPO Luister app. Mocht je hem nog niet geïnstalleerd hebben, ga dat dan ook eventjes doen. Want via de NPO Luister app kan je dus, los van dat je radio erop kan luisteren, kan je dus ook berichten sturen naar de studio. Er staan verschillende podcasts op. En nog meer hele toffe dingen. Dus ga dat checken en zorg ervoor dat je gewoon gaat genieten van die app als je hem nog niet hebt. Dat is het belangrijkste. Voor nu een hele fijne avond. Tot de volgende. New music. New music.

Wil je weten wat ik doe? Fly net een fucking heli. Al die mensen dikke wheelie. Domme jongens zien dingen. Domme jongens zien dromen. Daar beslaan geen terbokas. Gekke stacks wat we zoeken. Blauw die ons blijft gloren. Net als die fucking haters. Geef ze loot.

0: Hey, jonge ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
1: Niet nodig. Ik heb geen klussen gehad.
0: Maar ook zonder omzet moet je btw-aangifte doen.
1: Serieus? Thanks.
0: Ja, ook als je bijvoorbeeld net bent gestart.
1: Oké, ik check het meteen.
0: Kijk hoe je btw-aangifte doet zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Zet jezelf op de eerste plek. Dan pas kan je anderen helpen. At 360community.nl.
3: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
4: De grootste jassencollectie van Nederland vind je bij de Skihut. Met merken als Air Force, Arc'teryx, Parajumpers, Peuterie, Blue Ridge en Goldberg. Kom langs in onze winkel in Scheveningen of kijk op skihut.nl.
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor word ik snel geholpen.
5: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Jouw winter begint bij de Skihut. Kijk op skihut.nl.

0: doe mee. Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl. Flip.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Unobezorgd.nl, de razendsnelle bezorger van de nacht. Uno bezorgt nu ook binnen enkele minuten in Amsterdam-Noord en Eiburg. Van babyvoeding tot late-night drinks en snacks. Unobezorgd.nl. Afhaal is ook mogelijk.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
2: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
4: Ah, hier kan het.
2: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
5: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In dat busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Er zijn veel hulpdiensten aanwezig en de goederentunnel is volledig afgesloten. De biografie van de 99-jarige Willem Wilbrink is uit de handel gehaald. Hij kwam vorige week in opspraak vanwege onwaarheden over zijn oorlogsverleden. Hij zei dat hij in concentratiekamp Dachau lijkschouwer was en daar tientallen mensen van de dood heeft gered. Na een publicatie van het Historisch Nieuwsblad bleek zijn verhaal zeer onwaarschijnlijk te zijn. Het boek is op verzoek van de uitgever uit de handel gehaald. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan hij in Nederland worden berecht. Jan G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. 1 voor 1 worden ze weer aangezet als ze veilig zijn bevonden. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Het weer bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en wordt dus het 's middags nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Unobezorgd.nl, de razendsnelle bezorger van de nacht. Uno bezorgt nu ook binnen enkele minuten in Amsterdam-Noord en Eiburg. Van babyvoeding tot late-night drinks en snacks. Unobezorgd.nl. Afhaal is ook mogelijk.
1: De grootste jassencollectie van Nederland vind je bij de Skihut. Met merken als Air Force, Arc'teryx, Parajumpers, Peuterie, Woolrich en Goldberg. Kom langs in onze winkel in Scheveningen of kijk op skihut.nl.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Nee, ik heb mijn leiding geraakt.
2: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
4: Ah, hier kan het.
2: Dus gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
1: Jouw winter begint bij de Skihut. Kijk op skihut.nl.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Your city, your sound.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
2: Waarom verdomme?
3: Simyo.
4: Woorden hebben kracht. Gebruik ze goed. At 360community.nl.
5: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.

Annette Schuts met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. De mobiele eenheid is voor de tweede dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelde met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is rommelig in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze net zoals vorig jaar op oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Ook een jaar geleden zorgde dat voor rellen. Het Israëlische leger doet nauwelijks onderzoek naar eigen aanvallen waarbij mensen om het leven kwamen. Dat blijkt uit onderzoek van de BBC. Volgens de Britse omroep zegt het Israëlische leger na ruim 250 incidenten onderzoek te doen, maar is daar niks van bekend. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht, maar dat blijkt dus volgens de BBC vaak een loze belofte. Het Israëlische leger zegt in de reactie dat ze alle misstanden serieus neemt en wel degelijk onderzoek doet. Het weer bewolkt en droog. Het koelt 8 naar een graad of 13 vannacht. Morgen zonnig bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

Annette Schut met het NOS Journaal. Voor de derde dag op rij zijn in Albanië mensen de straat opgegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In hoofdstad Tirana leidde dat opnieuw tot opstootjes met de politie. Ook in andere Albanese steden waren demonstraties. Tientallen agenten raakten de afgelopen dagen gewond en meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. Studenten in Albanië klagen al maanden over de kosten van het onderwijs en de kleine kans op een baan. Op een perron in de buurt van de Franse ingang van de kanaaltunnel zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een ongeluk met een busje. Het busje reed om nog onbekende reden tegen een stilstaande trein. In het busje zaten op dat moment 19 mensen. Volgens de lokale autoriteiten ging het om vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Voor zover bekend zijn er geen doden gevallen. In Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met 2 stadsbussen. Na de botsing ontstond brand in beide bussen. Volgens Canadese media raakten bij het incident in Calgary zeker 10 mensen ook gewond. 2 van hen zouden er slecht aan toe zijn. Honderden onderzoeken naar dodelijke aanvallen van het Israëlische leger blijven op de plank liggen, blijkt uit onderzoek van de BBC. Ook wordt er niet of nauwelijks informatie over gedeeld. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht, maar dat is vaak het laatste wat ervan wordt vernomen, stelt de BBC. De mobiele eenheid is voor de 2e dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelden met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is rommelig in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze net zoals vorig jaar op Oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Het weer bewolkt en droog. Het is een graad of 13 vannacht. Later vandaag zon en zacht. Daarna regen en 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

Annette Schut met het NOS Journaal. In Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met 2 stadsbussen. Na de botsing in Calgary ontstond brand in beide voertuigen. Volgens Canadese media raakten bij het incident ook zeker 10 mensen gewond. 2 van hen zouden er slecht aan toe zijn. Voor de 3e dag op rij zijn in Albanië mensen de straat op gegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In hoofdstad Tirana en andere steden leidde dat opnieuw tot opstootjes. Demonstranten gooiden stenen en molotovcocktails naar de politie. Die zetten waterkanonnen en traangas in. Ook werden winkels geplunderd en overheidsgebouwen bekogeld. Tientallen agenten raakten de afgelopen dagen gewond en meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. Studenten in Albanië klagen al maanden over de kosten van het onderwijs. De mobiele eenheid is voor de 2e dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelden met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen werden aangehouden. Het is hommeles in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze, net zoals vorig jaar, op oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Het Israëlische leger doet nauwelijks onderzoek naar eigen aanvallen waarbij mensen om het leven kwamen, blijkt uit onderzoek van de BBC. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht, maar dat is volgens de omroep vaak een loze belofte. Volgens de Britse omroep zegt het leger na ruim 250 incidenten onderzoek te doen, maar is over de gang van zaken niks bekend. Het Israëlische leger zegt dat ze alle misstanden serieus neemt en wel degelijk onderzoek doet. Het weer bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Later vandaag schijnt eerst de zon geregeld en het is nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en koelt het af naar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.